0: rookwolken uit het pand. Niemand raakte gewond. Bij een steekpartij op Times Square in New York zijn 2 doden gevallen. Een vrouw liep midden op het drukke plein met messen te zwaaien en stak daar een man en een vrouw neer. Ze werd door de politie neergeschoten, even later overleed ze. Ook de neergestoken vrouw is aan haar verwondingen overleden. De man is nog in levensgevaar. Drinkwaterbedrijven roepen het Rijk op om meer te doen om de Maas schoon te houden. Het water is steeds vaker zo vervuild dat er tijdelijk geen drinkwater van gemaakt kan worden. Dat komt doordat bedrijven er schadelijke stoffen in lozen, maar ook de droogte speelt steeds vaker een rol. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen, maar hier en daar kan vannacht nog een bui vallen. Het koelt af tot 14 graden. Overdag op de meeste plekken zon, maar landinwaarts nog kans op een bui. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
2: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.

0: halen.
1: Oké, dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer?
3: Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Os.
1: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

Grootnieuws Radio. I got a story too good to hide.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Een voormalig bendelid is schuldig bevonden aan de moord op rapper Tupac Shakur 30 jaar geleden. De Wayne Kevin D. Davis is de enige persoon die ooit is aangeklaagd voor de moord. Volgens de jury heeft hij in een biografie indirect de moord bekend. Davis krijgt de straf op 13 oktober te horen. Op 5 plekken in Nederland moeten versneld 30.000 nieuwe huizen worden gebouwd, belooft minister Boekholt O'Sullivan van Wonen. Het gaat om Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Er komt geen extra geld, maar vergunningen worden wel versneld afgegeven. Binnenkort komen er nog 5 plekken bij. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij was 97 jaar. Balladur begon zijn politieke carrière als adviseur van premier Pompidou in 1964. Hij werd later minister van Financiën onder premier Chirac en in 1993 werd hij zelf premier. 2 jaar later wilde hij ook president worden, maar dat lukte niet. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen, maar hier en daar kan vannacht nog een bui vallen. Het koelt af tot 14 graden. Overdag op de meeste plekken zon, maar landinwaarts nog kans op een bui. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Hij is nog maar 23 jaar. Maar zijn muziek heeft een enorme impact.
1: Wij zitten eigenlijk veel te vast aan onze telefoon. En daar wijst dit liedje op.
2: Hi, this is Josiah Queen.
0: Josiah Queen. Begin het nieuwe seizoen goed en win deze week 2 kaarten voor Josiah Queen.
2: It's gonna be an amazing night. I'll see y'all there.
0: Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Een jury in Las Vegas heeft een voormalig bendelid schuldig bevonden aan de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. Het gaat om Duane Davis. Hij beschreef in een biografie in detail hoe Tupac werd doodgeschoten. Volgens de jury is dat indirect een bekentenis. Davis hoort over 6 weken zijn straf, hij kan levenslang krijgen. Veel mensen bezuinigen op hun persoonlijke uitgaven vanwege de hoge brandstofprijzen, heeft de ANWB onderzocht. Er wordt vooral beknibbeld op etentjes, vakanties en dagjes uit. Een derde bespaart ook op de boodschappen. Mensen met een laag inkomen pakken vaker de fiets of maken minder privéritjes. Er is nog nooit zo weinig geïnvesteerd in de zorg als vorig jaar, meldt de Telegraaf op basis van adviesbureau EY. Die zeggen dat het geld om te investeren er wel is. Er gaat vooral minder geld naar vastgoed en digitalisering. En ook is EY bezorgd over het ziekteverzuim in de zorg, dat vorig jaar gestegen is. En dan nu het weer van Weer Online? Op veel plekken schijnt vandaag de zon, vooral in het westen van het land. Landinwaarts kan er nog een bui vallen. Het kwik loopt op naar 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Start je dag met een hoopvol geluid. Met elke werkdag tussen 6 en 9, de Nieuwe Morgen.
1: Waarin we de dag beginnen met een Bijbelse overdenking.
2: Inspirerende gesprekken en fijne muziek.
0: En vanaf 9 uur, Blessings.
3: Waarin jij met het aanvragen van jouw favoriete muziek anderen kunt bemoedigen, inspireren en in de spotlights kunt zetten.
0: Start je dag samen met Groot Nieuws.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Het ongeluk met gevaarlijke stoffen bij een bedrijf in Eindhoven is onder controle, zegt de brandweer. Er waren giftige stoffen vrijgekomen nadat er vermoedelijk een stalen balk in een bak met salpeterzuur was gevallen. Daarbij kwamen gele rookwolken uit het pand. Niemand raakte gewond. Een Oekraïense man die begin dit jaar een hardloopster aanreed in Schravenzande moet 7 maanden de cel in, meldt Omroep West. Ook mag hij 2 jaar niet rijden. De man negeerde een wegafzetting en reed na de aanrijding door, naar eigen zeggen omdat hij dacht dat hij een dier had geraakt. Drinkwaterbedrijven roepen het Rijk opnieuw op om meer te doen om de Maas schoon te houden. Het water is steeds vaker zo vervuild dat er tijdelijk geen drinkwater van gemaakt kan worden. Dat komt doordat bedrijven er schadelijke stoffen in lozen, maar ook de droogte speelt steeds vaker een rol. En dan nu het weer van Weer Online. Op veel plekken schijnt vandaag de zon, vooral in het westen van het land. Landinwaarts kan er nog een bui vallen. Het kwik loopt op naar 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open, de open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu hier nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is het niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Open Doors. Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen. Groot nieuws. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen op deze dinsdagochtend. Je kunt het zo zien. De maandag heb je alweer overleefd. En we hebben weer een mooie nieuwe dag voor ons liggen. Waar we weer van alles en nog wat uit mogen halen. Want zo mogen we zo'n nieuwe dag toch wel zien als een geschenk, een cadeautje wat nog uitgepakt mag worden. Zometeen gaan we luisteren naar een overdenking van Bart van Nes van Open Doors. En dat eerste cadeautje wat we vandaag al mogen openmaken als het gaat om die nieuwe dag, die dinsdag, is de dagtekst van vandaag. Jacobus 5, vers 16, daar staat: beken elkaar uw zonde en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.

0: Eline en Anne-Michel, je hoorde Geef me Jezus. We hebben allemaal wel eens zo'n moment in het leven gehad dat we de handdoek in de ring willen gooien. Dat we het willen opgeven. Sterker nog, misschien heb je elke dag wel zo'n moment. Als je die grote stapel met was ziet bijvoorbeeld en dat je denkt, nou, dat kan morgen ook nog wel. Of dat je de vaatwasser moet uitruimen en dat je denkt, nee, dat laat ik nog even staan. Kan ook morgen nog wel. Dat zijn nog relatief onschuldige momenten. Maar hoe zit dat als je het opgeeft en dat grote gevolgen heeft? Wat gebeurt er dan? Ga luisteren naar een overdenking van Bart van Nes van Open Doors.
1: Vorig jaar, tijdens de nacht van gebed voor de vervolgde kerk, werd er gebeden voor Nigeria. Op het scherm kregen we een video te zien van pastor Barnabas. Hij geeft leiding aan een kerk die bestaat uit vluchtelingen, wonend in tenten en verdreven vanuit hun huis en landbouwgrond door militante Fulani-herders. Het maakte diepe indruk op me. En in een aantal preken refereerde ik aan zijn verhaal. Nog meer indruk maakte het toen pastor Barnabas vorige maand opeens naast me zat. Met een groep voorgangers bezochten we met Open Doors de vervolgde kerk in Nigeria. 3 dagen van deze reis waren we te gast in het traumacentrum. En onder andere pastor Barnabas vertelde zijn verhaal. Zijn dorp werd aangevallen en zijn broer en schoonzus werden met machetes vermoord. Hij zelf ontkwam ternauwernood en vluchtte met een arm vol open wonden. Zijn dorp, zijn gemeente, zijn leven, alles uiteengeslagen. Na een lange vlucht zat hij op een rots en vroeg zich af, waar doe ik dit allemaal nog voor? Hij wilde het liefst stoppen, maar hoorde een stem in zijn hoofd die zei, als ik stop, wat gebeurt er dan met mijn gemeenteleden? Hij kwam in een vluchtelingenkamp waar velen al meer dan 5 jaar in een tent wonen en ontving een nieuwe roeping om juist daar, midden in de ellende en uitzichtloosheid, volhard te zijn. Er is altijd te weinig eten, het is er onveilig en niets te doen. En elke ochtend om 6 uur leidt pastor Barnabas een kerkdienst. En elke vrijdag vormen ze een koor om te zingen, God lives, and as surely as he lives, he will see us through. Te midden van dood en uitzichtloosheid bouwt Jezus zijn kerk. Als Nederlandse voorgangers luisterden we ademloos naar zijn verhaal. Hij sprak luid en gepassioneerd, met autoriteit en vuur. Ik merk dat ik sinds de reis, wanneer ik moeilijke dingen tegenkom in mijn voorgangerschap, vaak moet denken aan mijn collega's in Nigeria, die onder veel zwaardere omstandigheden hun werk moeten doen. Het is juist op die donkere plekken dat het licht van het evangelie het helderst schijnt. Amazing grace, how sweet the sound.

0: Stommelin. Je hoorde Amazing Grace, My Chains Are Gone. Daarvoor het eerste gedeelte van De Overdenking van Bart van Nes. Een tijdje geleden ging hij op reis met Open Doors en sprak hij daar met christenen uit de vervolgde kerk. En die hebben hem heel veel geleerd. Hij deelt een aantal van die lessen vandaag met ons. En we hebben het over opgeven.
1: Midden in het evangelie van Matthäus, in Matthäus 16 vers 13, lezen we dat Jezus zijn leerlingen meeneemt naar Caesarea Philippi. Caesarea Philippi was een Romeinse stad aan de voet van het Hermongebergte. En in Jezus' tijd was dit een religieus en politiek bolwerk. Er stond een beeld van de Griekse god Pan, de god van het dierlijk instinct die vereerd werd met seksfeesten. Er was een grot met daarin een diepe spleet in de aarde die uitliep op een van de vijf bronnen van de Jordaan. De Grieken en later de Romeinen zagen dit als de spleet naar de onderwereld, waar de demonen leefden. De rivier was de transportweg waar de demonen heen en weer kwamen in en uit. Er wordt zelfs gesproken over kindoffers die daar gebracht werden en in de spleet werden geworpen. Een zeer spirituele plek waar rituelen werden uitgevoerd, offers werden gebracht en allerlei mensen naartoe kwamen om in contact te komen met hogere machten. Ze noemden deze spleet daarom ook wel de poort van de hel. En naast al deze heidense praktijken en rituelen stond er ook nog een tempel ter ere van de keizer. Voor de Joden een van de dagelijkse reminders aan de macht en majesteit van Rome. Kortom, de religieuze, politieke en demonische macht allemaal geconcentreerd op één plek. Bovendien was het ook een angstaanjagende plek. Want niet alleen Caesarea Philippi, de stad, maar ook de berg Hermon zelf was omgeven door mysterie en legende. Volgens het boek Henoch, een Joods geschrift uit de tijd voor Jezus, was dit de plek waar de gevallen engelen uit de hemel op aarde waren geland. Dit was de plek waar het kwaad op aarde was neergedaald, de zetel van de duisternis. En heel bewust neemt Jezus zijn leerlingen hier naartoe. En dan vraagt hij: wie zeggen de mensen dat ik ben? Hoe pas ik in dit plaatje? Voel je het gewicht van die vraag op die plek? En daar is Petrus, die zegt: u bent de Messias, de Zoon van de levende God. U bent meer dan wat ik hier zie. Terwijl ik de realiteit voel van deze plek, u bent Heer. U bent de Messias, de Christus. De Christus betekent de gezalfde van God, aangesteld door de Vader om een eind te maken aan de heerschappij van de duisternis. Juist op de plekken van confrontatie, daar waar de duisternis zijn grimmige gelaat vertoont, schijnt het licht van het evangelie het helderst. En geeft Jezus ons een nieuwe en diepe openbaring over wie hij is. En het is op die plekken dat hij zijn kerk bouwt en zegt: de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Dat geldt voor ons en voor de vervolgde kerk. Bid je mee vandaag voor onze vervolgde broeders en zusters? Download de gebedskalender via de website van Open Doors.

Lauren Daigle en The Wonder Project. Je hoorde You Lead Me, een prachtig lied. En daarvoor de overdenking van Bart van Nes van Open Doors. Met een mooie uitnodiging om te bidden voor de vervolgde kerk. Misschien dat jij vanochtend nog gaat bidden, of dat je vanavond gaat bidden, of misschien dat dit een mooi moment is om een gebed uit te spreken voor onze broeders en zusters in andere landen die niet zoals wij elke dag gewoon openlijk naar een christelijke radiozender kunnen luisteren, of naar de kerk kunnen gaan, of met mensen over het geloof kunnen praten. Mooi ook om hun vandaag zo aan het begin van deze dinsdag mee te nemen in ons gebed. Zometeen bij Groot Nieuws Radio hoor je De Nieuwe Morgen met Annemarie Bouillard naar Sela.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Open Doors.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex Dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: Nog 309.000.
11: Oké, elektrisch en garantie?
12: 7 sturen.
11: Alcantara bekleding.
13: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
13: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
14: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 6 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een Amerikaanse jury heeft iemand schuldig bevonden aan de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. Het gaat om Duane Davis, een oud bendelid. Hij beschreef in een biografie in detail hoe Tupac werd doodgeschoten. Volgens de jury is dat indirect een bekentenis. Davis hoort over 6 weken zijn straf. Hij kan levenslang krijgen. In het Gelderse Overasselt zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Er zijn veel hulpdiensten op afgekomen en er is ook een traumahelikopter geland. Hoeveel mensen er precies gewond zijn en hoe ze eraan toe zijn, kon de politie niet zeggen. Ook is niet bekend of er mensen zijn opgepakt. Bij een steekpartij op Times Square in New York zijn 2 doden gevallen. Een vrouw liep midden op het drukke plein met messen te zwaaien en stak daar een man en een vrouw neer. Ze werd door de politie neergeschoten, even later overleed ze. Ook de neergestoken vrouw is aan haar verwondingen overleden. De man is zwaar gewond. Dan het weer van Weer Online. Op veel plekken schijnt de zon vandaag, vooral in het westen van het land. Landinwaarts kan er nog een bui vallen. En het kwik loopt op naar 19 tot 22 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
16: Grootnieuws Radio Verkeer.
19: ANWB.
2: File op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Knoopend Gouwen 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En de A50, Oss richting Eindhoven, is dicht bij Uden-Zuid en Veghel-Noord. Dat komt door ingrijpen van de politie.
13: Goedemorgen, het is dinsdagochtend. Kun je wel een boost gebruiken voor deze dag, wat extra energie? Of wil je juist die rust vasthouden die je vandaag zo nodig hebt? Nou, hoe je dat vertaalt in muzikale vorm, laat het weten via een appje naar de studio. Dus wat extra energie of de rust die je nodig hebt. Zometeen te horen in de Nieuwe Morgen.
5: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welco.nl. Welco, weet wat te doen.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Ontvang jij de Grootnieuwsradio nieuwsbrief al? Dan maak je komende week kans op 4 kaarten voor de kindertour Avonturen in het Liedjesbos van Marcel en Lydia Ziemer.
6: Ga je mee op avontuur in het Liedjesbos?
5: Meld je uiterlijk deze donderdag aan voor de nieuwsbrief via grootnieuwsradio.nl/nieuwsbrief.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
7: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
9: Loco.
10: De Lulu.
9: Gek.
8: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
11: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met 1 euro per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
5: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen. De Nieuwe Morgen.
12: Met Annemarie Biljart.
5: Het christelijke radiostation.
13: Goedemorgen. Ja, wij proberen altijd alles zelf te doen, maar dat hoeft helemaal niet. Hij heeft alles al voor ons gedragen. Wens iedereen zo van rijke zegen. Groeten. Hendrik uit Urk.

Klaas van We The Kingdom op deze 1 september. Want dat is het. Lieve mensen, het is officieel herfst. En of je daar nou heel blij van wordt of dat je met enige weemoed de zomer achter je laat. Het is een feit. 1 september 2025, 9 minuten over 6. Goedemorgen, zeg ik tegen jou. Onder meer Ronald, die zich meldt via de app van Groot Nieuws Radio. Remco, goedemorgen. Mooi dat je er ook weer bij bent. En een verzoek dat binnenkomt is het lied Amazing Grace. Wel in een hele bijzondere uitvoering, een hele nieuwe uitvoering, maar dat ga je zo meteen horen. Amazing Grace, het is misschien wel een van de bekendste christelijke liederen. Over de hele wereld wordt het gezongen. Het verhaal achter dit prachtige lied is het verhaal van John Newton. En dat wil ik toch met je delen aan het begin van deze dag. Een voormalig slavenhandelaar die op een wonderlijke manier zijn weg naar God vond. John Newton werd geboren op 24 juli 1725. Groeide op in de omgeving van Londen, had niets met kerk of geloof. Verloor op jonge leeftijd zijn moeder. Toen hij nog maar 11 was, werd hij van school gehaald om met zijn vader op een schip te werken. En jaren later, op zijn 23ste, begon hij te werken op een slavenschip van de Royal Navy. Hij werd later zelfs kapitein. En in die tijd was slavenhandel heel gewoon. Het werd toen de tijd vanuit de Bijbel goed gepraat. Zelfs door de kerkelijke politieke elite. Tegenwoordig ondenkbaar natuurlijk. Een eerste stap richting geloof zette John toen zijn schip werd overvallen door een verschrikkelijke storm. Hij riep in doodsangst tot God om hem te redden. En waar bemanningsleden om hem heen overboord sloegen, overleefde hij die ramp. Dat deed hem beseffen dat zijn leven niet in eigen handen ligt. Het schip verging bijna, hij riep God om hulp en het schip werd gespaard. Nou, vanaf dat moment ging John de Bijbel lezen en groeide zijn geloof. Maar zijn bekering veranderde niet alleen zijn leven, maar zette hem ook aan om de slavenhandel te verlaten en zich in te zetten voor de afschaffing van slavernij. Nou, lang verhaal kort. Hij werd dominee en schreef op een gegeven moment in voorbereiding op een kerstdienst Amazing Grace. En als je dan zingt Amazing Grace that saved a wretch like me, dan kijken we dus in de ziel van John. Een man met bloed aan zijn handen, maar die door de ontmoeting met Jezus compleet omdraaide. Nou, ik zei het al, er zijn heel veel versies van Amazing Grace of het verwijzen naar die oneindige genade. Zoals in dit lied van Phil Wickham, zijn uitvoering This is Amazing Grace.

0: dat is mooi. Yvonne laat weten. Het verhaal achter het lied Amazing Grace. Daar is ook een hele mooie film van gemaakt. Heeft ze afgelopen weekend gezien. De film Freedom. En Mark laat weten, de herfst begint toch pas op 23 september. Ja, dat klopt, Mark. Maar de meteorologische herfst, die begint vandaag op 1 september 2026.
1: De dagtekst.
0: Over context gesproken. Ik las gisteren nog een heel stuk over dat Jacobus het vooral heeft over geestelijk krachtig zijn. Nou, lees vooral het hele hoofdstuk, de hele brief, zou ik zeggen. Als je de dagtekst van vandaag hoort, in Jacobus 5, vers 16 staat: beken elkaar uw zonde, bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Jacobus 5, vers 16 is de dagtekst van vandaag.

0: wekker nog instellen.
1: Oké, dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Os.
1: De Nieuwe Zaterdag. Grootnieuws.
2: Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

en voor altijd. En daarvoor hoorde je Cody Carnes. Take you at your word. Terwijl Kees zich wakker meldt in de app van Groot Nieuws Radio met de vrachtwagen onderweg naar Biddinghuizen. Welkom bij de Club van Wakkere Mensen, Kees. Peter is erbij, aan het fietsen op dit moment. Jan start deze morgen vanuit de auto richting het werk in Eindhoven. Heerlijk genieten van Groot Nieuws Radio. Han gaat vandaag 200 brugklassers ontvangen op de 3-star in Leiden. Succes daarmee. Corina is nog wat slaperig. Dat herken ik wel een beetje, Corina. Ik zeg lekker een bakkie koffie. Nagali zit ook op de fiets op dit moment. Gert-Jan nog niet, maar bijna. Marien, goedemorgen, zeg ik ook tegen jou. Trudy is aan het wandelen. Wat een heerlijke temperatuur. En wat de meteorologische herfst betreft, laat maar komen die prachtige natuur. Elke keer verwonder ik me weer over die prachtige kleuren die God ons geeft bij ieder jaar getijden. Iets om dankbaar voor te zijn. Nou, dankjewel voor deze lofrede aan de herfst, Trudy. Lieneke gaat vandaag vanuit Halsteren naar Bergijk om daar te werken. André rijdt net weg richting Heerden, verheugt zich op een mooie dag. En een mooie dag, ja, dat geldt wel in het bijzonder voor jou, Thea. Je partner is jarig. Gezellig vanmiddag bij elkaar met koffie, gebak. En vanavond een heerlijke maaltijd. Diverse gerechten bij elkaar. Een uitdaging ook wel. Met 15 mensen eten zorgen dat het eten dan allemaal tegelijk warm op tafel staat. Maar Thea, dat gaat helemaal goed komen. Had ik al gezegd dat het 1 september 2026 is. Bijzondere dag vandaag.

0: Act of Love. Zoals dit gedeelte uit Matteüs 6. Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet, ze maaien niet, verzamelen niet in schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Hangt bij mij thuis aan de muur. Half zeven is het. Goedemorgen. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: In het Gelderse Overasselt is vannacht geschoten. Daarbij zijn meerdere mensen gewond geraakt. Om hoeveel gewonden het precies gaat is nog onduidelijk. Over daders is nog niets bekend. Voormalig bendelid Dwayne Davis is schuldig bevonden aan de moord op de Amerikaanse hiphop-legende Tupac Shakur 30 jaar geleden. Hij krijgt over 6 weken zijn straf te horen. Dat kan levenslang worden. En veel automobilisten bezuinigen op hun persoonlijke uitgaven vanwege de hoge brandstofprijzen, heeft de ANWB uitgezocht. Zo gaan mensen minder vaak uit eten of een dagje uit, of ze besparen op boodschappen.
2: Groot nieuws update.
0: Een uiterst ongelukkige volgorde vindt partijleider Stoffer van de SGP het. Dat coalitie en kabinet een begroting hebben, maar praten met de oppositie moet nog. De begroting gaat nu voor advies naar de Raad van State. Of er genoeg steun is, is onduidelijk. De troonrede lijkt daarmee al op voorhand achterhaald, schrijft hij op X. Kerken kunnen helpen het zorgstelsel te ontlasten, vindt minister Mirjam Sterk van langdurige zorg. Ze moeten niet alleen zorgen voor de ziel, maar ook praktische hulp bieden. Deze oproep deed ze gisteren tijdens de opening van het academisch jaar van de Protestantse Theologische Universiteit in Utrecht. Kerken werden tijdens het begin van de coronacrisis, volgens Kees van der Staaij, hard geraakt. De oud-SGP-voorman zei dat tijdens de corona-verhoren. Het RD schrijft erover. Volgens hem stond het kabinet in crisisstand en werden grondrechten te makkelijk ingeperkt. En een surrealistische omgeving met totaal verwoeste huizen en in de verte 1 iemand die zichtbaar op zoek is naar iets. Het is te zien op een foto in het ND van fotograaf Liewe Sybe de Jong. Hij reist voor hulporganisatie ZOA door het amper begaanbare rampgebied in Nepal. Normaal zie je kinderen na rampen altijd wel spelen, zegt hij. Dit is de enige plek waar ik ben geweest waar dat niet gebeurde. De kinderen zaten allemaal op de grond en staarden voor zich uit. Groot Nieuwsradio weerbericht dan van Buienradar. Vanochtend nog bewolking en in het zuiden mogelijk een bui. Vanmiddag wordt het zonnig en droog bij een temperatuur van zo'n 21 graden. Verkeersinformatie krijg je van de ANWB.
3: De A20 hoek van Holland-Gouda staat door een ongeluk 8 kilometer file tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knoopend Gouwen. Een kwartier vertraging, de linkerrijstrook is dicht. N207 Bergen-Ambacht richting Alphen aan de Rijn. Bij de N457 4 kilometer file.
0: Biljart. Ja, Jan laat nog weten met de vrachtwagen vanuit Elburg onderweg te zijn naar het centrum van Amsterdam. Wietsen ook op de vrachtwagen. Het is nog net even gelukt om een fotootje te sturen.
2: De nieuwe morgen

Seb Slaughter en Bye Bye. Daarvoor Ademproject met Maan en Sterren. Amanda Lok van Ademproject was de gast bij Thijs en Jorieke. Hele bijzondere uitzending, nu ook als podcast te beluisteren. Het was, er zit een mooi verrassingseffect in, zou ik maar zeggen.

0: Joke Buijs, ik bouw op u. Dit is Ellie Limebeer, Find Me At Your Feet. Zometeen mooie muziek van Toby Mac. Maar eerst kun je Filippenzen 2 erbij pakken.
1: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
2: Met Ben Ketting.
3: Vandaag lees ik voor je Filippenzen 2, vers 1 tot 13 uit de Basisbijbel. Jezus als voorbeeld voor de gelovigen. Als jullie je inderdaad laten bemoedigen door Christus, en als jullie liefde voor elkaar hebben, en als jullie je door de geest laten leiden, en als jullie met elkaar meeleven, maak mij dan helemaal blij door samen één te zijn. Houd van elkaar. Heb allemaal hetzelfde verlangen en hetzelfde doel. Doe niets om er zelf beter van te worden of om erover te kunnen opscheppen. Maar wees bescheiden en vind andere mensen belangrijker dan jezelf. Let niet alleen op wat goed is voor jezelf. Let ook op wat goed is voor een ander. Wees net zo bescheiden als Jezus Christus was. Hij was God. Maar hij vond dat niet zo belangrijk dat hij het niet los kon laten. Nee, hij heeft zelfs al zijn goddelijkheid opgegeven. Hij kwam naar de aarde om een dienaar te worden en hij werd helemaal mens. En als mens heeft hij zichzelf vernederd door God gehoorzaam te zijn tot de dood. Ja, zelfs tot de dood aan een kruis. Daarom heeft God hem ook de hoogste eer en de allerhoogste macht gegeven. Hij heeft hem belangrijker en machtiger gemaakt dan wie dan ook. Want God wil dat iedereen in de hemel, op de aarde en onder de aarde, de knieën zal buigen voor Jezus. Hij wil dat iedereen hardop zal toegeven dat Jezus de Heer is, want dat eert God de Vader. Leef als voorbeeld voor de wereld. Lieve broeders en zusters, toen ik bij jullie was, gehoorzaamden jullie mij in alles wat ik zei. Nu ik niet meer bij jullie ben, wil ik dat jullie dat nog veel meer doen. Blijf ook nu met diep ontzag voor God je best doen om zo te leven als past bij mensen die bij God horen. God zal ervoor zorgen dat jullie willen doen wat zijn plan voor jullie is. En dat niet alleen. Hij zal er ook voor zorgen dat jullie dat ook kunnen.
1: Lees met Grootnieuwsradio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

Toby Mac en Faithfully. Arjan laat via de app nog even weten net aangekomen te zijn in Nieuwegein. Silo's wisselen en dan wel zien wat de dag brengt. Ah, Arjan, dat klinkt heel ontspannen. Peter onderweg voor een halve dag van Amersfoort naar de Meern. Nou, ik ben dan ook benieuwd wat de andere helft van de dag jou brengt. Karin en Gerda zijn wakker. Goedemorgen, zeg ik ook tegen jullie. Hovenier Frank gaat vandaag een prachtige plant afleveren in Duitsland. Dus luistert gezellig mee. En ah, wat is het toch heerlijk wakker worden met Groot Nieuws Radio. Dat zeg ik niet. Alhoewel, ik sluit me erg aan bij die boodschap. Maar dat appt André naar de studio. Fijne dag, ook voor jou. Heerlijke dag.

0: Big Church Festival komt naar Nederland. 20 tot en met 22 augustus 2027 in Landgraaf. Met onder andere Chris Tomlin, Ellie Limebear, Strings and Heart en Franny Cash. Koop nu je kaarten voor het Big Church Festival via bigchurchfestival.nl.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
0: Bestel nu je tickets voor het Big Church Festival met 50% korting via bigchurchfestival.nl.
2: Vandaag inspecteer je een museum of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben en er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
2: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
6: Hé, wat doe jij nou?
5: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
7: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie. Omdat liefde het hoogste goed is.
8: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 7 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er zijn vannacht meerdere mensen gewond geraakt bij een schietincident in het Gelderse Overasselt. Het is niet duidelijk om hoeveel gewonden het precies gaat en hoe ze eraan toe zijn. Er is een traumahelikopter opgeroepen. Ook over daders is nog niets bekend en wat er aan het schieten vooraf ging. Na 30 jaar is duidelijk wie schuldig is aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur. Volgens een Amerikaanse jury is het voormalig bendelid Dwayne Davis. Hij schoot niet zelf, maar heeft de moord bedacht en gepland, blijkt uit interviews die hij gaf. Davis kan levenslang krijgen en hoort zijn straf pas over 6 weken. Veel automobilisten bezuinigen vanwege de hoge brandstofprijzen, heeft de ANWB uitgezocht. Zo gaan mensen minder vaak uit eten of een dagje uit. Ook beknibbelen ze op de boodschappen of sparen ze minder. Verder hebben automobilisten hun gedrag aangepast. Ze rijden zuiniger of pakken vaker de fiets. Dan het weer van Weer Online. Er kan eerst nog een buitje vallen. Verder blijft het droog vandaag met vanmiddag ook zon. Vooral aan zee. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB. Spits is begonnen. De eerste file staan vooral in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag is een ongeluk gebeurd bij Delft. 5 kilometer file. Vertraging valt nog wel mee. Nog geen 10 minuten. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda staat een file. Door een ongeluk 4 kilometer file bij Moordrecht. Op de A27 Breda richting Utrecht is de vertraging al een half uur tussen Gorkum en Noorderloos. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. 5 kilometer file. En in Brabant op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda tussen Sint-Willebrod en Breda-West 8 kilometer file. De vertraging is een half uur, de linkerrijstrook is dicht.
14: Dit is een hint.
6: Ga nu naar grootnieuwsradio.nl/actie. Je geeft je op voor kaartjes voor het concert van Josiah Queen. En wie weet, zometeen.
14: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor €9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
15: Waarom doe je wat je doet? Veel gedrag komt voort uit oude patronen. In de basic training van Groundwork leer die herkennen en ontstaat ruimte voor herstel en groei. Groundwork.nl.
14: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar €9,95. Bestel op buffelkaas.com.
16: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
17: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
18: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
17: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
19: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
20: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
21: Smin.
22: Valt je iets op aan mij?
21: Nieuwe jas?
22: Nee.
21: Nieuwe schoenen?
22: Nee.
21: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
23: Jij bent naar de kapper geweest.
21: Staat je goed hoor. Smin.
24: Boost yourself.
25: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
22: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
25: Oh, en nu niet?
22: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
25: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
26: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdeesem Eiwitrijk voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
27: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen. De Nieuwe Morgen.
28: Met Annemarie Biljart.
27: Het christelijke radiostation.

Come now is the time to worship. Hoor je in de nieuwe morgen, waar je dag op een rustig manier mee begint. Of misschien wel helemaal via een boost die je nodig hebt vandaag. Je hoort nu de opwekking bent. Toon mijn liefde.

0: André Kippenvel. Inderdaad, zo mijn liefde van de opwekking bent met Talita Nawijn. Goedemorgen. Regenpak mee, jasje aan, jasje uit. Het is me wat met het weer. Voor vandaag ziet het er wel behoorlijk stabieler uit dan gisteren. Geen enkel excuus om niet op de fiets te gaan. En dus ben ik met de auto. Je hoeft niet altijd te doen wat logisch is, toch? Lieve mensen, ik moet vanmiddag naar de tandarts. En dat is niet erg. Het is heel fijn dat we in een land leven waar zulke goede tandzorg is. Ik heb eigenlijk ook nooit iets bijzonders. Maar toch zie ik altijd een beetje tegenop. Het gevoel overgeleverd te zijn aan machten die ergens verstand van hebben waar ik zelf niks van weet. Een soort hulpeloos achterover in een stoel met een veel te felle lamp in je gezicht. Je kan niks zeggen, dat vind ik met name ingewikkeld. Zal je misschien verbazen, maar toch. Tips om dit een beetje te veraangenamen zijn welkom. En het is natuurlijk pas vanmiddag. Goed om deze ochtend samen te beginnen, waarin je natuurlijk geniet. Waarin je natuurlijk geniet van goede muziek. Ik heb bijvoorbeeld Martijn Buwalde voor je klaarstaan. De man die binnenkort gaat beginnen met zijn tour. Het zijn heel wat locaties die hij uiteindelijk afgaat. Mark Schultz, die gaat ook voorbij komen. Maar zeker ook deze man.
1: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en win kaarten voor Josiah Queen.
0: Ja, Josiah Queen, wat was dat leuk. Gisteren sprak ik Tjeerd samen met zijn zoon Marcel op de vrachtwagen. En ik sprak hem niet alleen, nee, ik gaf hem 2 kaartjes voor het concert op 20 september in Ahoy, Rotterdam. Dat duurt niet heel lang meer. De man die je kent van Dusty Bibles, Can't Steal My Joy. Nou, zijn muziek steeds populairder. Een concert dat je niet wil missen. Jij geeft je op via grootnieuwsradio.nl/actie. En dan spreek ik je zo. Zo werkt het.
2: De dagtekst.
0: Ja, lees hem in zijn context, zou ik zeggen. Ik las gisteren nog een heel stuk over Jacobus. Dat het vooral gaat over geestelijk krachtig zijn. Terwijl we het vaak projecteren op lichamelijk. Nou, lees vooral het hele hoofdstuk, de hele brief, zou ik zeggen. Maar in Jacobus 5, vers 16 staat: beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar. Dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Jacobus 5, vers 16 is de dagtekst van vandaag.

0: Nou, mooi om dit weer te horen. Mark Schultz en Doxology.
1: Luister deze week naar Groot Nieuws Radio en win kaarten voor Josiah Queen.
0: Ja, ik ben er zelf ook bij. Ik vraag me af of ik niet te oud ben, maar ik denk dat dat misschien wel mee zou vallen. Deze vrouw misschien ook te oud, dat weet ik niet. Maar het is dan ook even kijken. De kaartjes niet voor zichzelf gevraagd. Twee dochters. Kijken of dat gaat lukken. Die zijn wel jong trouwens.
2: Goedemorgen, Marike.
0: Marike, goedemorgen. Live op Groot Nieuws Radio.
2: Zo, nou, dat is wel schrikken.
0: Jongen, jongen. Hey, hoe leuk zijn jouw meiden?
2: Heel leuk.
0: Vertel.
2: Ja, ze zijn... één is net 15 geworden en de andere is 16. En vandaag gaan ze weer voor het eerst naar school. Oh. Dus dat is natuurlijk iets minder. Maar ja.
0: En dat jij dan zegt, ja, weet je hoe lang je vakantie hebt gehad?
2: Ja, precies. Ja, dat is heel lang geweest.
0: Heel lang. Ja. Hoe fijn vind jij het dat ze weer naar school gaan?
2: Het is wel weer lekker om een beetje in het ritme te komen. Dus dat is wel fijn, inderdaad.
0: Ik snap het hoor. Wij moeders onder elkaar een beetje politiek correct antwoord. Maar,
2: ja, precies.
0: Wow, wat is het lekker dat die scholen weer beginnen. Jong.
2: Ja, inderdaad. Heel fijn.
0: Maar goed, ja, het is niet niks als je weer naar school moet na een eindeloze vakantie. Dus zou ik ze me gewoon maar geven dan?
2: Ja, nou, ik denk dat ze het wel heel erg leuk gaan vinden.
0: Twee kaartjes voor Josiah Queen, dus dat verzacht het leed misschien een beetje dat ze vandaag toch weer echt in het gewone ritme moeten komen.
2: Zeker, nou, dat gaat helemaal goed komen. Ze gaan heel blij worden.
0: Geniet ervan, die vrije dag vandaag. En voor hun succes met school. En dat ze maar even laten weten hoe het was dan.
2: Yes, nou, dat gaan we zeker doen.
0: Oké. Okay. Jij kent de muziek ook? Dit is hem, hè?
2: Ja, ik ken hem ook. Ja, zeker.
0: Josiah Queen.

0: Hij is nog maar 23 jaar. Maar zijn muziek heeft een enorme impact.
1: Wij zitten eigenlijk veel te vast aan onze telefoon. En daar wijst dit liedje op.
2: Hi, this is Josiah Queen.

0: Volgende week gaat zijn tour van start.
1: De muren van mijn hart.
0: De rest mag je hebben. Enorme lijst met optredens, maar hij heeft er zin in. Nou, gelukkig maar. Stel je voor dat je denkt, dan heb je nogal wat optredens te gaan. Maar goed, het is bijna 7:30. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: In het Gelderse Overasselt is vannacht iemand doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn meerdere mensen opgepakt. Volgens regionale media kan een inbraak de aanleiding van het schieten zijn. De hoge benzineprijs leidt ertoe dat veel automobilisten bezuinigen op persoonlijke uitgaven. Zo maken mensen minder vaak uitstapjes of beknibbelen ze op de boodschappen, heeft de ANWB onderzocht. En na de overstroming afgelopen weekend in de Grand Canyon in Amerika wordt nog één iemand vermist. Eerst waren er nog 15 vermisten. Meer dan 80 mensen werden uit de kloof gered.
3: Groot nieuws update.
0: Een uiterst ongelukkige volgorde vindt partijleider Stoffer van de SGP het. Dat coalitie en kabinet een begroting hebben, maar praten met de oppositie moet nog. De begroting gaat nu voor advies naar de Raad van State. Of er genoeg steun is onduidelijk. De troonrede lijkt daarmee al op voorhand achterhaald, schrijft hij op X. Kerken kunnen helpen het zorgstelsel te ontlasten, vindt minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg. Ze moeten niet alleen maar zorgen voor de ziel, maar ook praktische hulp bieden. Deze oproep deed ze gisteren tijdens de opening van het academisch jaar van de Protestantse Theologische Universiteit in Utrecht. Kerken werden tijdens het begin van de coronacrisis, volgens Kees van der Staaij, hard geraakt. De oud-SGP-voorman zei dat tijdens de corona-verhoren. Het RD schrijft erover. Volgens hem stond het kabinet in crisisstand en werden grondrechten te makkelijk ingeperkt. Een surrealistische omgeving met totaal verwoeste huizen en in de verte één iemand die zichtbaar op zoek is naar iets. Het is te zien op een indrukwekkende foto in het ND van fotograaf Liewe Sieber de Jong.

0: Hij reist voor hulporganisatie SOA door het amper begaanbare rampgebied in Nepal. Normaal zie je kinderen na rampen altijd nog wel spelen, zegt hij. Dit is de enige plek waar ik ben geweest waar dat niet gebeurde. En vragen die blijven hangen naar aanleiding van de slachtoffers van het afgelaste Big Church Festival in Engeland, waar een dode en meerdere gewonden vielen afgelopen weekend. Hoe kon dit gebeuren, maar ook de geestelijke insteek? Is dit een geestelijke strijd? Wordt over gespeculeerd in verschillende media en op social media. Later in deze uitzending ga ik daar met je over hebben. Het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanochtend nog bewolking, in het zuiden mogelijk een bui. Vanmiddag wordt het zonnig en droog bij een temperatuur van zo'n 21 graden. Verkeersinformatie krijg je van de ANWB.
1: De meeste drukte ontstaat op dit moment door ongelukken. En de meeste files staan in de Randstad en in Noord-Brabant. De meeste vertraging in de volgende files: de A6 Joure-Emmeloord. Tussen afrit Sint-Nicolaasga en Lemmer 6 kilometer file door werkzaamheden, een kwartier vertraging. De A9 Alkmaar richting Amstelveen heeft 9 kilometer stilstaand verkeer. Tussen Beverwijk Oosten knoopt het Rotterpolderplein door een ongeluk, zijn twee rijstroken dicht. A27 Breda richting Utrecht tussen knoopend Gorkum en Noordeloos, 5 kilometer file door bergingswerkzaamheden. Vertraging is een half uur en de linker rijstrook is dicht. Er zijn twee rijstroken dicht op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. Na een ongeluk is bij Breda West de vangrail kapot. En daarom twee rijstroken dicht vanaf Sint-Willebord, een half uur vertraging.
0: Eline, hier kan ik wat mee. Naar de tandarts gaan met een lied in je hoofd. Nou, inspiratie genoeg. In De Nieuwe Morgen bijvoorbeeld. Michael W. Smith.
2: De Nieuwe Morgen.

0: On the night you're falling all to pieces, you can bring your lonely heart to Jesus. What if I told you that I believe it?
1: Over 3 weken verschijnt het nieuwe album The Most Beautiful Colors van For King & Country. Met daarop dit nummer What If I Told You. For King & Country natuurlijk vorige week dat waanzinnige concert in Ahoy Rotterdam. Joel Smallbone van For King & Country, collega Hans sprak hem uitgebreid. Heb je al over kunnen horen en er zit meer aan te komen. Ja, de scholen zijn weer begonnen, ook in de regio Midden. En dat is voor Els van Dijk een mooie inspiratie. Heeft ze opgedaan op het schoolplein in haar tijd in het onderwijs. Je hoort haar overdenking zometeen, na Sela. En zo lief had God de Vader ons.

0: Sela en zo lief had God de Vader ons. De overdenking krijg je op dinsdagochtend van Els van Dijk. Haar overdenkingen en die van anderen vind je ook in de gelijknamige podcast. Vandaag over Memento Dei.
1: Aan schoolpleinen met kinderen bewaar ik allerlei herinneringen. Dollende, dartelende en spelende kinderen die even hun energie kwijt kunnen voordat ze weer in de schoolbankjes gepest worden. Soms was er ook wat oneenigheid tussen enkelingen en voegden kinderen elkaar wat onaardige dingen toe. De eerste die iets als een verwensing of verwijt naar een ander uitsprak, kreeg dan in de meeste gevallen als volgt terug:
2: wat je zegt, ben je zelf.
1: En dat werd dan vaak ook nog afgemaakt met een ander rijmelerijtje dat ik nu maar niet herhaal. Maar goed, nu de uitspraak: wat je zegt, ben je zelf. Daar zit natuurlijk een diepe kern van waarheid in. Het is immers zo dat waar het hart vol van is, de mond van overstroomt. Hetzelfde mechanisme geldt voor wat een mens ziet. Als we om ons heen kijken en vooral letten op wat we missen, zal dat iets zeggen over de bitterheid die in ons hart leeft. Als we spreken en denken over het memento mori, als gedenk te sterven, zien we onszelf vooral als mensen die op weg zijn naar de eeuwigheid, met van daaruit de noodzaak van bekering en heiliging. Er is echter ook een memento dei, een gedenken van God. Dat we het in alle tijden kunnen beoefenen en in alle omstandigheden kunnen beleven. Titus Brandsma, een Nederlandse priester die door de nazi's werd gearresteerd en gedood omdat hij opkwam voor de Joden, smokkelde in die geest de volgende boodschap uit kamp Dachau. Hij zei: ik zie God in het werk van zijn hand en in de merktekens van zijn liefde en in elk zichtbaar ding. En soms gebeurt het dat ik word overweldigd door een buitengewone vreugde die alle andere vreugde te boven gaat. Wonderlijk, hè? In de hel van Dachau verkeren en toch Gods liefde zien, die resoneert in het hart waardoor de mond ervan overvloeit. Het is mijn diepe wens dat we in ons leven oefenen in het memento dei. Als dat onze blikrichting is, zullen we prachtige dingen zien en heeft het ook gevolgen voor ons handelen. Ik las het veelzeggende verhaal van een kind van 4 jaar dat naast een oudere man woonde die pas een vrouw had verloren. En toen het jochie die man zag huilen, liep hij zijn tuin in en klauterde op zijn schoot waar hij gewoon bleef zitten. En later vroeg zijn moeder: wat heb je tegen de buurman gezegd? Niks, zei de jongen. Ik heb hem gewoon geholpen met huilen. Hoe was het ook alweer? Worden als een kind. Volwassenen kunnen soms heel veel van kinderen leren.

0: Phil Wickham en Carrie Job en Revelation Song. Na de overdenking van Els van Dijk, naast dat haar overdenkingen ook in de podcast te horen zijn, een heel aantal ook gebundeld in een boekje overdenkingen die je al eerder hoorde in de Nieuwe Morgen via de radio. Maar als je dat nog eens na wil lezen, ik wens je het goede, is de titel van dat boekje.
1: En verder vandaag?
0: Straks bij Thijs en Jorieke vanaf 10 uur een vertrouwde stem op je radio, naast de stem van Thijs en de stem van Jorieke. Collega Martin neemt je mee in verschillende stadia in je geloof. Als theoloog bekeek hij verschillende modellen over onze geloofsreis. Heel helpend als je dat voor jezelf wilt vertalen in jouw reis en jouw fase. Want hoe beleef ik mijn geloof eigenlijk? Hoe komt dat? Waar leidt het toe? Dit wil je horen gaat zoveel verder dan alleen theorie, maar is dus wel echt theoretisch heel goed onderbouwd. De staat van jouw geloof, daar gaat het over, tussen 10 en 12... bij Thijs en Jorieke.

0: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
1: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
4: Nu halen, dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
8: Kozijnshop. Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
5: Kozijnshop.
9: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
10: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
9: HGJB gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
11: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
12: Meer dan 1 miljoen Nederlanders leven in armoede. Kinderen gaan zelfs zonder ontbijt naar school. Kerk in Actie staat op tegen armoede en heeft jouw hulp nodig. Word collectant. kerkinactie.nl/collectant.
13: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 8 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een dode bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt vannacht. Ook zijn twee agenten gewond naar het ziekenhuis gebracht. Wat precies de aanleiding voor het schieten was, is niet bekend. Regionale media hebben het over een inbraak. Er zijn meerdere verdachten opgepakt. De politie doet op diverse plekken in Overasselt onderzoek. Het officiële dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot boven de 1000. Nog altijd worden duizenden mensen vermist, onder wie veel toeristen. Ook wordt nog gezocht naar 3 Nederlanders. Op Giro 6868 van het Rode Kruis is tot nu toe ruim €1,6 miljoen binnengekomen voor noodhulp in het rampgebied. In de Grand Canyon in Amerika wordt nog 1 iemand vermist na de zware overstromingen van afgelopen weekend, meldt de leider van de reddingsoperatie. Eerst waren er nog 15 vermisten. Door zware regenval stroomde de Colorado-rivier buiten zijn oevers. 2 mensen kwamen om en 82 konden er uit de kloof worden gered. Dan het weer van Weer Online. Kan eerst nog een buitje vallen. Verder blijft het droog vandaag met vanmiddag ook zon. Vooral aan zee. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB.
4: ongelukken veroorzaken de meeste vertraging. De dagelijkse files zijn weer helemaal terug. Overal op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is de vertraging extra groot na een ongeluk met 3 auto's bij knooppunt Rotterpolderplein. Er waren 2 rijstroken dicht. De weg is weer vrij. Maar wel nog 3 kwartier extra tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rotterpolderplein. Door dat ongeluk staat ook op de A22 een file richting Velsen tussen Beverwijk en knooppunt Velsen 7 kilometer. Op de A58 in Brabant, Bergen op Zoom richting Breda. Een file van 8 kilometer tussen Sint-Willebord en Breda-West. Meer dan een half uur vertraging door opruimwerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht.
17: Goedemorgen. Ja, alles weer vertrouwd. De dagelijkse files zijn terug. Jij vult de broodrommeltjes. En ondertussen, lieve mensen, vandaag de start van de meteorologische herfst. En voor iedereen die denkt, oh nee, nou, zo meteen een soort lofrede op de herfst in de Nieuwe Morgen.
18: Ontvang jij toeslag? Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
19: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
20: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
19: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
21: Wil jij de hele Bijbel door en je geloof verdiepen? Volg de Bijbelcursus van het Evangelisch College op een van onze 50 leslocaties of online. Meld je aan voor een open dag in jouw buurt via evangelischcollege.nl/bijbelcursus.
22: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
23: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
24: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
25: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
26: Ontvang jij de Grootnieuwsradio nieuwsbrief al? Dan maak je komende week kans op 4 kaarten voor de kindertour Avonturen in het Liedjesbos van Marcel en Lydia Ziemer.
27: Ga je mee op avontuur in het Liedjesbos?
26: Meld je uiterlijk deze donderdag aan voor de nieuwsbrief via grootnieuwsradio.nl/nieuwsbrief.
28: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
29: De Nieuwe Morgen.
30: Met Annemarie Biljart.
29: Het christelijke radiostation.

0: in Rotterdam, CC Winans. Goedemorgen mensen, het is 1 september, de herfst doet officieel zijn intrede. Ja, ik heb er nooit een geheim van gemaakt. De herfst is mijn lievelingsseizoen. Ja, ook toen ik afgelopen weekend kletsnat ben geregend. Ik heb mezelf even afgevraagd, is het nog steeds zo? Het antwoord is ja. Gekleurde blaadjes, paddenstoelen, lange boswandelingen. Om uiteindelijk met rode wangen, lekker warm, desnoods onder een dekentje binnen iets te drinken. Ik laat die gure tegenwind op de fiets dan even voor wat het is. En ja, ik denk misschien waar heeft ze het over? Maar er zijn meer fans van de herfst dan je denkt. Moet je maar eens even om je heen kijken. Nou, en voor iedereen die denkt, hè, 1 september, officieel herfst. Ja, dat is de meteorologische herfst. En 23 september is dan de echte datum. Dus denk jij, nou, herfst mij niet gezien, dan heb je nog even tijd om eraan te wennen. Dan, afgelopen weekend werden we natuurlijk opgeschrikt door het nieuws van het ongeluk op het Big Church Festival in Engeland. Een dode en 6 gewonden vielen daar. Het festival was nauwelijks begonnen of het stopte alweer. Dan zijn er reacties, vragen, soms zelfs duidingen. Waarom gebeurt dit? Is dit geestelijke strijd? Nou, die vragen, daar heb ik dan weer heel veel vragen over. Bespreek het zo meteen met theoloog Wietse van der Hoek.
1: Dagtekst.
0: Over context gesproken. Ik las gisteren nog een heel stuk over dat Jacobus het vooral heeft over geestelijk krachtig zijn. Het gaat vaak over lichamelijk, maar geestelijk. Nou, lees vooral het hele hoofdstuk, de hele brief zou ik zeggen. Maar in Jacobus 5, vers 16 lees je, dat is de dagtekst van vandaag. Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Jacobus 5, vers 16 is de dagtekst van vandaag.
2: Bent u nog altijd wie u was? Bent u nog dezelfde? Bent u nog mijn houding?

0: toertje in het najaar en een nieuw album dan in het nieuwe jaar 2027. Het Big Church Festival in Engeland. Wat een groot feest dat moet worden, eindigde in een drama. Een dode, een 41-jarige pastor en meerdere gewonden vielen er omdat er een groot houten bord naar beneden viel. Het festival werd onmiddellijk afgelast. Gisteren in Brandstof was oud-directeur Ruben Vlag van Stichting Opwekking te gast. Hij had contact met de organisatie van Big Church Festival. Zijn advies was vooral: communiceer open en transparant over wat er gebeurt.
1: Ik weet zelf vanuit Opwekking hoe we meer dan een jaar bezig zijn met veiligheid en hoe belangrijk dat is. En tegelijkertijd, je weet ook hoe relatief dat soms is. Ja, als ik denk aan de grote Sing-in, dan zei ik ook wel eens van ja, je kunt natuurlijk oefenen wat je wilt, maar als er iets gebeurt op dat terrein en 55.000 mensen gaan rennen, rennen ze alle kanten op. Regelt God dan altijd alles en komt het dan allemaal goed? En als je nou maar genoeg geloof hebt, is het dan, ja, blijkt dus toch niet zo te zijn. En mag het gebeuren? Nee, liever niet. Maar ja, daarom heet het ook een ongeluk.
0: Ja, die vragen, hè? Geloofsvragen als: is dit het werk van de boze? Hoe kan dit gebeuren op een festival dat zo gericht is op God? Voorganger Wietse van der Hoek, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Annemarie.
0: Waarom raakt dit veel christenen sterker dan bijvoorbeeld alle doden in Nepal?
2: Ja, nou ja, weet je, ik denk heel simpel gezegd, omdat alles wat dichter bij ons gebeurt, wat herkenbaar is, komt altijd goed binnen. Het is herkenbaar. En meestal, je zou kunnen zeggen, ik had er ook kunnen staan. En ik denk, los van het verschrikkelijk wat er in Nepal gebeurd is, maar de kans dat wij daar hadden gestaan in Nepal, hoe triest en verschrikkelijk ook, is kleiner dan het idee, nou, dat het wel eens bij Opwekking zou kunnen gebeuren, hè, waar vele van de luisteraars denk ik ook geweest zullen kunnen zijn. Dus daar komt het heel dichtbij. Hè, onze kerk, ons land, het feit dat je christen bent. Ik denk dat dat het daarom ook meer raakt. Datzelfde als een ongeluk met een kind. Nou, dat jonge ouders, en als je zelf kinderen hebt, dat ook enorm raakt. Ja. Dat ze een tijdje geleden zagen gebeuren in Dordrecht bijvoorbeeld, dat kleine jongetje, dat kwam ook heel heftig binnen in ons land überhaupt. Ja.
0: Ja, inlevingsvermogen. Ik had het kunnen zijn, ja.
2: Ja, ik had erbij kunnen zijn ook, zelfs dat. Hè. Ja. Ik had daar ook kunnen staan op dat festivalterrein. Of, hè, want het is toch christen, de kerk.
0: Zo'n christelijk evenement kan ergens, en dat heb ik ook wel veel gelezen op social media, extra beschermd of veilig voelen. Wat kan het met je geloof doen als dat opeens niet zo blijkt te zijn?
2: Nou, dat is natuurlijk altijd een interessant gegeven, hè? Je beschermt of veilig voelen. Ja, weet je, dan ga ik even de theoloog uithangen. Hè,
0: zonder, ben je ook, dus.
2: Ben ik ook, maar goed, weet je, dus, ik wil de emoties en de dingen natuurlijk daar niet te kort doen. Maar de vraag is ook, waar baseren we het op dat als je een gelovige bent, dat we dan beter beschermd zouden kunnen zijn? Ik geloof in Gods aanwezigheid juist op plekken, hè, waar hij gezocht wordt en gevonden wordt. Maar het is niet een Bijbels gegeven dat als je dat ons niks zou overkomen. Ik merk bijvoorbeeld ook in het Nieuwe Testament bijvoorbeeld, hè, bij de nieuwe jonge gemeente, hè, de aanslag op Stefanus. Bij de discipelengroep, als Johannes de Doper wordt doorgepakt. Weet je, die kerk is in de groei bezig. Je hoort hen daar ook niet. Je ziet ze rouwen, ze hebben verdriet en er zijn alle emoties bij geweest. Maar niet het feit van, oh ja, maar dat had ons niet kunnen overkomen of zo.
0: Ga verder.
2: Ja, het extra beschermd veilig voelen. Het voelt misschien zo van, daar kan ons niks overkomen. Maar de vraag is, ja, is dat echt waar? Kun je dat op de grond van de Bijbel zeggen? Want dan zouden we namelijk heel veel vragen kunnen stellen bij dit soort gevallen. Ik moet ook altijd vaak denken aan ik vond ergens 2001 of 2004. Het was een tsunami op tweede kerstdag, om in de Filipijnen. Ja. Dat was heel heftig. Volle kerken die daar kerst aan het vieren waren. En dan walst die een golf zo over die mensen heen. Ja, dat zijn vragen. En begrijp ik ook dat mensen zeggen, ja, Heere God, hoe zit dat? Dus ja, de vraag is of je echt kan zeggen, we zijn beschermder of veiliger. Wat ik wel geloof is, als wij bidden ook vaak om wijsheid, om kracht, om doorzetting, dat in dit alles wij door mogen gaan.
0: En daar wil ik zo even met je op terugkomen. En het leed met leed vergelijken is altijd een slecht idee. Maar even, de aanleiding is nu dat Big Church Festival met dat vreselijke ongeluk. Ja. Op het terrein zelf gaven veel mensen aan dat dit het werk van de duivel zou zijn. Dat is natuurlijk helemaal de andere kant in plaats van God is erbij. Hoe kijk jij naar zo'n uitleg?
2: Dubbel. Het is niet. Kijk, even heel sec gezegd. Ik geloof dat Satan er alles aan doet om het werk van God te voorkomen. Ik denk dat dat een principe is wat je in de Bijbel ziet. Zijn zaligmakend werk van Christus, hè, de leert de Bijbel ook, er is een tegenstander, er is iemand die ons daarin wil raken. We krijgen niet voor niets vanuit Efeze 6, hè, waar Paulus schrijft aan de Efeziërs, de geestelijke strijd die er is, maar ook de wapenuitrusting, alles hoort erbij. Maar dat is één ding. Maar tegelijkertijd moet je ook uitkijken dat daarom al het tegenslag van de duivel is. Dat zou betekenen die twee voorbeelden die ik net noemde, als Johannes de Doper de dood. Is het dan de schuld van de Satan, terwijl deze man zoveel vrucht heeft gedragen? Ja. De martelaar Stefanus, die getuigde met volle kracht en heilige geest staat er van Jezus Christus. Maar ze hebben hem wel gelinst daar in Jeruzalem. Dus dat is de andere kant. Ja. En terwijl ik ook denk, ja, er zijn ons soms ook, Satan zal grote slagen brengen. He, dus Johannes de Doper en bijvoorbeeld Stefan. We hebben ook jaren geleden in je van mei 1980 die kant om zendelingen gehad in Zuid-Amerika. He, die ook gruwelijk vermoord zijn. Dat je denkt, Heere God, ze gaan in uw naam. Ja. En tegelijkertijd, ik geloof wel, de duivel doet er alles aan. En het is in het godsberaad en soevereiniteit, dat is een heel moeilijk terrein van, ja, wat doet God? Wat doet hij niet? Waarom? Ja, de Bijbel zegt het ook in de psalmen. Hè, waarom gaat het de goddelozen soms beter af dan zij die u volgen en rechtvaardig willen wandelen? Dat staat ook in de psalmen.
0: Dat zijn wel van die vragen, Wietse. En daarnaast, en daar wil ik graag met je op terugkomen en ook mee afsluiten. Daarnaast voel ik de neiging bij zo'n gebeurtenis en andere dingen in het leven om een komma te plaatsen, terwijl die er soms gewoon niet is. Hè? Zo van, ja, maar gelukkig, God is erbij of God staat erboven. Nou, dan kom je op levensgrote vragen, omgaan met lijden en verdriet. Het is een hele drieluik nu van Thijs en Ulrike. Daar kun je heel lang met elkaar over praten. Laat staan hoe je dat verwoordt in 30 seconden. Maar hoe doe je dat, Wietse? Kun je daar wat handvatten voor geven?
2: Nou kijk, allereerst denk ik, door gelijk te roepen, ja maar, er is hoop. Ja, het komt allemaal goed. Het is een waarheid van de Bijbel. Dus absoluut, de hoop van een christen, hè, die gelooft en sterft in Christus, ook al is dat sterven niet op het moment dat je zelf gedacht had, dat is een waarheid. Maar we moeten als christenen ook waken om er niet zomaar overheen te walsen met van, nou, we poetsen alles maar weg, het is allemaal maar mooi. En nee, er moet ook plaats zijn voor rouw, voor driet, voor woede. Ook weer in de psalmen, hè, zitten hele donkere, zwarte psalmen waarin je ook de diepte mag proeven en ook de vraagstukken, je moet ze aangaan. Ik geloof wel ten diepste dat, om daar weer uit te komen, dus ook uit het verdriet, of om ook weer een stukje bemoediging te ontvangen, zit wel die komma. Ik geloof altijd, de Bijbel leert ons, de dood heeft niet het laatste woord. Want het laatste woord is aan de opgestane Heer. En dat blijft de hoop. En het moet niet letterlijk een dooddoener worden. En ook niet een, we moeten maar door. Maar het moet diep doorleefd worden. Een diepe doorleving dat zelfs in de diepste rouw en pijn en verdriet is toch die komma. En dat is omdat hij er is. Omdat bij het, waar de mens ophoudt in mogelijkheden, daarna bij de dood, staat hij, is hij, was hij in het kruis en is hij in de opstanding. En ja, dat is toch maar. Daaromheen mag wel het aardse leed en de pijn en het verdriet gewoon gevoeld worden. Weet je? Uiteindelijk ook, er komen natuurlijk ook vragen bij van hoe ga je dan om met dat lijden? Je komt ook bij, ik heb een soort drieslag van lijden. In de Bijbel staat een prachtig voorbeeld in Lucas 13. He, daar is een toren omgevallen. Dat noemen we de toren van Siloam. He, er staat letterlijk in Lucas 13, vers 1, waar Jezus zegt, die 18, op wie de toren in Siloam viel en die daardoor gedood werden. Denkt u dat zij meer schuld hebben gehad dan andere mensen die in Jeruzalem wonen? En dan zegt Jezus, nee. Maar als u zich niet bekeert, zult u allen omkomen. Dan zegt Jezus ook, deze mensen hebben niet meer schuld. Het is niet een schuld dat er een toren om. Er is ergens een toren omgevallen. We weten niet historisch precies hoe en wat. Maar Jezus zegt, nee, het is geen schuld. Maar zeg dan, als u zich niet bekeert, zult u allen even zo omkomen. Dus kortom, in de bekering ligt altijd de uitweg van de dood. Maar niet de bescherming van, er kan ons niks overkomen. Dat kan ook niet. En ik geloof ook dat Leiden, kort, ik kan er een beetje al uren over praten. Hè, maar hè, ik zeg, er zijn soms ook verschillende soorten van Leiden. Kijk, als ik besluit op dit moment hier voor mijn deur op een tweebaans 80 weg te gaan lopen, dan moet ik niet raar opkijken dat ik aangereden word. Dat is een vorm van Leiden, dat is de oorzaak-gevolg Leiden. Maar ik zeg ook, bezoek Leiden, zoals in Nepal, maar ook in dit festival. Dat noem ik dan, ja, dat is het onderdeel van het collectief. Je bent daar en er gebeurt iets, bijvoorbeeld, waar je niks aan kan doen. Is dat scherm goed vastgemaakt? Maar ook bijvoorbeeld, ik loop op de weg, of ik fiets op het

0: kanker? Waarom mag het ene kind niet doorleven tot aan... Ja, dat zijn die hele moeilijke vragen.
1: Ja,
0: de enige uitweg daarin is niet is van, oh, je moet gaan bedenken, hè, is het een zondaar? Want ik heb zeggen, Jezus een keer gewaad bij die blinde jongen. Hè, wat hebben zijn ouders dan gedaan dat hij zo is? Ze dachten dat in die tijd. En opnieuw zegt Jezus, nee, nee, daar zit het er niet in.
1: Nee, nee. Nou, zoals gezegd, er is veel over te zeggen, maar toch heel goed om daarbij stil te staan en ons zo stof tot nadenken te geven. En ook tot bemoediging, dus dank daarvoor. Dominee Witse van de Hoek.

0: Hope Dars, die pas nog heel gepassioneerd in een podcast pleitte voor aanbidding als een levensstijl en niet alleen iets dat je doet op een podium. Half negen is het. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Een dode en twee gewonde agenten bij een schietpartij in Overasselt in Gelderland. Hoe het met de agenten gaat is niet duidelijk. Ook niet wat de aanleiding was voor het schieten. Er zijn meerdere verdachten opgepakt. Het officiële dodental van de overstroming in de Himalaya is opgelopen tot boven de 1000, met veruit de meeste slachtoffers in Nepal. Nog altijd worden veel toeristen vermist, onder wie 3 Nederlanders. En de 19-jarige influencer Jade Kops, die dit jaar aan kanker overleed, krijgt een storm naar haar vernoemd. Dat heeft het KNMI afgesproken met Britse en Ierse weerbureaus. De 10e storm komend seizoen gaat Jade heten.
2: Groot nieuws update.

0: Kerken kunnen helpen het zorgstelsel te ontlasten, vindt minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg. Ze moeten niet alleen zorgen voor de ziel, maar ook praktische hulp bieden. Deze oproep deed ze gisteren tijdens de opening van het academisch jaar van de Protestantse Theologische Universiteit in Utrecht. Een uiterst ongelukkige volgorde, vindt partijleider Stoffer van de SGP het. Dat coalitie en kabinet een begroting hebben, maar praten met de oppositie moet nog. De begroting gaat nu voor advies naar de Raad van State. Of er genoeg steun is, is onduidelijk. De troonrede lijkt daarmee al op voorhand achterhaald, schrijft hij op X. Kerken werden tijdens het begin van de coronacrisis, volgens Kees van der Staaij, hard geraakt. De oud-SGP-voorman zei dat tijdens de coronaverhoren. Het RD schrijft erover. Volgens hem stond het kabinet in crisisstand en werden grondrechten te makkelijk ingeperkt. En een surrealistische omgeving met totaal verwoeste huizen en in de verte één iemand die zichtbaar op zoek is naar iets. Het is een indrukwekkende foto te zien in het ND van fotograaf Liewe Siebe de Jong. Hij reist voor hulporganisatie SOA door het amper begaanbare rampgebied in Nepal. Normaal zie je kinderen na rampen altijd nog wel spelen, zegt hij. Dit is de enige plek waar ik ben geweest waar dat niet gebeurde. De kinderen zaten allemaal op de grond en staarden voor zich uit. Groot Nieuws Radio Weerbericht van Buienradar. Vanochtend nog bewolking, in het zuiden mogelijk een bui. Vanmiddag zonnig en droog, het wordt 21 graden. Verkeersinformatie krijg je van de ANWB.
1: Het is geen hele drukke spits, het is ook droog natuurlijk. Vooral dagelijks files veroorzaken vertragingen op dit moment. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Afrit Veghel en Waardenburg 13 kilometer file. Vertraging van 25 minuten. In Friesland staat een file op de A6 vanuit Joure naar Emmeloord tussen Afrit Sint-Nicolaasga en Lemmer 6 kilometer door werkzaamheden. Een kwartier vertraging. En op de A58 Bergen-op-Zoom Breda was vanochtend een ongeluk gebeurd bij Breda-West. De weg is nu vrij. 8 kilometer file nog vanaf Sint-Willebord een half uur vertraging. En 50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoopert-Hattemerbroek. Een kwartier vertraging in 5 kilometer file.
0: Ja, de scholen zijn weer begonnen, het gewone ritme. Maar hoe pak je dat weer op als je misschien soms heel lang vakantie hebt gehad? Nou, heel praktisch advies, zometeen.
2: De Nieuwe Morgen.
3: Het christelijke radiostation. Goedemorgen.

0: 119, sowieso. Maar in deze uitvoering blijft hij zo ontzettend goed hangen. Misschien wel ter bemoediging speciaal voor jou, als jij hem nodig hebt vandaag. Al mijn kracht van The Psalm Project. Ja, terwijl het gewone ritme voor de meeste mensen weer begonnen is. Martin, zit jij er alweer lekker in?
1: Ik zit er lekker in, ja. Ja, nou ja, lekker. Ja. Annemarie, ik heb wel hulp nodig.
0: Ja, ik... En nu kijk je naar mij?
1: Ja, even.
0: Het is echt een heel goed idee.
1: Een soort intervisiemoment is dit. Kijk,
0: het lekker veilig voor de radio.
1: Ja, precies. Kijk, het schoolseizoen is weer begonnen. Ik heb 3 kinderen nu op de basisschool. En elk jaar denk ik weer, dit is het moment, hè, het begin van het seizoen, om te werken aan de structuur in ons gezin. Het credo is natuurlijk altijd rust, reinheid, regelmaat. Dat zijn de 3 woorden die je moet onthouden. Nou, bij ons thuis is dat toch vaak drukte, rommel en verrassingen. Dat is een beetje de samenvatting. Dus ik zit me altijd af te vragen, hoe doe je dat nou? Hoe creëer je nou zo'n super georganiseerde levensstijl die je ziet op Instagram, waar alles uiteraard precies is zoals het lijkt, hè, altijd helemaal perfect. Nou, het lukt me nu 2 dagen om netjes de avond van tevoren brood te smeren. Dat is gelukt. Maar ik weet ook, ergens deze week gaat dat waarschijnlijk stranden. En dan hebben we het nog niet eens over de oneindige stroom parro-berichtjes, klasse-app-berichtjes, nieuwsbriefberichtjes, kinderfeestberichtjes. Het gaat maar door. Ik kijk naar de agenda van september en dacht, wanneer kan ik weer naar de camping? Dat is waar ik sta. En ik dacht, Annemarie, jij bent ervaringsdeskundige. Je hebt een grote kinderschare door de basisschool geloodst.
0: Ja.
1: Ik vond wat adviezen die ik even tegen je aan wil houden, in de hoop dat ik...
0: Oh, dat is goed. Ik voel me opeens... Ik zet even mijn deskundige pet op.
1: Ja. In de hoop dat ik een beetje bemoedigd of aangespoord word.
0: Okay,
1: De eerste is, zorg voor overzicht. Maak een weekplanning en een weekmenu. Wat is jouw gedachte daarbij?
0: Ja, ik ben dus die moeder die wel eens op het plein heeft gestaan terwijl er niemand was. Bleek het studiedag. Oh. Dus wat dat betreft. De weekmenu. Ja, heb ik wel eens gedaan. Maar ik vind dan ook. Heb ik wel eens gedaan. Doe ik nog wel eens. Maar ik vind ook, je moet ruimte houden voor vandaag heb ik helemaal geen zin in spersieboontjes en doen we pannenkoeken. Nou, dan ga je alsnog naar de winkel, haal je daar spullen voor. Ja. Dus dat.
1: Ja. Ja, dat heb ik exact hetzelfde. Maar daar gaat het dan meestal ook mis, natuurlijk. Sta een kwartiertje eerder op.
0: Ja,
1: dat is in jou.
0: Doen. En laat je ook niet ontmoedigen door, als je kinderen heel vroeg wakker zijn, dat je dan om 3:30 s'nachts op moet staan of zo. Ik bedoel, ik geloof ook, sommige dingen horen gewoon bij bepaalde fases van het leven. Dan zal het misschien gaan over, in onze bubbel, over bijbellezen, bidden en zo. Super mooi om daar je dag mee te beginnen. Sommige fases in het leven zijn daar heel geschikt voor, en andere gewoon niet. Ja. Dat doe je het op een ander moment.
1: Maak broodrommels de avond van tevoren klaar.
0: Wist je dat kinderen al heel snel hun eigen brood kunnen smeren?
1: Echt? En wat is snel?
0: Nou ja, weet ik veel. 6, 7 jaar. Dan kunnen ze gewoon 's ochtends zelf doen. Ze zijn toch heel vroeg wakker. Nou,
1: dan moet
0: alle
1: ik dat
0: tijd.
1: Toch eens gaan proberen. Nou ja, en tot slot, het advies, zorg goed voor jezelf.
0: Oh, ja, mooi. Ja, moet je altijd doen. Ja, ze sluit ik me helemaal bij aan. Ja, en hoe dan? Dan kun je een soort podcast over maken.
1: Ja, dat denk ik ook. Nou, heb gerust nog wat tips naar de studio als je het gouden ei ook voor me hebt. Ja, en Annemarie, heb je misschien nog een bemoediging voor deze aanmodderende vader om mee af te sluiten?
0: Ja, of een de gouden tip?
1: Oh, graag, ja.
0: Luister altijd naar je vrouw.

0: Hillsong United en Touch the Sky. De overdenking van Els van Dijk krijg je over niet kijken, maar zien.
1: Een groep geografiestudenten bestudeerde de wereldwonderen. En aan het einde van de module moesten zij opschrijven wat zij als de 7 wereldwonderen beschouwden. En daarbij noemden zij dingen als de piramide van Egypte, de Grand Canyon, het Empire State Building en de Sint-Pieterskerk bijvoorbeeld. De docent merkte dat 1 student moeite had met het produceren van haar lijstje. En toen ze daarna vroeg, zei het meisje: ik vind het lastig. Ik kan niet zo goed kiezen, want er zijn er zoveel. Nou, zei de docent, zeg maar wat je hebt. Misschien kunnen we je helpen. Het meisje aarzelde even en las toen: de 7 wereldwonderen zijn volgens mij aanraken, proeven, zien, horen. Ze aarzelde even en zei: rennen, lachen, liefhebben. Prachtig toch? We kunnen de neiging hebben te kijken naar de grootste verrichtingen van de mens, terwijl we geen oog hebben voor de wonderen die God in de schepping heeft gelegd. En zelfs de fout maken die dingen als gewoon te zien. Visie is de kunst om onzichtbare dingen te zien. Misschien moeten we elkaar helpen om die kunst verder te ontwikkelen. We mogen elkaar, maar ook jongeren, leren om niet te blijven steken bij wat voor ogen is. We mogen wijzen op Jezus, die van zichzelf zegt dat hij gekomen is om zijn kinderen het leven te geven en dus te zien in al zijn volheid. Wie je bent, bepaalt wat je ziet. Jezus zegt dat het oog de lamp is van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. En omgekeerd is het ook zo: als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Uiteraard spreekt hij hier niet over de ogen in je hoofd, maar over de ogen van je hart, je houding, je levensopvatting, je visie. Niet op dingen, maar op het leven. De kunst is om, ondanks de moeilijke kwesties van het leven, ook te kunnen genieten en je zegeningen te tellen. Dat is niet anders dan de dagelijkse dingen op de juiste wijze in het juiste licht beleven en aanschouwen. Je neemt wat dit betreft elke dag een voortdurende beslissing. Wat zie je? De ene vrucht waarvan je niet mag eten, of de talloze waarvan dat wel mag? Het manna of de misère? Gods plan of jouw problemen? Alles een geschenk of alles een opgave? Wat zie je, ook als je de balans opmaakt van je leven tot nu toe? Iemand zei het zo: de aarde zit boordevol met de hemel en elke struik staat in brand door Gods aanwezigheid. Alleen wie het ziet, doet zijn schoenen uit. Alle anderen.

0: Dien en heel mijn hart zingt. Martin, er komen wat praktische tips binnen om het geheel weer in het gareel te krijgen.
1: Ja, Jochem die zegt, laat het los, doe je ding en geniet. Liever genieten en chaos dan strak en stijf, zegt hij.
0: Oh, prachtig.
1: Annie zegt, ik smeerde alle boterhammen 1 keer per week. Dat vind ik heel knap.
0: Maar dat smaakt toch helemaal niet meer lekker? Als je een broodje pindakaas na een week uit je koelkast...
1: Dat denk ik, en een hele grote...
0: Oh, 1 keer over... Oh, sorry.
1: In de vriezer, denk
0: nee,
1: ik.
0: Nee, 1 keer per week en de rest van de week doen ze het zelf.
1: Oh, dat zou ook nog kunnen. Nou, en Rianne zegt, op zondagavond even samen gaan zitten met echtgenoot... om vooruit te kijken naar de week en overzicht te krijgen en afspraken te maken. Nou, dat vond ik bemoedigend, want dat doe ik al. Dus dat is...
0: Oh, dat is goed. Ja, ik doe daar soms een poging toe, maar blijkbaar doe ik dat zo geforceerd... dat ik soms ook wel een soort wordt uitgelachen door mijn huisgenoot. Als ik, jongens, we gaan even zitten. We worden zelf een soort... Doe jij dat, Tim? Goedemorgen.
2: Ja, wij proberen dit ook al heel lang om dit te doen, maar het lukt ons gewoon niet.
0: Oh.
2: Het lukt gewoon niet.
0: Hé, maar luister, er zijn mensen die maken hier hun beroep van, hè? Om het allemaal op orde te krijgen. Dus dat het zomaar niet lukt, dat is helemaal niet erg.
3: De eerste blessing van de dag.
2: Janneke uit Gorkum, de eerste blessing is voor jou vandaag... namens jouw zussen Connie en Erika om je te steunen... op een moment dat het leven pijn doet. En zometeen dus de plaat voor Janneke. Maar de playlist van vandaag wil ik ook graag aan jou opdragen... in de hoop dat de muziek ook voor jou een blessing mag zijn. En als je zegt, als dat een... daar kan nog wel een mooie plaat bij. Dat zou dan voor mij een blessing zijn. Dan hoor ik dat graag, want dan kunnen we daar eventueel iets mee. Dus laat maar even weten met een appje naar de studio.
0: De blessings zijn er na het nieuws van 9 uur.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu halen, dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Nou ja, ze komen hun afspraken gewoon niet na. Waar kan ik terecht voor juridische hulp?
5: Wolleswinkel Hofman, oplossingsgerichte advocaten. Ga naar wolleswinkelhofman.nl. Recht toe, recht aan.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
7: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
9: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorrepen en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa die Mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Bereid jouw bedrijf voor op de toekomst. Ondernemen begint bij Credits.
13: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 9 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een inbraak was de aanleiding voor de schietpartij in Overasselt vannacht, melden Gelderse media. Er viel 1 dode en 2 agenten raakten gewond. Er zijn meerdere verdachten aangehouden. Volgens de Gelderlander is nog niet iedereen opgepakt en zouden zwaar bewapende verdachten zich in een maïsveld hebben verstopt. Het officiële dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet blijft maar oplopen. Het staat nu op meer dan 1000, maar daar blijft het waarschijnlijk niet bij. Nog altijd worden duizenden mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. Intussen zijn in rivieren in India 17 lichamen uit Nepal gevonden. De overleden influencer Jade Kops krijgt een storm naar haar vernoemd. Het heeft het KNMI afgesproken met Britse en Ierse weerinstanties. De 19-jarige Jade overleed in april aan kanker en vertelde daarover op sociale media. De 10e storm dit seizoen gaat Jade heten en haar vader noemt het een prachtig eerbetoon. Dan het weer van Weer Online. Er kan eerst nog een buitje vallen. Verder blijft het droog vandaag met vanmiddag ook zon, vooral aan zee. En het wordt 19 tot 22 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB. Het
18: aantal files neemt alweer af. De files met de meeste vertraging op een rijtje op de A6. Jouren en Meloort door werkzaamheden bij Lemmer. 5 kilometer file, kwartier vertraging. Die werkzaamheden duren tot 12 uur vanmiddag. Op de A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer bij de Koentunnel een kwartier vertraging in 5 kilometer file vanaf afrit Volendam. A59 Den Bosch richting Zonzeel tussen Vlijmen en Drunenwest 6 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is al 20 minuten. En een file bij de A29 op de N217 Spijkenisse richting Dordrecht. Tussen Oud-Beijerland en de A29 4 kilometer file 25 minuten vertraging.
19: Dankjewel. Blessings on its way. Maar voor we platen voor je gaan draaien, eerst even de
2: vraag: wie ben je, waar luister je en wat houdt jou op dit moment bezig? Kortom, breng ons weer even op de hoogte van jouw luisterstatus. App het naar de studio en check in bij de blessings van vandaag.
17: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werkenbijhelix.nl.
19: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
20: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
21: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
22: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Je verdient het.
23: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
24: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa stak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
25: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
26: Dames en heren, de daluren beginnen.
27: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
28: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
29: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met 1 euro per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
30: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
31: Groot Nieuws.
30: Blessings.
31: Met Tim Hendricks.
30: Het christelijke radiostation. Groot.

Great Are You Lord met One Sonic Society. En Maaike checkt in bij Blessings, deelt haar luisterstaat. En ze zegt, ik stap net op de fiets. Heerlijk Grootnieuws Radio luisteren tijdens het sporten en genieten van de natuur. Groetjes van Maaike. Christian, weer aan de arbeid in Werkendam, is binnen aan het sauzen. Geen woksauzen, maar schilderwerken, daar gaat het over. En Christian zegt, ga met God iedereen. Ook Matthijs maakt de wereld een beetje mooier. Vandaag weer lekker aan het schilderen in Delft. Matthijs, ik gok Delfts blauw. Dankbaar voor weer een nieuwe dag. Een fijne, gezegende dag en God zegen allemaal. Namens Matthijs dus. Arjan dan, die zit weer hoog en droog op de maaier. Mooi eventjes het beeldmateriaal daarbij. En Olof, die heeft een fijne vakantie gehad. Weer terug uit Italië. En nu weer aan het werk. Alles gaat weer beginnen. En je zegt, zin in. Kijk, that's the spirit. Nou, ik heb ook weer zin in deze nieuwe uitzending van Blessings. Wie je ook bent, waar je ook luistert en wat jouw status ook is, dit zijn ze voor deze nieuwe maand. Voor deze 1 september in het jaar 2026. En we beginnen met Reni en Lisa die klaarstaan voor het volgende lied. Om het te zingen voor Janneke uit Gorkum. Om het te zingen voor jou als je luistert en het misschien nodig hebt. Janneke, het is een actie van je zussen Connie en Erika. Die zeggen, lieve Janneke, deze dag zal niet makkelijk voor je zijn. Het gemis van een lieve vriendin is groot. God zorgt voor jou en houdt je vast. En wij hopen en bidden dat je die kracht dagelijks mag ervaren. En dat je de zon weer mag zien schijnen in je leven. Liefs van je zussen Connie en Erika.

Lieve Greta, zegt Jopie Kolen tegen jou, Greta Bakker uit Genemuiden. Lieve Greta, al jaren delen wij wel en wee en daar ben ik heel erg dankbaar voor. Ik weet dat je op kan zien tegen de herfst en winter, omdat je beperkt bent door long-covid en veel thuis moet zitten. Maar ook weet ik dat je niet gebroken bent, maar steeds weer moed vat en daar helpt Blessings iedere morgen bij. Jouw kostbare moment iedere dag. Heel veel liefs van mij. En ook al wonen we niet vlakbij bij elkaar, we houden contact. Knuffel van Jopie. En Greta, voor jou draaien we Raise a Hallelujah. Dit is Battle Music.

0: deze halleluja.
1: Klinkt er dwars door alles heen. En mooie berichten die binnenkomen, zoals deze. Ricardo en Joke Henrietta. Jullie laten weten, wij zitten aan het ontbijt. Hard gewerkt om alle slaapkamers klaar te maken voor de komst van onze zoon Daniel en zijn vrouw Christa. En onze kleinkinderen Elisa, 4 jaar. Josia, 1 jaar, 8 maanden. Ze werken in Taiwan bij YWAM. Donderdagavond komen ze hier. We hebben ze 1,5 jaar niet gezien. En zo zin om ze te knuffelen. En we kunnen niet wachten. Bidden voor een goede reis. En we willen ook laten weten dat we dankbaar zijn voor hun thuisfrontteam, met name Dick, die fiets- en autozitjes en een fietsje en driewieler heeft geregeld. Super! Nou, mooi, mooi jongens, om even te delen hoe jullie bij de radio zitten vandaag. Vol verwachting. Eppo Berends, die wil even laten weten, ik wil mijn zoon Cedric geluk wensen. Hij krijgt vandaag de sleutel van zijn nieuwe, van zijn eerste appartement. Dus dat is een mooi moment, jongens. Ja, Inge die meldt zich ook. Morgen, Tim, ik ben er weer, hoor. A28, weer druk als van ouds. Dan namens Kelly Jane Hofmeester uit Oud-Beierland. De volgende plaat op de radio. Julian Goedhart zingt Waardig is het Lam. Dat is opwekking 615. En jij draagt het lied van morgen speciaal op aan de familie Nieuwbrug. Deze is voor jullie.

0: Elke werkdag tussen 6 en 9, De Nieuwe Morgen.
1: Waarin we de dag beginnen met een Bijbelse overdenking.
2: Inspirerende gesprekken en fijne muziek.
0: Vanaf 9 uur Blessings.
3: Waarin jij met het aanvragen van jouw favoriete muziek anderen kunt bemoedigen, inspireren en in de spotlights kunt zetten.
0: Start je dag samen met Groot Nieuws Radio.

Canadese zanger Jordan Sincere met To Save My Life. Hij beschrijft hoe hij probeerde om al zijn gevechten als zijn problemen zelf op te lossen, maar pas echt verder kwam toen hij op zijn knieën ging en toegaf dat hij het niet alleen redt. We gaan naar Groot Ammers met het volgende lied. Christian Verwoerd zingt Ik wil u danken voor jullie, Jan en Aria den Beste. Doet hij op verzoek van André en Rita Verhoef. Ze laten jullie weten, lieve mensen, lieve Jan en Aria, jullie zitten in een moeilijke tijd, een tijd van onzekerheid. Ondanks deze tijd zien jullie op de Heer Jezus en zijn jullie hem dankbaar voor alle zegeningen in jullie leven. Weet dat we met jullie meeleven en jullie dagelijks bij Gods troon brengen. En nu vanmorgen ook, met dit lied op de radio. Ik wil u danken, speciaal voor jullie, Jan en Aria.

0: namens André en Rita. Ik wil u danken van Christian Verwoerd.
1: Als woorden tekortschieten, zit er soms maar één ding op.
2: Vind de muziek die bij je boodschap past en schakel Blessings in.
1: Vraag een plaat aan.
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: Ja, blijf ze doorgeven, de blessings, op welke manier dan ook. Door even een helpende hand, door een glimlach, door desnoods een plaat op de radio. Wij werken er graag aan mee, jouw blessingsactie. Dus grootnieuwsradio.nl/blessings, zeg het maar. Nathanael is ondertussen onderweg naar Schiphol om zijn vrouw Hanna op te halen voor een paar dagen samen. Voordat ik naar Israël ga, laat je weten. Nu rijdend op de A1 met Grootnieuws Radio aan. Dus dat is Nathanael daar op de A1. Ali die laat weten, zo heerlijk met jullie mijn krachttraining doen als extra voorbereiding op een maagverkleining. Ik hoop snel de datum te weten. Marga, die ligt er een beetje slapjes bij, ligt ziekjes in bed. Maar door de liederen mag ik bemoedigd worden. Ik hoop dat ze je kracht mogen geven, Marga. En ja, toch fijn dat je erbij bent. We draaien de platen ook voor jou. De volgende bijvoorbeeld, Houd Vol klinkt hier. En deze ook speciaal voor Johan Bits uit Heerenveen. Lieve Johan, zeggen Jan Eipen en Jannie en Janine met z'n drieën. Laten ze weten, van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. We wensen je een gezegend nieuwjaar toe en ook wensen jullie een hele fijne tijd toe in Oostenrijk. Genieten van wat God jullie geeft. Ja, deze plaat cadeau. Houd vol met een dikke tuut van Jan Eipen, Jannie en Janine. Ja.

Yes, we zijn gearriveerd in Bleskensgraaf, want daar moeten we zijn voor Ben Breedveld. Ben, goedemorgen. En goedemorgen hier. In het bijzonder namens Nico en Kokkie Stam. Ze laten weten, lieve Ben, lieve zwager, vandaag ben je jarig en word je 67 jaar. Van harte gefeliciteerd en we wensen je Gods zegen toe in jouw nieuwe levensjaar. En omdat je nu te kampen hebt met ziekte en zorg, willen we jou en Janneke met dit lied ook bemoedigen. Een toekomst vol van hoop voor jullie, hier met de muziek van Sela. Een hele mooie dag met alle die bij je horen toegewenst. Hartelijke groeten.

0: toekomst vol van hoop. En Bart, mag ik eens vragen, wat is jouw luisterstatus? Hoe zou je die omschrijven?
1: Achter het stuur.
0: Achter het stuur.
1: En wat? Op de vrachtwagen en onderweg naar Ommen ben ik vandaag.
0: Oké. Achter het stuur van de vrachtwagen, onderweg naar Ommen. Hey, en je zit lekker Blessings te luisteren. Hoe gaat dat?
1: Ja, gaat ook heerlijk. Dat het fijn meezingen.
0: Ah, mooi, heel goed. Hey, ik wil graag een plaat toevoegen aan de uitzending vandaag. Je zet een nummer op de playlist. Kun je een beetje uitleggen welk nummer mogen we draaien en voor wie en waarom?
1: Ja, we gaan Ik Zie Goud in Jou van Gerald Kroost draaien voor mijn zusje. Die is gisteren getrouwd en morgen hebben we de inzegening in de kerk en het feestje.
0: Ah, mooi zeg. En in de naam van je zus?
1: Elianne.
0: En de bruidegom?
1: Samen met Pieter.
0: Ah, mooi. Hey, was het mooi gisteren?
1: Ja, gisteren waren wij er niet bij. Ze zijn even zo snel op de maandagochtend even getrouwd met de getuigen erbij. Dus daar waren we zelf niet bij. En eigenlijk vind ik dat helemaal niet erg, want ik vind dat gedoe in de gemeentehuis altijd een...
0: Ja.
1: Daar moet je even op wachten, zeg maar.
0: Ja. Eerlijk voor je, Bart. Hé, hey, maar je wilt toch iets speciaals voor ze doen vandaag? Het lied Goud in Jou. Ik ga hem draaien. Bart, ik geef je nog even het woord. Want je mag ze eventjes hoogstpersoonlijk toespreken via de radio.
1: Kijk, dat is helemaal leuk. Elianne en Pieter, ik wens jullie alle goeds in de toekomst. Voor jullie beiden, samen in jullie huis in Veenendaal. Vlakbij Groot Nieuwsradio. En fijne dag morgen. En God zegen voor jullie huwelijk gewend. Alvast.

0: Pieter en Ellianne, heel veel geluk voor jullie samen. En ja, niet zomaar dit nummer natuurlijk uitgekozen. Het liedje Goud in jou. Het is de boodschap voor je. Met de muziek zeggen we het hier vandaag in Blessings. En Thijs is hier binnengelopen. Thijs, wilde je ook een plaat aanvragen? Of wat kom je doen?
1: Nou, dat vind ik altijd leuk. Maar dan moet ik even naar de website, hè? Grootnieuwsradio.nl / Blessings.
0: Ja, we doen het officieel. Dus niet dat wij elkaar kennen, dat jij dan ineens...
1: Nee, je moet er geen voortrekkersrol
0: gaan spelen. Nee, we gaan niemand voortrekken hier.
1: Nee, ik wilde vooral even iets delen wat wij straks gaan behandelen. En ik denk dat het jou bekend voorkomt, Tim. Want als ik nou zeg, we gaan het vandaag hebben over de 4 stadia van geloof. Gaat er dan een belletje rinkelen?
0: Gaat er wel een belletje rinkelen.
1: En welk belletje rinkelt er dan?
0: Denk terug aan de 10 dagen.
1: Ja.
0: Dus interessant.
1: We werden meegenomen door collega Martin, die ook theoloog is. En dat vonden we eigenlijk zo boeiend dat ze dachten, laten we dit nou aan het begin van zo'n seizoen ook met de luisteraars doen. Welke stadia zijn er in je geloof? Welke seizoenen kun je doorheen gaan? Wat hoort daarbij en hoe helpt het om te weten dat iemand anders misschien wel in een heel ander seizoen is? En daarom anders naar de dingen kijkt.
0: Mooi, gaan we doen. Zometeen, fases van het geloof, de geloofstadia.

0: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Dan ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
0: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor 50 euro... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor 7 euro.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie. Omdat liefde het hoogste goed is.
12: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
13: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP nieuws van 10 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Vanwege de veiligheid mag niemand over Asselt meer in, melden Gelderse media. De politie is daar op zoek naar meer verdachten van de schietpartij vannacht. Er vielen doden en 2 agenten raakten gewond. Ook in Nijmegen wordt gezocht, zijn al een paar mensen opgepakt. Zouden nog verdachten in een maïsveld zitten. De hoofdredacteur van Ongehoord Nederland stapt op. Op de eigen site staat dat de Omroep en Joost Niemuller hebben besloten de samenwerking te stoppen. Ongehoord Nederland kwam pas geleden in het nieuws door een fragment over Adolf Hitler, waarbij werd gezegd dat Hitler bepaalde dingen heel goed had gedaan. Ook vannacht is Oekraïne weer aangevallen door de Russen en vooral Kiev was doelwit. Vielen 12 doden en tientallen mensen raakten gewond, onder wie 3 kinderen. Het is al de 6e dag op rij dat Rusland Kiev aanvalt. In het weekend werd nog een munitiedepot vlakbij de hoofdstad aangevallen. Daarbij vielen 38 doden. Dan het weer van Weer Online. Er kan eerst nog een buitje vallen. Verder blijft het droog vandaag met vanmiddag ook zon, vooral aan zee. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB.
18: Op de A15 Gorinchem richting Rotterdam staat 6 kilometer file tussen Papendrecht en Knoopend Ridderkerk. De vertraging is 5 minuten.
17: Zometeen
14: Thijs en Jorieke.
19: Wie vaak de A2 tussen Knoopend Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten.
17: Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
20: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
21: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
20: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
22: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
23: Wij zijn Lumen. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
24: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
25: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
26: Tululu.
27: Gek.
25: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
28: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
29: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
30: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
31: Anders grijp je mis.
32: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
33: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen. Thijs en Jorieke. Het christelijke radiostation.

0: Paul Wilber en Praise Adonai.
1: Thijs en Jorieke.
0: Een hele goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen hier vanuit de studio waar een covermodel van de EO-visie is aangeschoven. Goedemorgen, Jorieke.
0: Wat overdreven.
2: Zo, nou, jongen.
0: Hallo, tien jaar geleden ook al, hè?
2: De grootte van je hoofd was aan de overdreven kant.
0: Ja, het was de tweede keer gewoon al, maar het was nu wel even een beetje...
2: Ja, de eerste keer was nog een bescheiden foto van afstand. Dit was echt vol in je face, zeg maar.
0: Je kon even niet om me heen. Het is dus ook zo. Ik had dus wel de binnenkant gezien. Die hadden we gewoon even gestuurd. Ik was even benieuwd van welke foto. Ja.
2: Je had ook je binnenkant laten zien in.
0: Precies, ja. In het interview ook. Dus liet even zien de foto's en zo. Toen zeiden ze, nou, de cover. Ja, dat is leuk. Dat houdt nog even als een verrassing. Dus ik had geen idee welke foto. Ik had al die foto's helemaal niet gezien natuurlijk.
2: Nee.
0: Dus ik had geen idee. Ja, en toen. Was het wel groot.
2: Was je meteen enthousiast of moest je ook nog even...
0: Ja, ik dacht wel even zo de knetter, die is groot.
2: En dan ben ik toch benieuwd, krijg je daar nou veel reacties op? Als je zo prominent op zo'n blad staat in ons bubbeltje.
0: Ja, daar krijg je wel reacties op.
2: Ja?
0: Niet op het interview, maar puur door die grote foto.
2: Oh ja. Ja, vooral, en wat zeggen mensen dan? Mooie foto.
0: Mooie foto. Wat leuk.
2: Ja.
0: En mijn moeder die... Vond ook leuk.
2: Oh.
0: Maar die zei, serieus, ik moet zo hard lachen. Die zei, maar mijn ouders worden dan ook... Die vinden het natuurlijk, dat is natuurlijk leuk, hè?
2: Tuurlijk,
0: als je kind even op zo'n blad staat.
2: Ja.
0: Maar die werden ook aangesproken door mensen. Niet zoveel natuurlijk als dat ze hoopten. Maar ja, ik heb natuurlijk niet meer hun achternaam, hè?
2: Nee.
0: Dus die connectie is natuurlijk een beetje verdwenen natuurlijk. Maar goed, die werden wel op aangesproken. De man zei, was van je dochter, wat een mooie foto. Dan zegt mijn moeder tegen mij... Ja, toen zei ik natuurlijk ook tegen hem... Ja, wat ze tegenwoordig echt kunnen, hè? Met al die make-up en die foto's. Ik zei, nou, bedankt, man. Bedankt.
2: Fenneke.
0: Ja, Fenneke.
2: Nee, dat kan niet.
0: En toen reageerde ik nog niet echt op mijn moeder. Toen ze dat zei, ik dacht, dit ga ik op de radio gewoon even zeggen.
2: Maar laten we even wel wezen.
0: Maar het is ook wel waar, Thijs. Het is ook gewoon waar.
2: Wat ze kunnen.
0: Ja, het is natuurlijk... Het is een hele mooie foto. Maar het is natuurlijk... Ja, ik zat heerlijk daar op New Wine. In de Vichagie. In de glam. En die fotografen zijn echt een topfotograaf. Ja, die doen met belichting en dingen. Ja, je komt er gewoon voordelig uit. Ja,
2: ja ik vind...
0: Dat is gewoon zo.
2: Ik vind dat je hiermee ook iemand tekort doet. Dat denk je misschien jezelf. Ik kunt ook zeggen... Hier, dat heeft u toch mooi gemaakt.
0: Ja, maar het is ook... Nee, maar ik vind het dus wel leuk.
2: Alain Verheij staat niet zo groot met zijn hoofd op de... Blader maar terug, het afgelopen jaar. Ik kan me niet herinneren dat iemand op deze manier op de cover heeft gestaan.
0: Ja, maar het is gewoon... Ik moet er gewoon op lachen. Het is ook zo, ik wilde ook best een visie, want ik dacht, dan kom ik gewoon wat verdediger uit.
2: Hey, en het was
0: zo
2: natuurlijk
0: eindel ik dan ook wel weer.
2: Omdat je column nou natuurlijk in het blad is gekomen.
0: Inderdaad. Het leuk dat je dat zegt. Inderdaad.
2: Even naar de inhoud.
0: Ja, nee. Want kijk, ik was natuurlijk voor online ook columnist. En dat is toch mijn doel, wil je natuurlijk gewoon op print. Dat is toch, ja, dat zal wel mijn generatie zijn. Maar dan denk ik, wauw, dat is gewoon wel echt een live call waarvan je niet wist dat het was.
2: Ja.
0: Dus toen dat op print mocht komen, dat vind ik wel echt wel te gek.
2: Dat betekent ook wel dat er even een plekje gemaakt moest worden. Ik las de laatste column van Albert.
0: Ja. Ja,
2: Was dat nog even pijnlijk?
0: Nou ja, dat is wel een beetje, ja, dat is niet leuk natuurlijk.
2: Ja, je hebt leuk geappt toch met elkaar?
0: Ik heb wel even heb leuk met Albert geappt. Maar, en ik zei ook tegen een beetje over... Ja, wanneer?
2: 8 jaar.
0: Nee, of over een jaar, 2, 3, 1/2 jaar. Weet jij veel?
2: Over een maand.
0: Dan krijg ik dat telefoon. Ja, maar zo werkt het toch wel, hè?
2: Dat is ook zo.
0: Ik bedoel, dit is niet voor eeuwig.
2: Ja, nee, ze hebben me al gebeld. Ik zei, nou, laat nog heel even wachten. Ze zitten net.
0: Jij bent voor Sesta columnist, hallo.
2: Ja, dat is ook leuk, maar ik heb nooit op de cover gestaan daar.
0: Nee, wat raar.
2: Ja, heel vreemd.
0: Niet als papa van de maand.
2: Nee, ze hebben van die
0: van het jaar.
2: Stylistische covers hebben ze daar. Ze draait niet zo om de mensen, maar om de inhoud.
0: Oh ja, ja. Gaan we zo beginnen? Gaan we zo beginnen?
2: Ja.
0: Maar goed, hey, we hebben vandaag echt iets waar ik zo ontzettend blij mee ben. Alles wat leeft is in beweging en verandert. Hè? Die zin horen we heel vaak. Nou, dat geldt dus ook voor ons geloof. Theoloog en collega Martin Edens die nam ons namelijk tijdens onze 10 dagen mee... in 4 seizoenen van geloof. En ik was daar zo door geraakt. En het gaf zoveel inzicht dat ik, toen we daar al mee bezig waren... dat ik dacht, ja, maar dit is toch echt voor een uitzending.
2: Ja, het past natuurlijk heel mooi ook bij het begin van zo'n seizoen. Dus ja, vandaag gaan we het gewoon meteen doen. Martin die neemt ons mee langs de 4 seizoenen van het geloof. De eenvoud, complexiteit, verbijstering en de harmonie. En dat is dan niet als meetlat om te bepalen van hoe ver ben je al. Maar meer als een kompas om je eigen geloofsreis en die van een ander beter te leren begrijpen.
0: En voor mij was het dus zo'n eye-opener. Ik was echt, toen we daarmee bezig waren, dacht ik... Oh... Dus alles wat ik in mijn leven, wat je meemaakt, die geloofsreis, is gewoon in een soort stadia waar je doorheen. Het gaf zoveel inzicht. En bij mij, in ieder geval voor mij werkt vaak inzicht geeft ook weer heel veel rust en ruimte. Dus ik hoop heel erg dat dat bij jou thuis ook gaat doen.
2: Nou, dat zou mooi zijn. En laat dan ook vooral weten als je jezelf ergens herkent. Vind het leuk om dat natuurlijk van je te horen vandaag.

0: Kees Kraaienoord, Jezus leeft en ik met hem. Trouwens, je zit wel heet over die fotostem, maar er staat dus inderdaad een heel interview in, hè, waar ik mijn ziel en zaligheid vergeef.
1: En de mooie eerste column.
0: Die staat er ook inderdaad over, kijk, de kerkcrisis waar ik natuurlijk uit ben gekomen. De terugkeer naar de kerk waar ik natuurlijk mee bezig ben. Dat is ook een lang, stroperig proces.
1: Maar dat wordt ook een serie, toch? Je gaat dan mensen daar een beetje meenemen wat je dan in
0: tegenkomt. Een paar zitten daar online al van, maar dat zal ook wel in het blad zelf komen. Maar het ging dus inderdaad over die crisis. Natuurlijk kwam ook nog ze willen iedereen wel altijd weer horen naar iedereen. Degene die me interviewt wil ook altijd weer horen over mijn identiteitscrisis. Want ik denk, ja jongens, Is alweer even geleden. Maar toen moest ik wel denken, ook waar we het vandaag over gaan hebben, over die geloofsreis en de seizoenen waar je in komt. Ergens denk je dan van, oh ja, toen heb ik heel duidelijk een paar van die seizoenen ben je soort van doorgegaan. Terwijl ik de laatste tijd een beetje met mijn God speelde. Het was een beetje in de weerwar. Dat ik dacht, hè, wat is er nou aan de hand eigenlijk? Je voelt je een beetje wiebelig. Een beetje, je denkt, ik en God, hoe zit dat? Hoe zit dat nu een beetje? En nu kreeg ik dus heel duidelijk voor me, dit hoort gewoon bij de herfst.
1: Ja.
0: Je bent dingen, wat God speelt zijn aan het wankelen. Het is een beetje aan het veranderen. En dat is natuurlijk ook heel goed, want alles wat leeft verandert. Maar dat was wel even dat je denkt, oh ja, het is niet dat je één keer ergens doorheen bent gegaan en klaar is, Kees.
1: Nee, dat kan nu, ook weer zo'n uitzending zijn waar je denkt, hé, ik herken me inderdaad daarin. En dat was dus ook wat er bij jou gebeurde. Het prettig om te zien van, ik zit hier en dat hoort daar helemaal bij. Dat is helemaal normaal en daar gaan dus heel veel gelovigen doorheen.
0: Ja, en ik denk dus, ik weet niet of meer mensen het hebben. Bij mij is het een beetje gekomen door de drieluik met Michelle over omgaan met het lijden. Het heeft zoveel dingen weer even geshift in mijn hoofd. Soms vragen mensen wel eens, wat doen uitzendingen met jou eigenlijk? Nou ja, het kan dus zorgen dat je even in de herfst komt.
1: Ja, en dan gaan we vooral over de theologie, hè, die bij het lijden was. Dat we soms een soort omgekaarde theologietje hebben, maar dat we op een
0: gegeven moment klopt eigenlijk helemaal niet.
1: Ja, dan maak je iets mee en dan merk je van, het staat niet meer overeind. Ik kan hier niet mee vooruit. Ja.
0: Waar zit jij ergens op in de cyclus?
1: Nou, dat is het fijne. Kijk, daar gaan Mark natuurlijk straks van alles over vertellen. Er horen allemaal stapjes bij. Ik herkende mij voor een deel in de herfst en voor een deel in de winter. Dus ik laveer daar een beetje tussenin.
0: Ja, dus ook de herfst had ik toch ook niet van jou verwacht.
1: Nee?
0: Ja, maar ja, we gaan er allemaal doorheen, jongens. Zometeen veel duidelijker dus over hoe en het waarom van eigenlijk dit model, wat hopelijk dus ook voor jou heel veel inzicht geeft.

0: instellen.
1: Oké dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Os.
1: De Nieuwe Zaterdag. Groot
2: Nieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Groot Nieuws Radio.

0: Michael W. Smith plays in the world. En wij moesten echt even gieren hier. Want er kwam een hele een hilarische afbeelding kwam binnen in onze WhatsApp.
1: Jacco die had even een visie cover gemaakt met mijn hoofd erop en met een prachtige quote. Ik struikel ook veel in het leven, ongeveer net zo diep als mijn collega. En dan werd ik ook aangekondigd als collega van ons nieuwe visiecolumnist. Ja, prachtig.
0: Hij ziet er echt hilarisch uit. Bedankt even voor deze lach op ons gezicht.
2: Thijs en Jorieke.
3: Bij Groot Nieuws Radio.
0: Ja, Thijs, jij hebt best wel vaak wat gedachtes bij wat we nou in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen, zo voelt het voor ons. We hebben al twee keer een nieuw seizoen in het jaar. Ja. Januari en na de zomer. Maar wat we dan moeten behandelen, waarom ben je daar zo druk mee?
1: Ja, ik vind dat, je hebt natuurlijk heel veel mooie gasten en die zou je allemaal op elk moment kunnen uitnodigen. Maar ik vind gewoon zo'n eerste zetje toch de toon van een seizoen. En ik vind het dan heel random om zomaar iemand daar neer te zetten en te denken, nou, we gaan het over een willekeurig onderwerp hebben. Ik wil ook mensen een beetje meenemen het jaar in van wat zijn we ook weer aan het doen met elkaar.
0: Ja, dus daar ben je altijd echt druk mee bezig. En is dat gelukt?
1: Dat is erg goed gelukt. Dat sluit ook eens aan bij ons jaarthema. Jij bent anders wat interessant. Nou, daar komt vandaag ook heel veel van voorbij. Je kunt op allemaal verschillende plekken zitten. Kun je soms over verbazen. Maar het kan natuurlijk heel erg helpen om elkaar dan wat beter te leren begrijpen.
0: Ja, het kwam dus ook naar voren tijdens onze teamdagen. Toen we daarin werden meegenomen door collega Martin. Alles wat leeft is in beweging. Dat geldt dus ook voor ons geloof. Nou, Martin is naast onze collega ook theoloog. En hij nam ons dus tijdens onze teamdagen mee in 4 seizoenen van geloof. Eenvoud, complexiteit, verbijstering en harmonie. En we vonden het fascinerend en inzichtgevend hoe je dus op heel verschillende plekken in je geloofsleven kunt staan. En daarom gaan we dus deze eerste uitzending van het nieuwe seizoen dit met hem bespreken.
1: Ja, het is geen stappenplan waarmee je zelf naar een hoger geloofsniveau kan werken. Martin zegt volgens mij, het is eerder een kompas dat kan helpen om je eigen geloofsreis beter te begrijpen. En om dus milder te kijken naar mensen die zich op een andere plek in die reis bevindt.
0: Martin, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Je hebt vorige week alles al gegeven aan ons en toen kreeg je van ons weer een joe, Martin.
4: Je mag weer.
0: Ja. Ja, wil je dit ook nog even herhalen, graag voor alle luisteraars?
4: Nee, super tof. Ja, het heeft heel erg mijn hart, dit thema. Dus ik vind het alleen maar mooi om wat over te delen. Ja.
0: Ja, want waar komt bij jou de sprankeling in je ogen vandaan op het moment dat jij het over theorieën rondom geloofsontwikkeling door de eeuwen heen mag hebben, met name van kluizenaars, monniken en andere wijze mannen die hier eeuwen geleden over nadachten?
4: Ja, ik vind het sowieso fascinerend om na te denken over het feit dat er gewoon heel veel mensen zijn geweest met heel veel wijsheid die mij verre voor zijn gegaan. En je kan soms het idee hebben dat je in je eentje alles aan het uitvogelen bent in dit tijdsbestek waarin jij leeft. En ik vind het gewoon heel waardevol om te bedenken, nee, er waren 1000 jaar geleden ook al mensen die ook, misschien hadden ze andere issues of andere dingen waar ze tegenaan liepen, maar gewoon in veel van de processen die als mens doorgaat, daar waren zij ook mee bezig. En dan vind ik het fascinerend om daarmee bezig te zijn van monniken die soms ver van me afstaan en ergens in een grot gingen wonen in de woestijn, tot theologen zoals vandaag die wel iets dichter bij onze realiteit staan. Beide vind ik heel, heel boeiend en inzichtgevend. Ja.
0: En waarom is het als gelovige waardevol om te weten hoe de geloofsreis van mensen kan verlopen? Waarom is dat waardevol?
4: Thijs schetste net ook een beetje dat woord van dat kompas. Ik denk dat het kan helpen om een soort jezelf beter te begrijpen. Dus als jij ergens in een bepaalde fase zit en

0: En de vragen overvallen je. En wat een grote kans dat het ergens in je leven een keer iets gebeurt waardoor je ontregeld raakt. En het kan dan helpen om mensen die daar veel over na hebben gedacht, over hoe geloof ontwikkelt. Het kan gewoon inzicht geven in wat voor route bewandel ik. En waar moet ik op letten ook? Want dat is denk ik ook wat zijn signalen of ook bedreigingen soms wel die kunnen maken dat je klem kan blijven zitten. En daarvoor is het denk ik heel inzichtgevend. Je moet het niet als wet nemen of zo. Niet als iets van, nou, dit is hoe ik nu de rest van mijn leven precies in ga proberen te passen. Maar wat je zegt, als kompas, als iets richtinggevends om je weg te zoeken met God. Ja.
1: Je noemde al even een kleine disclaimer. Want voordat we er echt in gaan duiken, heb jij nog meer disclaimers die jij echt wel dus belangrijk vindt om te benoemen.
0: Welke zeker, ja. Nou ja, een van de dingen is vandaag is dat iets minder van toepassing, maar veel van de modellen die gaan over geloofsontwikkeling, als je daar een beetje induikt, zijn ooit bedacht door monniken of nonnen. Nou, ik geloof dat de meeste van onze luisteraars dat niet zijn, denk ik. Ga ik zo even vanuit. Dus hoor het ook een beetje aan met genade naar jezelf. Niet iedereen heeft zich van 9 tot 5 toegewijd aan geloof. Daarnaast moet je het ook denk ik nooit gebruiken om geloof maakbaar te maken. En die vergissing heb ik zelf wel meerdere keren gemaakt. Dat ik zo'n model gebruik. Dacht, nu moet ik dit en dit doen om bij het volgende stadium te komen of zo. Alsof je leven een soort formule is die je uittekent. Dat is meestal niet helpend. Want dan ga je... Ja, dan maak je jezelf meer tot een soort product of een project of zo. Terwijl het is meer een soort...
1: En een soort wet van je moet groeien of zo? Of
0: ja,
1: je moet,
0: precies. Ja. En ik denk dat het... Dus maak het niet te maakbaar, maar zie het als wijsheid. En echt een hele belangrijke, gebruik het... Je kan het gebruiken om anderen te begrijpen, maar gebruik zo'n model nooit om iemand anders te veroordelen of te zeggen, jij bent nog maar daar en ik ben hier. Want dan wordt het echt een... vervelend wapen, zeg maar. Dan kan je het ook op een hele nare manier gebruiken.
1: Meer buigend eigenlijk.
0: Ja, precies. En ik denk dat het vooral moet gebruiken als inzichtgevend en als wijsheid. En dus meer als kompas dan als plattegrond. Maak ik er maar even van.
2: Want elke seizoen heeft zijn eigen mooie dingen en ook misschien wel zijn eigen valkuilen.
0: Zeker, ja. En dat ziet er voor iedereen anders uit. In elk leven is dat anders. Plus dat het ook nog wel eens in elkaar overwaait. Net als dat je in de herfst opeens een hele warme dag hebt. Of in de zomer dat het super kan stormen. Wij hebben op onze kalender, dan gaat het van de ene dag naar de seizoen naar de andere. Maar in de praktijk is dat niet zo. En dat is in mensenlevens ook zo. Het loopt allemaal door elkaar en het is altijd complexer. Maar het kan helpen om in ieder geval een beetje grip te krijgen op waar je wandelt. Ja.
1: En dat is helpend.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Je deelt met ons meerdere modellen die daarvoor gebruikt kunnen worden en die allemaal weer een eigen inzichten meebrengen. Nou, we hebben er voor vandaag eentje uitgekozen. Ja. Dat is al een kluif dat we daar doorheen
0: gekomen. Dat is wel pittig, ja.
1: De vier stadia van geloof. Wie heeft dit bedacht?
0: Ja, dit is van Brian McLaren. Dat is een theoloog en schrijver uit Amerika, volgens mij Maryland, als ik het goed heb. Een man die ook pastor was in een kerk en ook zijn hele geloof wel maar een soort gedeconstrueerd heeft en allerlei processen door is gegaan. Best ingewikkeld, maar een hele fascinerende man. Hij heeft dus geprobeerd om al die lessen die hij trok te bundelen tot een soort overzichtelijk model. Het mooie hiervan is dat iedereen snapt hoe lente, zomer, herfst en winter werkt. En op een of andere manier hangt dat gewoon heel mooi samen. Dus dat maakt het een heel treffende model. En plus, het is een, dat is ook wel een goede om te benoemen. Dit model is een soort, net als seizoenen steeds terugkeren, geldt dat hier ook voor. Dus het is het idee dat je steeds, je kan in een seizoen zitten, maar je blijft een soort cirkeltjes maken. Waar veel van de monniken of nonnen of die erover schrijven, hebben het vaak over een pad van A naar B of een trap van beneden naar boven.
1: Ja.
0: En dit heeft iets meer een soort cyclisch karakter, wat in ieder geval mij persoonlijk wel erg aanspreekt.
1: Je gaat er eigenlijk steeds weer opnieuw doorheen.
0: Ja.
1: Alleen het is wel meer, ik weet dat jij dat beeld gebruikt van een spiraal omhoog. Het is niet constant dat je op het... Ja. Dat je, maar het is niet dat je cirkeltjes loopt.
0: Ja.
1: Het verdiept wel.
0: Ja, het raakt steeds meer geïntegreerd of zo. Dus ik gebruikte ook wel eens het beeld van een soort klok. Met verschillende wijzers. Je hebt de secondenwijzer, die gaat heel snel. Soms ga je deze cirkels heel snel door. Kan je door een gebeurtenis in een maand, bij wijze van spreken, heel veel doorgaan. Dus het kan heel stormachtig zijn. Maar tegelijkertijd heb je ook de wijzers die wat trager gaan. En ga je deze processen gedurende je leven langer door. Maar het is steeds een soort terugkeren naar, nou, we komen zo meteen bij wat de seizoenen zijn, maar het terugkeren naar een soort nieuwe eenvoud en vandaar weer de rondjes doorgaan. Maar steeds verdiepend en verdiepend of opstijgend, net voor wat best bij jouw beeldvorming past. Maar,
1: zolang je leeft, blijf je daar waarschijnlijk.
0: Ja, het is een levenslang proces. Ja.
1: Dat geeft ook alweer een beetje ruimte, toch?
0: Zeker.
1: Dat je inderdaad van A naar B, naar B gaat. Als iemand jou vraagt, geloof je nu hetzelfde als toen je 16 was, dan zal bijna iedereen toch zeggen nee. Mm-hmm. Maar waarom denken we toch soms alsof geloof iets is wat je één keer vastzet en dan zo moet houden? En dat we anders een beetje gaan wiebelen ervan.
0: Ja. Ja, soms denk ik dat we geloof ook zien als bijna een soort, alsof God ons een soort baksteen geeft. Van hou die maar vast tot het einde van je leven. En die zul je overal met je mee en die verandert niet of zo.
1: Met alle macht moet je die vast blijven houden.
0: Ja, precies. Ja, wat er ook gebeurt. Terwijl ik denk dat geloof, kijk, het woord loyaliteit vind ik eigenlijk een mooiere vertaling bijna van het woord geloof. Een soort loyaliteit aan een. Kijk, als ik het vertaal naar mijn vrouw bijvoorbeeld. Ik heb ooit tegen haar gezegd, ik hou van je. Maar zeg maar, in de jaren dat wij getrouwd zijn, heeft dat waarde gekregen. Door momenten waarin je er samen doorheen gegaan bent. Of dus, zeg maar, zo'n uitspraak, ik hou van je of ik ben loyaal aan je, verandert gedurende je leven of verdiept door wat je meemaakt. En ik denk dat dat met geloof en met God exact hetzelfde is. Dat jij dat hoe jij gelooft verandert gewoon. En dat, dat is niet een soort statisch of vaststaand gegeven, denk ik. Ja.
1: De vier stadia zijn gekoppeld aan vier seizoenen. Ik kan voorzichtig nu denken, oké, maar wat houdt het nou in, hè, die seizoenen? Het beeld van seizoenen is gewoon heel sterk. Hè, we hebben allemaal een mooi beeld bij. De lente staat het woord bij in dit model eenvoud. Daar beginnen we ook bij. Dus de lente eenvoud. Is dat de plek waar je doorgaans dit model instroomt als je tot geloof komt?
0: Ja, dat is wel de opvatting die in ieder geval deze schrijver heeft. Zo van, er is een moment dat het licht aangaat, of hoe je het ook noemen wil. Je hebt een eerste ontmoeting met God. Nou, bijvoorbeeld denken aan de afgelopen tijd hebben we veel mensen gehad die bijvoorbeeld via TikTok opeens tot geloof kwamen. Mm-hmm. Omdat ze aan het scrollen waren. Dus ontmoeting met Jezus en hun leven ging was radicaal anders. Die kunnen zich bevinden in een moment van wauw, complete overweldiging. Het is een nieuw leven, een nieuw seizoen. Supermooi. En ook heel kwetsbaar. Want de lente is het barst van leven en kleuren. En tegelijkertijd is het ook heel fragiel allemaal en kwetsbaar. Maar dat is een heel mooi seizoen van verwondering, van soort bewustwording van God of zo. Ja.
1: En dan moet je dus een beetje dat denken aan van die radicale nieuwgelovigen. Dat beeld heb je daar een beetje bij.
0: In eerste instantie denk ik wel. Ja,
1: of instroomt.
0: Precies, ja. Of de tieners bij een opwekkingconferentie die helemaal losgaan en de mooiste verhalen hebben. En ja, waar je enorm van gaat glimlachen als je ze hoort, omdat je gewoon denkt, oh, misschien heb je het zelf ook wel meegemaakt. Het is ik zelf wel dat ik daartussen stond en dacht, wauw, dit is een soort complete overweldiging door hoe goed God is. En ja, het is een hele bijzondere en mooie fase.
1: Ja, ja. In en al verwondering, bewondering,
0: zeker,
1: overgave.
0: Ja, ja.
1: Wat je zegt, het bruist van leven, maar je zegt het is ook wel kwetsbaar. Waarom wordt deze lentestadia ook wel eenvoud genoemd?
0: Ja, omdat het een bijna een soort kinderlijke, dat bedoel ik niet een soort van denigreren, maar een soort kinderlijke verwondering over hoe goed God is, zeg maar. Dus je hebt het heeft iets primairs bijna van het welt in je op en het kan je overweldigen, zeg maar. Maar goed, wat ik zeg, het heeft dus ook iets kwetsbaars in die zin dat als je in deze fase begeeft, kan je best wel vatbaar zijn voor wat mensen vinden of zeggen. Of zoals die nieuwe bekeerlingen via TikTok die beïnvloed zijn met het evangelie, kunnen ze net zo goed beïnvloed worden met iets anders. En dat maakt dat je mensen om je heen ook nodig hebt om je moet wel een beetje beschermd worden bijna of zo. Dat maakt dit ook een kwetsbaar seizoen, denk ik. Ja.
1: Bij deze fase horen drie woorden. Hier, dank en oh. Dat is mooi, want elke fase heeft dus een woord en nog echt drie woorden die daarbij horen. Die horen we zo meteen na het lied van Hillsong, Worship and Seasons. En dan spreken we daarna ook de zomer. En de zomer, dat is echt van, dan wil je gewoon handen uit de mouwen.
0: Ja,
1: niet
0: zeker.
1: Alleen maar ik geloof, maar ik wil ook mijn gaven inzetten. Dat hoort bij de zomer. Maar eerst dus Seasons.
3: Like

0: Alles wat leeft is in beweging. En dat geldt ook voor ons geloof. Theoloog en collega Martin Edes neemt ons mee langs 4 seizoenen van geloof. Eenvoud, complexiteit, verbijstering en harmonie. Niet als meetlat om te bepalen hoe ver je bent, maar als kompas om je eigen geloofsreis en die van de ander beter te begrijpen. We waren bij de lente, bij de eenhoud, de eenvoud. Degene daar waar je instroomt vaak met als je het licht aangaat. Maar waar je dus later ook af en toe weer in kan komen. Dat je opeens ergens helemaal verwonderd over bent. Of je opeens enorm zijn liefde misschien ervaart. Of je bent ergens geweest. Dan ben je zo weer even in de lente. Bij deze fase horen de woorden hier, dank en oh. Wat kan iemand in deze geloofsfase concreet met die 3 woorden?
1: Ja, nou, het gaat misschien te ver om ze alle 3 allemaal uitgebreid te behandelen. Maar in ieder geval eentje eruit pikken is bijvoorbeeld het woord hier. Wat de Brian McLaren ook schrijft is dat het helpt in deze fase. En die kan je eigenlijk altijd meenemen. Maar een soort oefening in Gods aanwezigheid, zegt hij dan. En dat eigenlijk met heel simpel, eigenlijk is hier een soort gebed, zegt hij. Dus je kan het woordje altijd een beetje meenemen. Ik deed het net ook even. Aan het begin van deze uitzending. Een soort gewoon even bedenken. Hier ben ik. U bent hier. En hier zijn wij samen, zegt hij. Dus een soort gebed wat je met God even soort bewust worden. Wij zijn hier aanwezig. En zeker in zo'n eenvoudsfase. In zo'n fase van complete verwondering. Kan het super waardevol zijn om gewoon af en toe even stil te staan en te denken, wauw, u bent ook gewoon, ik ben hier met u samen. En dat draagt volgens mij heel veel vrucht in je en helpt je ook weer verder groeien, denk ik. Ja.
0: En dan, je zei al, het is misschien te veel om allemaal te doen, maar dank, daar hebben we al een beeld bij. Maar waar staat O voor?
1: Ja, O pakt hij als woord. Echt, dus het woord O, zoals je dat in de psalmen wel eens tegenkomt. Dus O God, u bent zo. Zo. En dan is het een vorm van een soort aanbidding van God. Of je geeft. Hij moedigt vooral aan om daar iets achter te plakken. Zoals, O God, wat bent u een ongelooflijk mooie schepper of zo. Dus zo probeert hij je aan te moedigen om te aanbidden. En O als een soort verwonderingswoord te gebruiken. Ja.
0: De kracht bij deze fase is echt, ja, dat hoor je in alles, is ook echt toewijding. Ik het zo hoor. Maar wanneer slaat die kracht om in de valkuil? Want elk seizoen heeft ze zijn valkuilen.
1: Zeker.
0: Van wij-zij denken of veroordeling.
1: Ja, ja, ik denk dat als, ik noemde net van, het is best een kwetsbare fase. Als je bent denk ik best vatbaar ook voor, ja, voor invloeden van buitenaf die niet zo positief zijn. En als je te veel daaraan vast blijft klampen aan dit gevoel of aan mijn groepje heeft gelijk of zoiets. Daar ben je denk ik best vatbaar voor in deze fase. Dan kan het ook doorslaan in een soort vijandschap denken. Of echt denken van ik heb het goed, zij niet, dus zij horen er niet bij. Een soort heel dualistische manier van kijken naar de wereld. En als je daar te veel aan toegeeft, denk ik, in deze fase. En ik zie het helaas best veel gebeuren online en zo. En dat soort dingen. Dan kan het. Ja, dan kan je er echt een soort. Ja, dan slaat die eenvoud van verwondering om in een soort eenvoudig ik tegen de wereld. Een beetje zo'n soort
0: houding. Ik heb het licht en jullie zien het.
1: Ja, precies.
0: Jullie zien het niet.
1: En dat is heel schadelijk, denk ik. Ja. Ja.
0: Als jij iemand ontmoet die net zo enthousiast en misschien stellig gelooft als jij allicht vroeger deed, kijk je daar dan nu anders naar, doordat je dit model kent?
1: Ja. Ik denk dat het wel. Ik kan me oprecht heel blij worden ervan. Dus ook wel, nou, net als die tieners bij opwekking die dan met een fantastische verhalen terugkomen. Ik kan er echt. Mijn hart kan daar warm van worden. Denk ik, wauw, wat ontzettend mooi dat gevoel er is. Tegelijk zit er ook altijd wel een soort, door alles wat je hebt meegemaakt, een soort dat je denkt, oh, ik hoop maar dat je, weet ik veel, een soort stabiel blijft of je weg met God blijft vinden of niet te veel laat meeslepen. Dus er zit ook wel een soort zorg soms in. Maar dit soort modellen helpen wel om nou, niet, ja, mensen dus daar te plaatsen. Maar ook wat deze schrijver in ieder geval me bewust heeft van gemaakt, is het idee van, dus niet om te oordelen of iemand staat, maar vooral te zeggen, oké, ik spreek nu iemand die net tot geloof is gekomen. En dat ik kan daar iets van God in zien of ontmoeten op een nieuwe manier. Dus elke ontmoeting die ik heb met iemand waar die ook staat, kan mij helpen om God weer op een nieuwe manier te leren kennen en te verdiepen. Dus zo probeer ik dit ook te gebruiken in mijn contact met mensen. Ja.
0: Ja, dus mensen die net tot geloof zijn gekomen, of die net dus ergens helemaal opnieuw door verwonderd zijn geraakt. En denk, hey, maar daar zit misschien wel iets van God in.
1: Ja.
0: Het geloofstadia wat daarna komt, is van de zomer. Die heeft als kernwoord complexiteit. Wat voor mensen moeten we dan denken?
1: Ja, dit noemt hij een beetje de fase van spiritueel sterker worden, zegt hij. Dus hij noemt de zomer als... misschien heb je deze zomer al achterover geleund, maar hij noemt het een beetje de zomer van juist actief worden en je inzetten. Dit zijn een beetje de fase waarin je in de kerk vooral super druk bent meestal. Of je zet je actief in voor alles en nog wat. Je zit op de Bijbelkring bij een vrouwencommunity. Je zingt voor in de dienst. Je doet van alles en nog wat. Eigenlijk structureel vaak overvraagd, omdat je altijd zo enthousiast bent. Want het is voor de Heer, zeg maar, dat idee. En het is super betekenisvol en ook misschien wel een van onze favoriete fases, omdat we ons betekenisvol voelen. Omdat we ook echt het gevoel hebben van, hey, ik kan iets bijdragen. Ik heb mijn plekje. Meestal leer je wat in leiderschap. Dat soort thema's spelen vaak hier.
0: En het is ook heel erg niet alleen meer wat je gelooft, maar vooral dus hoe leef ik dat geloof uit?
1: Ja,
0: dus draag ik het uit?
1: Ja. Dus waar je in de eerste fase inderdaad meer de vraag stelt, hoe geloof ik goed, is het hier meer hoe leef ik goed? Of hoe werkt dat dan door in de praktijk? Dat wat ik geleerd heb, hoe krijg ik dat vorm en gestalte? En geestelijke oefeningen in de kerk, in mijn werk. Hoe kan ik iets van missie vormgeven op de plek waar ik werk? Dat zijn vaak een beetje de thema's die dan spelen. Ja.
0: De harde werkers in het koninkrijk.
1: Precies, ja. Ja,
0: zijn,
1: ja.
0: Als je dit zo zegt, zijn veel kerken heel goed ingericht juist op deze fase?
1: Ik denk het meest hierop, ja. Ik denk dat de meeste gemeenten zich vooral richten op deze fase, omdat dit ook de mensen gewoon puur zijn die opvallen. Dus die zijn gewoon actief in de kerk, dragen veel bij. Maar ook hier weten we meestal het meeste raad mee. Ik spreek ook als voorganger, want je kan mensen motiveren, je kan ze aanjagen. Dus je hebt het meest om mee te werken of zo, zeg maar, met mensen. Ik denk dat veel wat meer conferenties of bijeenkomsten die wat eenmaliger zijn, zitten vaak wat meer op de eenvoud of een soort hernieuwde liefde ervaren of iets in die trant.
0: Maar om veel overweldigd te worden door de
1: precies,
0: liefde.
1: Precies, ja. Maar veel kerken zijn denk ik gericht op die complexiteitfase. Ja.
0: Ook
1: ja.
0: Op groei, op doelen, ontwikkeling.
1: Ja. En ook wel trouwens, want je bent in deze fase ook wel aan het leren omgaan met eerste tegenwind. En dus ook teksten als alles is mogelijk voor wie gelooft. Weet je, allemaal van die uitspraken die ons helpen om, oké, ik heb weerstand, maar ik zet door. Zeg maar, dat leer je in deze fase ook heel sterk. Dus je bent wel echt aan het ontwikkelen met tegenwind omgaan. Een keer verlieservaringen. Hoe ga ik daar, kom ik daar dan weer bovenop? Dus het is een hele een leerzame fase waarin veel gebeurt. Ja,
0: er gebeurt veel in deze fase. En waar zit dan het gevaar van deze fase?
1: Ja, dat je te veel, denk ik, in een soort doelmatigheid blijft zitten. Of werkt het allemaal wel? Een van de voorbeelden is dat je het geloof bijna als een soort spelletje ziet wat je uit moet spelen. En ik doe het beter dan jij. Of er zijn winnaars of verliezers. Of dat je op een gegeven moment ook een beetje neer gaat kijken op iemand anders. Dat je, misschien ben jij super actief in de kerk. Wat ik zeg, ben je structureel overvraagd. Maar kijk je toch een beetje, ja, dus, hallo, zij kunnen wel meer doen, toch? Of zo'n houding kan beklemmend gaan werken, denk ik. Maar dan gaan we een klein beetje naar de herfst. Maar dat is als de eerste vragen komen of de dingen die je niet helemaal kan beantwoorden. En je probeert daar een beetje overheen te walsen. En je gaat nog drukker zijn. En je gaat nog meer doen om maar even zo'n vraag niet te voelen. Dan kan je best wel een beetje klem komen te zitten in deze fase. Ja.
0: Ja, dus dat doen en dat groeien kan iets heel, heel moois zijn.
1: Ja.
0: Maar het kan ook dus een kleine, dat je daar een beetje in, dat je daar eigenlijk een beetje in verliest.
1: Zeker, ja. Ja.
0: Bij deze fase horen sorry, help en alsjeblieft. Waarom zijn juist fouten erkennen, hulp nodig hebben en ook oog krijgen voor andere onderdeel van deze fase van volwassen worden?
1: Ja, dit zijn een aantal oefeningen, zoals dat sorry zeggen. Je gaat in deze fase fouten maken. Je gaat dingen verkeerd doen. En dat is heel logisch. Want je bent nou eenmaal mens. Maar een van de oefeningen die hij dan meegeeft is simpelweg dat sorry zeggen. Dus ook jezelf leren onderzoeken en denken, oké, ik heb nu een misstap begaan. Het is goed dat ik nu even sorry zeg tegen God, tegen de mensen met wie ik omga. Dus dat is een oefening. Maar en die andere is bijvoorbeeld help. Dus dat je ook langzaamaan ontdekt, ik kan niet alles zelf. Ik heb blijkbaar ook hulp nodig. Een belangrijke factor in geestelijke groei is dat je ontdekt, ik kan het niet alleen, zeg maar. Dat is een soort, ik ben master of the universe. Is een soort idee wat we soms hebben. Hij zegt, nee, je hebt het in deze fase nodig om te leren dat je Gods hulp nodig hebt. Maar ook hulp van andere mensen. Of van, denk in mijn eigen gemeente was er een fase dat, werkelijk waar, ik had mijn arm uit de kom. Mijn vrouw brak haar voet. We hadden net een kind gekregen. Het was één grote chaos. En dan kan ik denken, ja, ik red dit allemaal zelf wel. Maar ik had wel hulp nodig. En toen kwam de gemeente in actie en hielp ons met eten, verzorgen, weet ik het allemaal. Dus, en dat was wel zo'n moment dat ik dacht, oh ja, ik ben ook afhankelijk van anderen. En ik heb dat zijn van die leerprocessen die denk ik in deze fase heel hard nodig heb. Ja.
0: We gaan het volgende uur met elkaar verder in gesprek. Dan gaan we naar de herfst. Je zei al, soms kan je in de zomer al een beetje kantelen naar de herfst. En naar de winter. Dus de herfst, daar waar godsbeelden wankelen. Maar ook dus daar waar de grotere rust en de harmonie gaat komen.
2: En goed om nog even te herhalen. We doorlopen steeds opnieuw die geloofsfases. Dus het kan zijn dat je nu ergens herkent waar je een ander moment in je leven op een heel ander plekje bent. En we horen dat graag van je. Wat haakt eraan waarvan je denkt, hey, dit raakt wel aan waar ik nu zit in mijn geloofsleven.
0: Blijf erbij, heel graag. Tot zo.
3: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet-voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
6: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
11: Groot Nieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 11 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De Gelderse politie heeft nog meer mensen opgepakt vanwege de dodelijke schietpartij vannacht in Overasselt. Daarbij vielen een dode en raakten 2 agenten gewond. Delen van het dorp zijn afgezet en de politie zoekt nog altijd naar verdachten die zich in een maïsveld zouden hebben verstopt. De actie duurt al uren en de politie heeft waarschuwingsschoten gelost. Volgens de Telegraaf heeft de schietpartij te maken met een drugsconflict dat is gelinkt aan de criminele organisatie van Bolle Jos. Verder is op beelden te zien dat vannacht een grote groep mannen met wapens en gezichtsbedekkende kleding door de straten van Overasselt loopt. Ook lijkt er te worden geschoten. Ook vannacht is de Oekraïense hoofdstad Kiev weer aangevallen door Rusland. Vielen 12 doden en tientallen gewonden. Het grootste probleem is dat Oekraïne geen luchtverdediging heeft. Om dat op te lossen zouden landen onderscheppingsraketten kunnen leveren waarvan de levensduur binnenkort afloopt. Dat zei EU-buitenlandchef Kaya Kallas. Dan het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het droog en vanmiddag zijn er zonnige perioden. Vooral aan zee, het wordt 19 tot 22 graden. Morgen ook zoiets en dan bewolkt met af en toe een bui. En dat is over het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: De A12 staat bij de Duitse grens 3 kilometer file. Vanaf 7 naar een kwartier vertraging door de controles. Door een autobrand is de A28 Zwolle richting Amersfoort dicht bij Nijkerk. Er staat 2 kilometer file. Verkeer wordt via de af- en oprit geleid. Kan ook omrijden via Apeldoorn, via de A50 en de A1.
11: Zometeen meer Thijs en Jorieke.
16: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
17: Kozijnshop.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
17: Kozijnshop.
19: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
20: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
21: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
20: Oh, en nu niet?
21: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
20: Bueno! Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
19: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep, alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
22: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
23: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
24: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
25: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Wil jij de hele Bijbel door en je geloof verdiepen? Volg de Bijbelcursus van het Evangelisch College op een van onze 50 leslocaties of online. Meld je aan voor een open dag in jouw buurt via evangelischcollege.nl/bijbelcursus.
27: Smin.
28: Valt je iets op aan mij?
27: Nieuwe jas?
28: Nee.
27: Nieuwe schoenen?
28: Nee.
27: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
29: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
27: Smin.
30: Boost yourself.
11: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
31: Grootnieuws.
11: Thijs en Jorieke. Het christelijke radiostation.

0: Hillsong Chapel en Hosanna.
1: Thijs en Jorieke.
0: Een hele goedemorgen, welkom terug.
2: Goedemorgen.
0: We hadden teamdagen vorige week en daar kwam het jaarthema Jij bent anders wat interessant ook echt naar voren, vonden wij.
2: Want ja, alles wat leeft is in beweging. Dat geldt ook voor ons geloof. Theoloog en grootnieuwsradiocollega Martin Edens nam ons tijdens de teamdagen mee in 4 seizoenen van het geloof. De eenvoud, de complexiteit, de verbijstering en de harmonie. En wij vonden het eigenlijk zo fascinerend, zoveel inzicht geven, dat je op zoveel verschillende plekken in je geloofsleven kan staan.
0: En het is geen stappenplan waarmee je zelf naar een hoger geloofsniveau werkt. Het is eerder een kompas dat kan helpen om je eigen geloofsreis beter te begrijpen en om milder te kijken naar mensen die zich op een andere plek in die reis bevinden. We hadden het zojuist over de zomer. Daar ben je lekker aan het doen. Ben je lekker echt aan het ontwikkelen. Ja. Aan het groeien ben je daar. Veel kerken zijn dus ook wel een beetje gericht eigenlijk op deze fase. Hoe leef je geloof ook uit? Waaraan kun je merken dat de zomer begint te kantelen?
3: Ja, vaak, ik denk dat dit vaak een beetje de mensen zijn die... Misschien moet je denken aan zo iemand die vroeger die super enthousiaste jeugdleider was. En op een gegeven moment een beetje stiller wordt. Of wat afweziger misschien. Zowel in hoe vaak die komt in de kerk. Als hij er is, dat hij een beetje afweziger is. Zeg maar, er komt een fase. Omschrijven in ieder geval veel mensen. Dat geldt niet alleen voor deze Brian McLaren trouwens. Maar voor heel veel schrijvers die nadenken over de geestelijke reis. Komt er een moment waarop dingen uit elkaar vallen. En dan zelfs een Johannes van het Kruis, vele eeuwen geleden, had het al over donkere nachten van de zintuigen en de ziel. Er wordt gesproken over muren of weet ik. Het komt van alles voorbij. Brian McLaren zegt, er is een fase van herfst. Dan vallen als het ware wat blaadjes uit de bomen. Er ontstaat wat meer ruimte voor vragen, voor twijfel. En soms wordt dat in gang gezet door iets wat je meemaakt in je leven. Dus het kan zijn dat je een bepaalde verlieservaring hebt. Of het kan ook zijn dat je het van de ene op een bepaalde dag het nieuws bekijkt en je afvraagt, hoe kan dit allemaal? Of zo? En dat die vraag niet meer weggaat. Wat de aanleiding ook is, ergens alles wat je geloofde lijkt op een of andere niet zo goed meer te klikken of zo. Alsof het niet zo goed meer werkt. En als dat signalen zijn die je herkent, dan zegt Brian McLaren, dan heb je kans dat je je in de herfst bevindt. Ja.
0: En het woord wat hij daarbij gebruikt is verbijstering. Ja. Heb je een eigen voorbeeld van hoe die verbijstering bij jou binnenkwam?
3: Ja, ik denk dat er verschillende momenten zijn geweest waarin ik dit wel herkende. Maar een van de eerste waarin ik dat heel bewust meemaakte was dat ik als jonge gast wel het idee had van oké, ik heb precies op een rij hoe het geloof werkt. Ik weet hoe het hiernamaals werkt. Ik weet wat er gebeurt als ik doodga. Super, super fijn en belangrijk.
0: Je had de antwoorden.
3: Ik had de antwoorden allemaal in mijn zak. En opeens zag ik iemand een graf inzakken die niet geloofde. En toen dacht ik, wacht even, als dit allemaal waar is, dan heeft dat nogal wat consequenties. En wat betekent dat dan? En los van of het dus wel of niet waar was, ik raakte er compleet van in de war, zeg maar. Ik dacht even, ja, maar dus zeg maar, mijn persoonlijke ervaring clashte even met alles wat ik geloofde. En dat zette alles even stil. Een lange tijd dacht ik echt, nou, ik heb geen idee hoe dit werkt überhaupt. Of hoe zit dit geloof? En nou, gaandeweg, dan kom je langs met anderen te zoomen. Maar daar was het echt de kunst om. Ik had ook echt de neiging om dat weg te drukken. Te zeggen, dat kan helemaal niet. Ik kan dit niet voelen.
0: Wil je dan eigenlijk gewoon heel hard ik wil gewoon weer naar de zomer of de lente?
3: Ja, ik wil gewoon weten. Ik voel het dat ik het heb. Dat het allemaal werkt.
0: Je band met God ook gewoon. Dat het klopt.
3: Ja, maar hoe meer ik dat deed, hoe meer er een soort verwijdering leek te zijn. En ik denk dat de uitdaging in deze fase ook echt is als dat over je heen komt, om die niet weg te drukken, maar om dat wel te omarmen. En ook gewoon zoals die moeilijke waarom vragen. Hoe zit dit dan? Ik snap het niet, God. Of dit kan toch niet? Dat soort uitroepen, wat de aanleiding ook is. Dat je dat echt laat bestaan en niet eroverheen walst. Ik denk dat dat heel belangrijk is in deze fase. Ja.
0: En een woord wat jij dus gebruikt is in de war. Je raakt in de war.
3: Ja, zo voelt het in ieder geval wel. Daar kan je een heel ander beeld bij hebben van iemand die de weg kwijt is of zo. Dat is een beetje ingewikkeld misschien. Maar echt, het lijkt allemaal niet meer met elkaar verbonden of te klikken, zeg maar. Dat is denk ik vooral het gevoel wat hierbij bij hoort. En in veel gevallen, zeg hij, zet dat ook een proces in gang van zoeken naar, in plaats van klopt iets ja of nee, is het wel eerlijk ja of nee, is het wel authentiek? Dat zijn vaak meer vragen die gaan leven. Je gaat meer op zoek naar een soort waarheid in de zin van, niet klopt het volgens de letter, maar ben jij wel echt? Ben jij wel authentiek? Of is dit verhaal wel te vertrouwen? En er zitten ook allerlei risico's aan, maar op zich in de basis is dat eigenlijk een hele mooie insteek. Ik schets het ook een beetje de herfst. Ik vind persoonlijk de herfst een van de mooiste seizoenen. Gewoon even puur fysiek als je om je heen kijkt. Er sterft iets af, maar je kijkt ook naar een ontzettend rijke palet aan kleuren. En er gebeurt heel veel in de herfst. En ik denk dat in deze fase ook zo is. Ondanks dat het misschien niet altijd zo voelt.
0: Want wat gebeurt er dan in de herfst?
3: Ja, ik denk dat je veel loslaat van wat je misschien altijd dacht dat werkte. Dus het kan ook zijn dat echt je beeld van God verandert. Als je er bewust ruimte voor creëert, denk ik dat God ook ruimer wordt of minder in jouw doosje past. Want we hebben vaak denken dat we hem in ons broekzak hebben of iets. Maar God breekt daar als het ware uit. En God wordt ook wel mysterieuzer, denk ik. Maar daarmee ook wel mooier en rijker misschien wel.
0: Maar je kan ook hebben natuurlijk dat je niet alleen je beeld van God kwijt bent, maar misschien zelfs God zelf.
3: Ja, ik denk dat veel mensen het ook in ieder geval wel zo omschrijven of ervaren. Van, je hebt ook van die psalmen zoals psalm 88 is zo'n bekende psalm. Die eindigt ook in niet met een halleluja aan het eind. Het komt allemaal goed, maar echt een gevoel van, ja, God, ik ben compleet door je verlaten. Waar bent u nou, zeg maar? En ik denk dat het komt in verschillende intensiteit, maar het kan in deze fase echt zijn dat je echt het gevoel hebt dat als je die woorden van Jezus leest, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Dat je echt dat gevoel kan hebben. En dan, zelfs dan is het, wat Brian McLaren in ieder geval zegt, is dat de grootste daad van geloof is dan niet daar overheen walsen met een soort halleluja, het komt allemaal goed, maar gewoon naar God durven uitschreeuwen, nee God, dit kan toch niet. Of dit zeg maar, zolang je maar, je kan beter schreeuwen naar God dat het niet kloppend is, of dan in de apathie raken en denken, laat dan maar. Zeg maar, dus er zit echt wel een verschil in.
0: Ja, dat klinkt wel echt als de fase waar juist dus een soort verdieping kan plaatsvinden,
3: ja,
0: maar ook waar je God kan loslaten. Als je meer in die apathie
3: zeker,
0: komt.
3: Ja. En of, dus dat zou kunnen, dat je denkt dat je het helemaal achter je laat. Of dat je wel blijft geloven, maar altijd een soort van cynisch wordt. Dus dat je eigenlijk met alles wat er op je afkomt in het christelijk leven, je gaat nog steeds naar de kerk of weet ik het allemaal, maar eigenlijk denk je bij alles, joh, het is allemaal een grote façade of hypocriete bende of zoiets. En dat is misschien nog wel schadelijker bijna. Ik weet niet, daar kan ik geen conclusies over trekken. Maar ik denk dat als je niet heel bewust echt dat soort vragen die je hebt aan God of die twijfels laat bestaan en niet gelijk een oplossing wil zoeken, maar echt even laat leven, net als dat de herfst echt tijd nodig heeft om door te gaan, zeg maar. Dan denk ik dat het je veel meer kan verdiepen en ook je beeld van God veel meer kan verdiepen.
0: Wat heeft iemand nodig die midden in zo'n herfst zit? Wat heeft hij dus dan juist nodig van andere gelovigen?
3: Ja, nou, niet een oplossing, denk ik. Want dat is waar veel, we hadden het net over dat veel kerken gericht zijn op die complexiteitsfase. Ik denk dat veel kerken ook geneigd zijn om zo iemand die ze dan zien, die een beetje afwezig is, nou, kom even bidden, dan gaan we het even, weet je, alsof het een probleem is wat gefixt moet worden. Terwijl ik denk wat iemand in deze fase vooral nodig heeft, is enerzijds mensen die gewoon luisteren. Dus die je kan gewoon jeremiëren over alles wat er in je leeft. En daarnaast ook wel mensen die het door zijn gegaan en die je een beetje kunnen, ja, dat als jij eraan toe bent, dat je aan diegene kan vastklampen en zeggen, joh, ik misschien je zelfs kunnen helpen met zo'n waarom-vraag te uiten. Niet zozeer de oplossing, maar wat is nou je vraag? Vertel, schrijf het eens op. Of schrijf heel groot op een blaadje, dat deden we tijdens die 10 dagen ook. Misschien heb je iets in gedachten waarvan je echt denkt, dat kan niet, dat iemand je kan helpen. Schrijf eens heel groot nee op. En vertel eens, waar ben jij het dan niet mee eens? Of wat zou je dan willen uitschreeuwen naar God? En ik denk dat we dat soort mensen vooral heel erg nodig hebben. Dus niet komen met, zo fixen we het probleem.
0: Nee, ik vind het ook altijd een beetje spannend als mensen in de herfst zitten, toch?
3: Zeker, ja. Ja, want het is, We zijn bang om mensen kwijt te raken. We zijn zeker als je...
0: Bang dat je zelf in de war gaat raken.
3: Ja, precies. Het kan bijna als een soort gevaar gezien worden of zo. Terwijl ik denk dat als wij deze mensen omarmen in onze kerk en echt naast ze staan, dat ze ook superveel verdieping brengen in de breedte van de kerk. En ons ook in contact brengen met zo'n groot deel van de Bijbel, waarin psalmschrijvers, weet ik het allemaal uitschreeuwen naar God. En wat ook onderdeel is van ons geloof. En waar zij dan veel meer taal voor aan het vinden zijn.
2: Ja. Wat je natuurlijk vaak ziet gebeuren is dat als iemand in deze fase zit, die is al wat wiebelig en zelfs ook zoekend van hoe zit het nou? Ja. Dat als je dus iemand hebt die dan in de lente zit, die zegt, je moet gewoon meegaan naar die of die conferentie, of we gaan daar bidden en vasten. Of iemand die in de zomer zit, je moet gewoon actief, we gaan gewoon dingen doen. En dus je bent allemaal heel erg vanuit waar je zit waarschijnlijk, iemand aan proberen te helpen.
3: Ja, zeker.
2: Terwijl als ik jou zo beluister, is dat dus niet echt waar je dan behoefte aan hebt.
3: Nee. Ik denk niet dat als je in deze fase zit, inderdaad dat je dan heel veel hebt aan een eerste liefde conferentie om dat weer aan te wakkeren of zo. Dat denk ik niet. En hoe goed bedoeld die initiatieven ook zijn. Hè? Want ik denk dat iedereen dat handelt vanuit een soort, ik wil jou echt oprecht helpen. Maar in dit geval denk ik gewoon dat je iemand nodig hebt die naast je zit en die je helpt om de vragen te verwoorden, zodat jij met die vragen kan zitten. Want dat is de enige manier om door te gaan door dit seizoen, is te zitten met die vragen. Je kan de herfst ook niet opjagen en zeggen, nou, kom op met die het volgende seizoen, dat heeft tijd nodig.
0: Ja. Is de herfst dan, we zeggen het is een geloofsreis, je gaat eigenlijk altijd allemaal die cycli doorheen. Soms zit je heel lang misschien ergens, soms misschien korter, maar het is die spiraal. Is die herfst onvermijdelijk dat we er allemaal dus bij tijd en wijlen ons daarin zitten, daar verblijven?
3: Ik denk in meer of mindere mate, kijk, ik denk dat de intensiteit bij mensen kan verschillen, maar ik denk dat als iedereen die serieus een weg met God gaat, momenten heeft dat er soms blaadjes vallen en dat je denkt, ik weet even niet meer hoe dit werkt. Of dat je opnieuw moet kalibreren of zo. Misschien is dat een goed woord, maar dat je even soort opnieuw je richting moet vinden. En voor de een kan dat echt aanvoelen als jarenlang een soort donkere nacht van de ziel of iets. Ik bedoel, dat kan, hè? Maar het kan ook zijn dat je daar misschien vlotter doorheen gaat of in meerdere cycli af en toe dit soort fases meemaakt. Maar ik denk, in een gezonde levensreis, dat het niet gek is dat je een herfstperiode meemaakt. Ja.
0: Dat blaadjes vallen, dat godsbeeld wilde wankelen, dat je vragen hebt. Want bij deze fase horen die de woorden wanneer, nee en waarom.
3: Ja, dat zijn de drie gebeden of oefeningen die hij meegeeft. En de wanneer spreekt meer, dat is een beetje een soort hunkering naar dat. Je loopt ergens tegenaan en je hoopt dat het gauw hersteld wordt of iets. En die nee is echt een soort oefening in naar God durven uiten. Nee, dit kan toch niet kloppen, Heer. Je hebt het nieuws gezien en je ziet die overstroming in Nepal of weet ik veel. En je denkt, maar Heer, dit kan toch niet. Dus dat je echt, je oefent in dat ook uiten. En uiteindelijk in die waarom-vraag zit een soort, ik denk dat onze diepste wezenlijke vragen waar we ons leven lang mee stoeien, vaak beginnen met een waarom. En het is de kunst om daar niet een soort pasklaar snel antwoord op te verzinnen, maar daar even in te hangen, denk ik. Ja.

0: overtuiging. En dat geldt dus ook voor ons geloof. Theoloog en collega Martin Enes neemt ons deze uitzending mee langs 4 seizoenen van geloof. Eenvoud, complexiteit, verbijstering en harmonie. Niet als meetlat om te bepalen hoe ver je bent, maar als kompas om je eigen geloofsreis en die van een ander beter te begrijpen. We zijn aangekomen bij de winter. Die heeft als woord harmonie. Voor mij voelt wel de winter een beetje dat het summum is waar je moet zijn.
1: Ja, ja, ja, in ieder geval het woord harmonie. De winter is natuurlijk, het gaat meer over een soort berusting vinden, denk ik, of zo. Of een soort verdieping. Er gebeurt natuurlijk in de natuur heel veel in de winter. Alleen zien we dat vaak niet. En het is wat dat betreft een heel mooi seizoen van verdieping, denk ik. Ja.
0: Hoe ziet iemand eruit die veel van deze fase met zich meedraagt?
1: Ja, ik denk dat je kan het op verschillende manieren uitleggen. Dus ik geloof, we hadden net over dat je de cirkel vaker doorgaat. Dus ik denk dat je ook gewoon momenten hebt dat je dit passeert. En dat je steeds meer voelt, ik ben meer, raak meer geïntegreerd. Je wordt liefdevoller, je hebt meer compassie. Dat zijn denk ik kenmerken hiervan. Zeg maar, het meest concrete beeld is misschien diegene in jouw kerk. Misschien wat oudere vrouw die dit al heel vaak doorgegaan is. Die voor iedereen in de gemeente bidt. En die jou dan zo heel intens kan aankijken. En hoe gaat het echt met je? Ja. Weet je wel, zo'n soort. En die dan ook de hele wereld vervaagt. Ze heeft alleen maar aandacht voor jou. Zo iemand die gewoon, ja, die al die seizoenen goed kent en het doorleefd heeft. En daarmee, ja, gewoon ook een soort. Ja, nou, noem dat van. In het begin ben je bezig met de vraag: hoe geloof ik goed? Daarna ga je nadenken over: hoe leef ik goed? In de herfst vraag je af: is jullie überhaupt nog wel goed? En in de harmonie denk je: het is goed. Of zo. Zo'n soort, ja. Zo'n soort gevoel. Ja. Een beeld wat in ieder geval bij mij het meest leeft, denk ik, is een persoonlijk voorbeeld. Maar waarin dat heel snel ging, was bij mijn eigen moeder bijvoorbeeld. Mijn moeder is vorig jaar overleden. En die was lange tijd ziek, had borstkanker. En ervoer dat best wel als een herfstperiode. Gewoon ook ze vond het moeilijk om daar grip op te krijgen op haar ziekte of zo, om daarmee om te gaan. En op een gegeven moment kreeg ze het bericht van: nou, je wordt niet meer beter. Je zal hieraan komen te overlijden. En eigenlijk vanaf dat moment was er alsof er iets in haar kantelde. En ze een soort berust. Ze zei ook letterlijk woorden als: het is goed. Prijs de Heer. Gewoon een soort van. Er kwam een soort berusting over haar. En ze was vanaf dat moment alleen maar bezig met: hoe kan ik in die laatste momenten jullie gewoon zoveel mogelijk nog zegenen? En mooie dingen tegen jullie zeggen. En zij is echt een soort. Het heeft toen een week geduurd, toen is ze overleden. Maar in die week heb ik echt iets bij haar geproefd van die harmonie, van die winter die zij meemaakte, te midden van echt de meest beroerde situatie die je kan verzinnen. Want je bent dood aan het gaan aan een ernstige ziekte, maar ze ervoeren een soort diepe harmonie. En ik dat is echt een voorbeeld die bij mij heel erg in mijn hoofd zit van: oh wauw, gewoon die zegenende houding steeds meer minder druk maken om: ik heb de controle niet, maar gewoon die open handen naar buiten toe en gaan zegenen. En ik denk, dit is een voorbeeld van hoe dat echt aan het einde van het leven gebeurt. Maar ik denk dat we, als we die fase doorgaan, dat we steeds meer en meer dat ook leren. Om die handen te openen, mensen te zegenen. En op die manier voor mensen te zijn, denk ik. Ja.
0: Klinkt dus ook wel dat je minder met jezelf bezig bent, maar meer vanuit dus een soort rust met de ander.
1: Ja, ja. Met nog meer ook compassie echt naar anderen kan kijken. En ook, en zeg maar, ook de mooie dingen die in de andere seizoenen naar voren komen. Dus ook zoals in een herfst, waarin je op zoek bent, nieuwsgierig bent en op zoek bent naar authenticiteit. Dat zit dan nog steeds in je, of dat raakt soort van dieper geworteld. Maar je kan er, ja, met een meer soort vrede instaan. En nogmaals, dit klinkt echt alsof je in een soort, alsof je
0: verlichting
1: instappen. Ja, precies. Maar ik denk dat je gaandeweg daar naartoe groeit. En dat er echt, misschien kan je echt wel mensen in je omgeving bedenken of voorstellen die hier iets van hebben. Of bij wie je dat proeft. Koester die mensen, want die, ja, die zijn zo, zo waardevol. En daar kan je zoveel van leren. Ja.
0: Het klinkt ook dat deze fase, die harmonie, dat is iets anders dan Van zo, nou, nu heb ik alle antwoorden. Ik ben, al die fases door, ik ben de hersens doorgegaan.
1: Ik ben er, klaar.
0: Ja.
1: Nee, dat is dus wat deze schrijver in ieder geval ook wel.

0: schetsen van... Hier kom je er ook achter dat het uiteindelijk nooit ging om de bestemming of ergens aankomen, maar dat je echt in een cyclus stapt en je ook weer opnieuw in een soort fase van wat hij dan noemt tweede eenvoud kan komen. Dus dat je ook weer volledig verbaasd kan zijn over hoe goed God eigenlijk is. Maar dan met alles waar je in die eerste fase mee struggelde, met mogelijk vijandschap of veroordelende houding, dat je al iets bent doorgegaan waardoor dat minder op de loer ligt.
1: En ook minder kwetsbaar is het dan? Dat je minder beïnvloedbaar bent voor wat dan ook?
0: Je bent gewoon ook wat dieper geworteld al, denk ik. Dat gaat steeds dieper en dieper. Maar steeds keer je wel weer terug naar een soort nieuwe eenvoud. En dat is ook wel de schoonheid ervan, denk ik. Het is toch ook geweldig dat je... Kijk, heel eerlijk, soms verlang ik wel eens naar dat moment als tiener in een tienertent en het warme gevoel in me. Weet je, ik denk dat heel veel van ons dat wel hebben. Maar tegelijkertijd denk ik nu, nee, ik vind het ook mooi dat ik al heel veel dingen ben doorgegaan en opnieuw me kan verwonderen over God. Maar dan wel gelaagder of met de ervaring.
1: Zonder dat je hem in een doosje moet hebben.
0: Precies, ja. Ja, dat hij met nog steeds kan God groter en mysterieuzer en soms ongrijpbaarder zijn. Maar daarmee wordt misschien de verwondering zelfs alleen maar groter over hoe goed hij is.
1: Ja. Bij deze fase horen de woorden zie hier, ja en stilte.
0: Ja, ja, dat is drie puntjes inderdaad. Ja, en bijvoorbeeld die zie hier is een soort oefening in eigenlijk een soort... Je een kinderlijke houding weer aanmeten opnieuw van... Je kijkt naar een blaadje aan de boom. Of het is als je eigen hand. Ga eens gewoon een tijdje naar je hand staren en denken... Wauw, zie hier. God, wat heeft u dit ongelooflijk goed bedacht. En dat je soort je opnieuw kan verwonderen over hoe goed God is. En ook dat woord ja, wat hierbij staat, is ook wel heel mooi. Dat is een beetje tegenhanger van die nee in de herfst. Ook een soort gevoel van... Of vernieuwde toewijding wat ik net zeg, dat je weer naar buiten gaat en als het ware ook kan zeggen, ja Heer, ik sta open voor wat u met mij wilt doen in wat nu op me afkomt en een soort nieuwe vernieuwde toewijding aan God, ja.
1: Maar ook dus vanuit de stilte,
0: ja, die inderdaad wat meer de dat je ook bewust wordt, dat vind ik wel vooral mooi in deze fase, dat je dat er soms ook gewoon geen woorden voor God zijn. En wat hij, ik weet niet of ik het goed parafraseer, maar dat er een moment kan zijn in gebed bijvoorbeeld, dat je stopt met praten en dat je gewoon kan luisteren naar God. En zelfs als God niet per se terugpraat, dat je ook kan beseffen, wij zijn naar elkaar aan het luisteren. Of zo, zo omschrijft hij dat. Een soort naast elkaar zitten, zoals je ook in een huwelijk op een gegeven moment naast elkaar kan gaan zitten, zonder dat je per se uitgebreid hoeft te praten, maar gewoon bij elkaar in de aanwezigheid kan zijn. En dat dat goed is, dat je die stilte meer kan omarmen, steeds meer en meer in je leven. Ja.
1: Zonder dus de antwoorden hebben. Maar dan ben je dus daar ook minder naar op zoek.
0: Ja,
1: naar
0: ja, in dat deze, er meer vrede in is. Ja.
1: Meer vrede, de harmonie. Het is een seizoen waar je natuurlijk misschien heerlijk altijd in wil laveren. Maar je gaat inderdaad vanuit daar komt ook weer die tweede eenvoud. Dan kom je ook weer in die complexiteit. Je maakt dingen mee of dingen gebeuren. Je kan weer in die herfst terechtkomen en dan kom je weer in de winter. Maar elke keer verdiept het zich dus. En integreer je die andere seizoenen weer in je. Zonder dus dat het een doel moet zijn dat we dus ergens naar een...
0: Ja, ja.
1: Ja, want waar ben je naar onderweg? Of is, is het nou eenmaal de... Misschien is dat... Ja, we zijn niet per se, we zijn onderweg, maar niet per se naar een... Nee, status quo waar we heen moeten.
0: Nee, het is geen ladder of zo. Ja. Daar zijn genoeg modellen ook van. Van een soort laddermodel. En daar kan je ook van alles van zeggen. Maar in dit geval denk ik dat je hier bewust wordt van... dit is een blijvend proces. Mijn hele leven lang blijf ik door die seizoenen heen gaan. En het zal steeds... die bredere cirkel, het wordt steeds ruimer. Het wordt steeds liefdevoller en groter. Maar je blijft het doorgaan. Het is en ook... Niet ik stijg op naar alleen op een berg en ga daar zitten in een soort extatische fase met de Heer en de wereld kan me wat zijn. Nee, je gaat ook bewust, blijf je naar de mensen toe gaan. Blijf je in verbinding staan met andere mensen. Want ook als je eruit wegtrekt, denk ik dat die groei stil blijft staan.
1: Ja. Ja, over die verbinding, daar wil ik nog wel mee eindigen. Want we kunnen dus allemaal in een andere stadia zitten in ons geloofsleven. Hoe leg je de brug naar iemand die dus in een totaal andere fase zit?
0: Ja, en hier komt wel een beetje om de hoek kijken wat we aan het begin ook al zeiden. Het ligt altijd op de loer dat je met een soort oordeel naar iemand kijkt. Dat is gewoon hoe lang je ook onderweg bent. Het risico is er altijd wel ergens of zo. En ik denk dat het vooral de sport is om naar iemand te kijken. Zeker als misschien geeft iemand jou een opmerking dat je denkt, hè, wat moet ik hier nou weer mee? Of iemand spoort jou aan om iets te doen in een, terwijl je denkt, hier heb ik helemaal geen behoefte aan. Dan is vooral de uitdaging om, denk ik, te denken, oké, God is met deze persoon aan het werk. Wat kan ik zien van God in de fase waarin diegene zit? En wat kan ik daaruit meenemen? Want ik kan, ook al ben ik al 50, 60, 70 jaar onderweg met God, dan nog kan ik iets leren van die TikToker die net tot geloof is gekomen. Want God heeft daar iets bijzonders doorheen gedaan. En als je een soort verwachtingsvol daarin durft staan, denk ik dat je veel rijker mens maakt dan wanneer je het als oordeel gebruikt. Ja.
1: Dus niet neerkijken op waar iemand staat, maar uitkijken naar wat God in diegene laat zien.
0: Ja, zeker. Ja.
1: In welke fase je ook zit. En dat past prachtig bij ons jaarthema.
2: Ja, het is mooi om te zien dat ook aanhaakt bij luisteraars. En dat jullie ook hebben gedeeld waar je zo'n beetje zit. Patricia die zei, die herfst, ja, dat is hetgene waar ik het meeste herken. Ik heb mijn relatie met God grotendeels wel duidelijk, tenminste, dat dacht ik. Totdat ik weer voor de zoveelste keer werd stilgezet. Mijn lijf wankelt, ik zit weer thuis. En na 6 weken weet ik dat ik er niet alleen voor sta. Want juist in deze herfst klamp ik me aan God vast. En hij leert me zo om stil te worden en te weten dat hij God is. Stefan die zegt dan, ik herken mij in de zomer. Ik ben bezig met veel nieuwe dingen. Een baby, mijn eigen bedrijf, school, mezelf ontwikkelen. Cursus volgen ook nog eens. Volhouden en doorzetten. En soms heb ik het gevoel dat er wel strijd omheen zit. Ja, Stefan is lekker van het aanpakken. Dat het past perfect bij de zomer.
0: Zeker, Martin, ja. Zeker, dat is echt mooi. Maar dat is ook, straalt ook energie, komt de energie vanuit. Ja. Dat is ook mooi, ja.
2: Allemaal nieuwe dingen, ja. Waar herken jij het meest, Jurike?
1: Ja, nou ja, wat ik al zei, een beetje in de herfst. Niet een hele diepe herfst, maar wel een herfst waar ik even blijf hangen, maar vanzelf weer uitkom.
2: En jijzelf eigenlijk, Martin?
0: Ja, dat is grappig. We hadden het er net even over. Maar ik denk zelf dat ik ben nu een tijdje geen voorganger meer. Hè. Ik ben dat een tijd lang geweest. En ik heb het idee dat ik een beetje in die fase van complexiteit of iets zit. Vooral ook om een beetje opnieuw mijn eigen geloof te vinden. Want het gekke aan voorganger zijn is dat je geloof is ook een soort publiekelijk ergens. En nu ben ik dat een beetje opnieuw aan het, daar sterker in aan het worden of zo. En dat is ook wel lekker, ook wel fijn. Mooie fase om, ik herken wat je net schetst uit die reactie, gewoon lekker gaan en mooie ervaringen met God hebben. Ja.
1: Gewoon lekker die energie.
0: Ja, precies. Ja.
1: En
0: ja.
1: Jij nog steeds herfst, winter?
2: Jawel, ja, ik vind dat wel herkenbaar, ja.
1: Het is een super boeiend model wat dus heel inzichtgevend is. Mensen die zeggen wat boeiend, ik wil me hier verder mee aan de slag of meer in verdiepen. Het model is van Brian McLaren.
0: Ja, klopt inderdaad.
1: En daar is een boek van.
0: Ja, hij heeft het boek Naakte Spiritualiteit. Sowieso een goede titel. Ik was een beetje ongemakkelijk om in de trein te lezen. Dat dan weer wel. Maar, je zit toch een beetje met zo'n boekcover naast iemand dat je denkt, oké. Maar het boek heet Naakte Spiritualiteit. En het naakt gaat dan vooral over eerlijk en open voor God staan. Met volledig als jouzelf. En een heel waardevol boek om te lezen. Ja. Ja.
1: Dus ga dat vooral lezen. Martin, echt ontzettend bedankt. Vorige week heb je al het thema met ons en met de teamdagen al gedaan. Was ontzettend tof en echt te gek dat je dit vandaag ook met alle luisteraars wilde delen. Echt mega waardevol. Ja, dus
0: heel
1: dank
0: graag
1: je wel
0: gedaan.
1: Ervoor.
0: Ja.

0: Laudate hoorde je en ik geef mijzelf aan u.
1: Wat ik nu weer heb meegemaakt.
0: Joost Mel, Trinity, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Hey,
2: hallo,
0: wat
2: hallo.
0: Ontzettend leuk om jou weer na de zomer weer te spreken. Een zomer waarin volgens mij jij ontzettend veel hebt meegemaakt.
2: Ja, precies. Het begon al bij onze vakantie, dat we op vakantie wouden. En toen had ik een ontstoken arm ineens.
0: Nee, joh.
2: Toen hebben we de vakantie uitgesteld. En toen uiteindelijk helemaal afgezegd. En eerst hersteld. En toen nog op vakantie in Nederland. We zouden eerst naar Frankrijk. En toen zijn we in Nederland beland.
0: Nee, joh.
2: Dus dat begon het al mee. Dus het is niet alleen maar. Het gaat niet alleen maar. Hoe noem je dat?
0: Over rozen?
2: Ja, over rozen. Maar uiteindelijk was het ook alweer een mooie tijd. En ook al als gezin, dan leer je toch wel een beetje veerkrachtig te zijn.
0: Mm-hmm.
2: Dus op een gegeven moment ook tegen elkaar, wat een leuk huis dit. Ze hebben zelfs een vaatwasser.
0: Oh, ja.
2: Ja. Dus maakt gewoon het beste ervan. Dus dat was wel heel positief.
0: Ja.
2: En toen na de zomer een weekend Graceland gedaan met het gezin. Gewoon als bezoeker.
0: Oh,
2: dat was heel, echt een heel fijn festival en heel lekker ontspannen. Vooral genoten van die dansmomentjes. Dan gaat het zo gong en dan gaat iedereen dansen. Het is echt zo bevrijdend als je daar gewoon aan overgeeft.
0: Ja, dus jij kon je daar ook wel aan overgeven?
2: Ja, zeker. Ja. Dat was heel gezin. Dat was echt zo leuk.
0: Oh, leuk.
2: Dus we gingen er helemaal. Al dansend de zomer door. En toen dachten we gaan nog even verder dansen op Big Church Festival met de band. Moesten we daar spelen 3 keer.
0: 3 keer of zo?
2: Ja, ze hadden heel veel zin in. En we hadden echt een super goede soundcheck. Ik denk dat we nog nooit zo'n goede soundcheck hebben gehad.
0: Oh.
2: Gewoon een monitorman die echt gedreven is en precies wist wat we nodig hadden. En nou, dat klonk allemaal heel lekker. En toen moesten we 4 uur wachten of zo tot wij dan mochten spelen. Want dan gaan eerst dan andere artiesten spelen. En dat was allemaal, het festival begon net en was net goed op gang. En toen hoorden we al iets van wat ambulances horen we. En op een gegeven moment kwam een traumahelikopter. Dus we dachten, oh jongens, dit is een foute boel. En toen bleek dus dat er inderdaad een. Het is ook zelfs op NOS geweest hier.
0: Mm-hmm.
2: Dat er zo'n bord is gevallen op zo'n soort portaal waar je onderdoor loopt. Die is door de wind omver geblazen en dat is op mensen terechtgekomen. En helaas ook 1 iemand aan overleden. Dus het is echt wel behoorlijk heftig.
0: Ja.
2: En 6 mensen gewond.
0: Ja, dat heeft heeft hier natuurlijk ook best wel even het nieuws. In ieder geval in christelijk Nederland gedomineerd. Maar jullie waren daar. Wat deed dat met jullie dan?
2: Het is heel raar. Want we horen helemaal niks telkens. Alles werd dan dicht. Iedereen moest naar zijn tent toe. Maar wij hadden geen tent. Dus wij bleven maar een beetje bij onze bandbus. En bij het podium waar we moesten spelen, die stond daarbij, de bus. Dan moet je toch een beetje gewoon denken, wat is er nou aan de hand? En Celtic Worship was er ook, die band. Die komt binnenkort ook naar Nederland, geloof ik. Dat is een hele leuke band met Celtische worship muziek.
0: Mm-hmm.
2: En die wist ook niet wat er aan de hand was. Dus op een gegeven moment zijn we maar een soort van slagbal gaan doen.
0: En
2: je moet toch een beetje de tijd vullen. En op een gegeven moment hoorde dus het nieuws. Dat schrik je wel. Dan denk je van man, dat kan dus ook nog.
0: Ja.
2: Op een festival. En toen hoorde dus ook dat alle optredens in ieder geval voor die dag werden gecanceld. En toen later worden ook voor de volgende dag. Dus dan ga je een soort van onverrichte zaken. Stop je alles weer in de bus. En dan rij je weg. En onze overnachting die was al geboekt. En de boot terug ook al. Dus die kon je ook niet naar voren halen.
0: Nee.
2: Dus we hebben de dag erop. Maar dit is heel raar. Je bent toch. Je komt voor 1 doel allemaal.
0: Ja.
2: En als dat doorgaat, is toch even schakelen.
0: Lukte dat met de band om te schakelen?
2: Ja op zich wel. En we konden het natuurlijk samen goed over hebben, dus dat was fijn. De dag erop zijn we naar een mooi stadje geweest. Een beetje gewoon daar rond gelopen en een promotje gemaakt voor kerst, want dat komt er ook weer aan. Dus ja, je probeert toch het beste ervan te maken, maar het is gewoon een heel raar gevoel. Ik had zoiets, ik neem nu het vliegtuig naar huis, weet je wel.
0: Gewoon weg, thuis.
2: Daardoor ga je het huis nog meer missen of zo, of je dierbaren. Ja,
0: maar wat een zomer heb je gehad. Ondertussen zagen we ook alweer beelden dat jullie met kerstdingen bezig waren. Maar het is veel, man.
3: De moraal van dit verhaal.
2: Ja, home is where your heart is.

0: Edge en Jesus All Along. En daarmee geven wij het stokje over aan Lucas.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij serveert de lunchroom vandaag. We hebben een dilemma voor je, net als voor Daan altijd. Dilemma is lente, zomer, herfst of winter?
1: Ja, oké. Okay. Die kun je op meerdere keren of op meerdere manieren kun je die interpreteren.
0: Ja, eens even kijken of je wat hebt meegekregen van de uitzending.
1: Ja, dan ga ik echt voor... als je echt vraagt naar het seizoen, dan zeg ik de herfst. Ik zie wel enigszins uit naar de herfst.
0: Kijk, de mensen die onze uitzending hebben gevolgd, die denken...
1: Ja, dan zeg ik lente.
0: Die denken echt van, oké, hij ziet uit naar de herfst.
2: Ik heb goed nieuws voor Lucas. Hij komt eraan. Ja. Ja, hou nog even vol.
0: Denk je ook in zijn geloofsreis?
2: Ja, dat wiepelige, ik zie het nog niet helemaal terug.
0: In de weerwar?
2: Nee.
0: Ik hoop het niet voor je.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
2: Waarom doe je wat je doet? Veel gedrag komt voort uit oude patronen. In de basic training van Groundwork leer die herkennen en ontstaat ruimte voor herstel en groei. Groundwork.nl.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
5: Lach eens naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
8: Wow!
7: Is binnen 3 minuten geregeld.
8: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie, omdat liefde het hoogste goed is.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Nog 309.000.
13: Oké. Elektrisch en garantie?
14: 7 stuurder.
13: Oh, Alcantara bekleding.
15: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
16: Kijk eens, gevonden.
15: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
17: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
18: Groot Nieuws Radio.
19: Het christelijke radiostation.
18: Het ANP-nieuws van 12 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De 2 agenten die gewond raakten bij de schietpartij vannacht in het Gelderse Overasselt zijn buiten levensgevaar, zegt de politie. Er viel een dode, maar wie dat is niet bekendgemaakt. Er is nog altijd veel politie en het hele dorp is afgezet. De woning waar het zich afspeelde werd vorig jaar nog beschoten. In Amsterdam is een man van 41 opgepakt en volgens de Telegraaf is het kickbokser Badr Hari. Hij wordt verdacht van bedreiging en belediging. De politie wil het niet bevestigen, maar ontkent ook niet dat het om Badr Hari gaat. Die is al vaker opgepakt, vorig jaar nog voor mishandeling van zijn ex. De VVD gaat spijt krijgen dat de partij bij de begroting de hand heeft uitgestoken naar linkse en rechtse oppositiepartijen. Dat zegt JA21-leider Joost Eertmans. Hij noemt het fout om naar iedereen te kijken, want dan houd je niemand tevreden. Volgens Eertmans is het kabinet langs een ravijn gegaan en was het bijna gevallen. Dan het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het droog en vanmiddag zijn er zonnige perioden, vooral aan zee. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen ook zoiets en dan bewolkt met af en toe een bui. En dat is over het ANP-nieuws.
18: Groot Nieuws Radio Verkeer.
19: ANWB.
21: Door een spoedreparatie op de A28 Groningen richting Zwolle staat een file van 3 kilometer bij de wijk. 10 minuten vertraging, de rechterrijstrook is dicht. Die is ook dicht op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. 5 kilometer file tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk. Een kwartier vertraging door een kapotte auto.
22: Goedemiddag, zometeen de lunchroom. Ik wil het graag even hebben over schoenen. En muziek komt eraan van Rent Collective.
23: Your blood will never lose its power.
0: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
14: Hé, wat doe jij nou?
0: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jagen op gratis stickers. Dat is de jaar van Jumbo.
16: Wij zijn Lumen. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
23: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
24: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
25: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
26: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
27: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
28: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
29: nu
28: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
29: Nu halen, dus niet straks.
30: Fans van Voordeel.
28: Aldi.
31: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
28: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
29: nu
28: een fles Glorix voor maar €0,99. En Kroki chips per zak maar €1,39.
30: Fans van Voordeel.
28: Aldi.
32: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
33: Groot nieuws.
32: De Lunchroom.
33: Met Lucas Kramer.
32: Het christelijke radiostation.

0: Ik zou dit lied graag willen nomineren als volkslied van het Koninkrijk van God. Gered door het bloed van Koning Jezus. Daar gaat dit lied over. Rent Collective en Your Royal Blood.
1: Welkom in de lunchroom.
2: Met Lucas Kramer.
0: Ja, goedemiddag. Het is dinsdag 1 september 2026. Van harte welkom in de lunchroom bij Groot Nieuws Radio. Ja, de lunchroom die ik vandaag betreed... Ja, op nieuwe schoenen. Ik heb hagelwitte, smetteloze, blinkende witte sneakers aangetrokken. Ja, niet het meest slimme idee met de herfst bijna in de aantocht. Maar toch, mijn schoenen die waren echt aan vervanging toe. Dus ik moest wel. Maar als je me voor een dilemma stelt... ja, of nieuwe blinkende witte sneakers aantrekken... of oude afgetrapte schoenen... ja, dan kies ik toch echt voor het laatste. Ja, schoenen, daar hoor je nou eenmaal niet zuinig op te zijn. Ze zijn bedoeld om op te lopen, om mee door de modder te banjeren... en lekker vies te maken. Dus ja, ik voel me eigenlijk deze dinsdagmiddag best wel oncomfortabel... omdat ik echt op... nou, je moet echt een zonnebril opzetten. Ze zijn gewoon echt groetje nieuw, helemaal wit... Nou, ik hoop echt van harte dat ze heel snel vies mogen worden. Dan draag ik ze nog met nog veel meer plezier. Hey, vandaag in de lunchroom, ja, naast nieuwe schoenen dus... ook een woord uit Jacobus hoofdstuk 5. Ga ik zo meteen met je delen. En ik stel ook twee mooie muzikale lunchkaarten aan je voor. Een duet met Toby Mac en Jamie McDonald ga je ook zo meteen horen. Maar eerst dit trio. Dit zijn Rijer, Kees Kraaienoord en Amanda Lok. En toon ons uw glorie.

0: Ja, een groot dankjewel aan God voor de dingen die hij doet in jou en mijn leven. Een prachtig duet ook van Toby Mac en Jamie McDonald. Je hoorde God Did It. Ja, ik ben niet de enige vandaag met nieuwe schoenen hier in de lunchroom. Ook Rieneke heeft nieuwe schoenen aangetrokken. Ook witte sneakers. Alleen ze zit vandaag op de grasmaaier. Dus ik denk dat zij nou over een uurtje lichtgroene schoenen heeft. Nou, niks mis met lichtgroen hoor.
1: De lunchboodschap.
0: Ja, laten we naar de Bijbel gaan. Deze week worden we door middel van de dagteksten meegenomen in het thema genezing. Nou, vandaag een tekst uit het hoofdstuk waar ook gesproken wordt over ziekenzalving. Dat is natuurlijk Jacobus hoofdstuk 5. En daar staat ook het volgende in vers 16. Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar. Dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Het is de dagtekst van vandaag. De Bijbeltekst die vandaag de hele dag met ons meereist. Jacobus 5 vers 16. Zometeen de Psalm Project bij Groningen Radio. Naar Nicole C. Mullen. Dit is Redeemer.

De schrijver van Psalm 136, die kennen het begrip refrein heel erg goed. Want één zinnetje komt heel vaak terug in dit lied. Want zijn goede tierenheid zal bestaan in eeuwigheid.

0: Chris Tomlin in de lunchroom en I Will Follow. Maakte 1:58. Het Groot Nieuws Radio weerbericht van Bijenradar. Ja, vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon en het blijft droog bij zo'n 21 graden. Nou, pak je zonnebrand en je korte broeken maar bij hoor.
1: De lunchkaart.
0: En schuif ook vooral gezellig aan hier in de lunchroom en kies de muziek die jij wil horen. Ja, elke dag hebben we 2 muzikale lunchkaarten. Elk menu bevat 3 liedjes en je mag stemmen welk menu je het beste bevalt. Nou, je kan je stem uitbrengen door een berichtje te sturen naar de Groot Nieuws Radio WhatsApp. Ja, wat mag het zijn? Menu A of menu B?
1: Menu A.
0: Met daarin Stuart Townend, Need to Breathe en Hub Worship.

0: Ja, dat zijn ze. Menu A met daarin Hub Worship, God doet iets nieuws. Stuart Townend, How Deep the Father's Love for Us. En ook Brother van Need to Breathe. En in menu B, het Ademproject en Halleluja. Carrie Job, Be Still My Soul in You I Rest. En ook Elevation Worship en Graves into Gardens. Ja, welke van de twee mag het zijn?
1: Lucas Kramer.
0: App nu menu A of menu B en stem mee voor de muzikale lunchkaart. Zometeen muziek van Elisa Manna. En dit is Matt Redman. Dit is Life and Breath.
2: De Lunchroom.

0: one who gives the gift of life and breath.
1: Start je dag met een hoopvol geluid. Met elke werkdag tussen 6 en 9, de Nieuwe Morgen.
2: Waarin we de dag beginnen met een Bijbelse overdenking.
3: Inspirerende gesprekken en fijne muziek.
1: En vanaf 9 uur, Blessings.
4: Waarin jij met het aanvragen van jouw favoriete muziek anderen kunt bemoedigen, inspireren en in de spotlights kunt zetten.
1: Start je dag samen met Groot Nieuws Radio.

0: Hij kan zomaar naast je lopen. Elise Manna in de lunchroom op deze... Ja, welke dag is het eigenlijk? Dinsdag. Ja, dinsdagmiddag natuurlijk. 1 september 2026. En daarvoor hoorde je... Ja, en daar ging de volume wel echt hard de lucht in... hier in de studio van Gronings Radio. Live and Bread. Een relatief nieuw nummer van Matt Redman. Ja, we hebben vandaag een muzikale lunchkaart. Twee zelfs, waar je uit mag kiezen. En laten we ze nog even erbij pakken. Zo klinken ze.
1: Menu A.
0: Met daarin Stuart Townend, Need to Breathe en Hub Worship.

er is weer volop gestemd hoor. Maar er kan maar één lunchkaart de winnende menukaart worden. En dat is toch echt geworden menu B vandaag. Dat betekent dat we zometeen Carrie Job gaan horen en Be Still My Soul. En ook Elevation Worship en Graves Into Gardens. En we beginnen met het Ademproject. Dit is Halleluja!

0: een keuze hoor voor menu B. Met daarin het Adamproject, Halleluja, Carrie Joe, Be Still My Soul en Elevation Worship en Graves into Gardens. Ja, werd onder andere opgestemd door Jonathan, die vandaag hard aan het werk is. En ook Hadassah heeft erop gestemd en heeft in het bijzonder genoten van het lied van Carrie Joe, Be Still My Soul. Nou, morgen rond 12:30 een nieuwe kans en 2 nieuwe lunchkaarten rond 12:30 dus in dit programma. En zometeen het nieuws van 1:00.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2+3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging, 1+1 gratis. Dan ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com. Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1+1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
4: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Zoek jij werk dat ertoe doet? Waarmee je verschil maakt voor de mensen die het hardst nodig hebben? Bij het Leger des Heils staan we onvoorwaardelijk klaar voor de mensen die nergens anders terecht kunnen. We geven nooit op. We doen wat we geloven. Doe jij mee? Kijk op legerdesheils.nl/werk.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
10: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 1 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Justitieminister Van Weel heeft op X gereageerd op de schietpartij in Overasselt. Dit geweld tolereren we niet, zegt hij. Er viel een dode en 2 agenten raakten gewond. Ook de politiebonden zijn diep geschokt. Er wordt nog steeds onderzoek gedaan. Op beelden is te zien dat vannacht een groep gewapende mannen door het dorp liep. Justitie heeft de strafeis bekendgemaakt tegen de Nederlander die aan het hoofd stond van het grootste drugslab ooit aangetroffen in Spanje. Het OM wil dat Randy R. 8 jaar de cel ingaat en €100.000 boete betaalt. Het XTC-lab werd in juni ontdekt aan de Spaanse Noordoostkust en R. werd een maand later aan Nederland uitgeleverd. De man uit Zoetermeer die in 2005 zijn gezin vermoordde is weer vrij. Zijn TBS-straf van 20 jaar zit erop. Richard H. had zijn vrouw en 2 jonge kinderen omgebracht omdat hij thuis wilde afspreken met zijn Poolse internetvriendin. Volgens deskundigen heeft hij geen stoornis meer en is de kans op herhaling laag. Dan het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het droog en vanmiddag zijn er zonnige perioden, vooral aan zee. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen ook zoiets en dan bewolkt met af en toe een bui. En dat is over het ANP-nieuws.
11: Grootnieuwsradio Verkeer.
14: ANWB. Vertraging op de A4 richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Hogerheide staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is hierdoor dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. Dan de grenscontrole op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oudijk heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel gebeurde eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op 10 minuten vertraging.
15: En zometeen in de lunchroom. Ja, een van mijn favoriete christelijke bands uit Nederland. De Schrijvers vol Gerechtigheid.
16: Open armen, word je ontvangen.
17: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
18: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
19: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
18: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
20: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
21: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
22: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
21: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
23: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
24: Kozijnshop.
25: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
26: Koekoek.
27: De Lulu.
26: Gek.
25: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
23: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
27: Kozijnshop.
28: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
29: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
30: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
31: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
32: De Lunchroom.
33: Met Lucas Kramer.
32: Het christelijke radiostation.

0: Dit lied is ooit geschreven toen de Sint-Jozefkerk in Amsterdam gebruikt werd als opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers. En die kerk werd toen de Vluchtkerk genoemd. En de schrijvers voor gerechtigheid maakten er dit prachtige lied over.
1: De Lunchroom
2: met Lucas Kramer.
0: Ja, welkom in Gods huis. Met open armen Vluchtkerk, zo heet dit lied dus. Ja, ook al denk ik dat die liefdevolle omarming waarover wordt gezongen dan in dit lied, ja, vandaag de dag wel een klein beetje verdwenen is. Maar gelukkig kunnen we daar vandaag in het klein iets aan doen. Hey, een hele goede middag. Leuk dat je luistert naar Groot Nieuws Radio op dinsdag 1 september. Ja, iedereen heeft wel een plaat die hem of haar raakt. En welke is dat voor jou? Nou, mag je nu alvast even over nadenken, want er komt dit najaar weer een vriendenweek aan. En dan gaan we de hele week alleen maar zulke prachtplaten draaien. Platen die raken. Nou, straks horen we de plaat van Joke, of ja, eigenlijk beter gezegd, de plaat die haar kleinzoon heel erg raakt. Nou, die is helemaal fan van één specifieke Nederlandse band. En ik ga je zo vertellen welke band dat is. Ja, en straks om 13:30 praten we over luxe in ons leven. Ja, iedereen die moet wel besparen vanwege de duurdere boodschappen. Nou, dat heb ik ook. Je moet keuzes maken. En hoe we dat dan heel mooi zeggen, je moet een broekriem aantrekken. Maar iedereen heeft ook wel, ja, een bepaalde luxe waar je toch dan aan vasthoudt. Nou, bijvoorbeeld dat ene, of die ene latte macchiato met karamelsmaak bij dat koffiespeciaal zaakje op de hoek. Misschien een taartje op zondag of een bepaald uitje dat je elk jaar doet. Nou, ik ben heel erg benieuwd naar die luxe in jouw leven. Heb jij dat? Heb je iets waar je aan vasthoudt? Wat je heel erg leuk vindt of lekker? Nou, laat het weten via de Gronings Radio WhatsApp. Zometeen Lauren Daigle naar Andrew Rip. I do it again. I still

0: Lauren Daigle. Deze dinsdagmiddag bij GrootNieuws Radio. Hold on to me en daarvoor Andrew Rip en I do it again.
1: De plaat die je raakt.
0: Ja, met vandaag een lied dat Joker raakt. Want haar kleinzoon is, zo zegt ze, de grootste fan van een bepaalde christelijke Nederlandse band. De band Lef. Ja, en haar kleinzoon die kan echt alle liederen meezingen en bezoekt heel veel concerten ook van Lef. Nou, komt goed uit, want ze gaan ook weer op tours. De band geeft deze en volgende maand 3 concerten die ook al bijna uitverkocht zijn. Dus mocht je er nog bij willen zijn, wees snel met je kaartjes, anders vis je echt achter het net. Ja, Lef dus vandaag voor de kleinzoon van Joker met het lied God van Licht. En dat is een hele mooie bemoediging. Dat God bij je is in al je twijfels, in je verdriet, in je falen, in de stormen, in de onrust, in al je vragen, in het donker. En het mooie is dan, in zijn liefde reist God met jou mee. Dit is Lef.

Vorige week woensdag stond ze op het podium van Ahoy Rotterdam. En best wel opvallend, ze droeg de hele avond een pet met daarop de naam van Jezus. Nou, gelijk duidelijk wie de eer mag krijgen tijdens dat concert. En dat komt ook naar voren in dit lied, Worthy is Your Name, Jesus. Je hoorde Cici Winans. Ja, zometeen gaan we praten over de leuke luxigheden in het leven. Komen leuke dingen binnen. Eerst muziek van Matthew West bij Groningen Radio. Dit is Don't Stop Praying.

0: Weerbericht van Bioradar. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. En het blijft droog bij zo'n 21 graden.
1: De lunchroom.
2: Schuif aan bij Lucas.
0: Ja, bijna iedereen die merkt het wel. De boodschappen die worden duurder en duurder. Ja, en als je een doorsnee salaris hebt, dan weet je, je moet keuzes maken wat je koopt en wat niet. Nou, het AD schrijft vandaag dat consumenten steeds meer aanbiedingen kopen. En ook luxere producten laten we steeds vaker liggen in de supermarkt. Maar hey, laten we even eerlijk zijn. We zijn even onder elkaar. Iedereen heeft toch wel een luxe waar je aan vasthoudt. Je bespaart op het één. Maar die ene luxe in het leven, een bepaald ritueel misschien ook wel, die laat je maar niet los. Bijvoorbeeld, ja, die ene koffie bij dat koffiespeciaalzaakje, ja, lekker een latte macchiato of een goede espresso. Of misschien een taartje bij de koffie na de kerkdienst op zondag. Of misschien een bepaald uitje dat je elk jaar doet. Nou, wat is nou die ene luxe in jouw leven? Misschien leef je wel heel erg basic. Heel goed trouwens. Maar wat is nou die ene luxe in jouw leven? Ik ben heel erg benieuwd. Er komen heel veel leuke dingen. Maar ik ben heel benieuwd naar die ene luxe in jouw leven. Laat van je horen.
1: Lucas Kramer.
0: Ja, schrijf aan en praat mee. En stuur je berichtje via de GroNieuwsRadio WhatsApp. Straks Christian Verboet. En dit is Hillsong Worship. And Who You Say I Am.
2: The Lunchroom.
1: Het christelijke radiostation.

0: stellen.
1: Oké dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van

0: Ja, de opgefriste versie van Dit is niet ons thuis, een lied van Christian Verboerd. En je hoorde ook Hillsong Worship en Who You Say I Am.
1: De lunchroom.
2: Schuif aan bij Lucas.
0: Ja, het is 2:08. En ja, het gevaar sluipt nu een beetje in dat dit een heel hedonistisch programma gaat worden. Want ja, ik ben op zoek naar de luxigheid in het leven. Ja, we moeten allemaal een beetje besparen. Even een klein beetje kijken van, hé, waar gaan we op bezuinigen? En waar kan er geld uitgegeven worden? Dat is denk ik heel gezond om een goede huishouding, financiële huishouding ook te hebben. Maar iedereen heeft wel iets waar je toch wel een beetje aan vasthoudt. Van ja, die luxigheid in het leven, die laat ik niet zo heel makkelijk los. En ik ben heel erg benieuwd, ja, wat is nou die luxigheid voor jou in het leven? Dus niet waar bespaar je op, maar wat is nou echt die luxe in jouw leven? Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Er komen hele leuke appjes binnen via de studio van Gronings Radio. Of via de WhatsApp-boek zeggen van Gronings Radio. Bijvoorbeeld van Corrie, die zegt, ja, waar ik niet op bezuinig, dat is regelmatig vis kopen. En als het aspergetijd is, dan koop ik ook regelmatig asperges. Nou, Peter die is ook heerlijk van de vis. Wekelijks op zijn vrije middag een lekker bekje kopen bij zijn favoriete viszaak. Nou, ik krijg echt spontaan zin in vis op dit moment. Nou, André, zijn luxigheid heeft ook met eten te maken, of met drinken beter gezegd. Die drinkt een heerlijk Duits wit biertje in het weekend. Nou, heerlijk zeg. Nou, als bij eentje blijft, dan is dat goed te handelen ook. Marinela gaat ook graag uit eten met haar gezin. En zolang het kan, blijf ik dat doen, zegt ze. Ja, en Jan, ook een mooi appje ingestuurd. Mijn luxe is elke ochtend uitgebreid en lekker lang douchen. Ja, het is niet goed voor het milieu, maar ik ga ook nooit vliegen. En ik drink en ik rook ook niet, om het even goed te praten. Ja, wat is lekker lang douchen? Hoe lang staat iemand onder de douche eigenlijk? Is dat 5 minuten? Is dat 10 minuten? 20 minuten? Nou goed, geniet ervan. Lekker lang douchen. Nou, heb jij nog een mooie luxigheid in het leven? Laat het gerust even weten via de Grootnieuwsradio WhatsApp. Ik hoor graag van je. Zometeen hoor je Sander en Angela en Erika de Wit. Naar deze van Filippa Henna. Dit is Your Still God.

0: Zonder een Angela en Erika de Wit. God van het hemelrijk, hoor je. Ja, we zijn op zoek naar de luxigheden van het leven. Ja, je moet soms besparen, maar aan welke luxe hou je dan toch nog vast? Een mooi ritueel, een mooi wekelijks ritueel misschien. Wat je graag doet of graag eet of graag drinkt. Nou, laat het weten via de Gronings Radio WhatsApp. Sabine die deelt ook de luxigheden in haar leven. Dat zijn namelijk 3 hondjes. Ja, dat is luxe en zegen tegelijk. Ja, en Wanda die stuurt me een foto. Dit is mijn luxe, schrijft ze erbij. Mijn speciaal gemaakt en op maat gemaakte ligrolstoel. En daardoor kon ik na ruim 8 jaar alleen op bed liggen, nu ook weer naar buiten. Ja, wat bijzonder. Zo wordt iets wat voor veel mensen heel gewoon is, iets heel bijzonders en een luxigheid. Mooi, dankjewel voor het delen, Wanda. Ja, en Gerts, wat is jouw luxe in het leven?
1: Ja, Lucas, dat is zaterdagsmorgen tijdens de fietsrit even een bakje koffie met een appeltaartje.
0: Oh, lekker zeg. Ja, dat is een vast ritueel eigenlijk van veel wielrenners, toch? Koffie en appeltaart op een terras.
1: Ja, zeker. Ja. Dus dat doe ik ook met regelmaat. Dus de meeste zaterdagmorgen. Dus dan een appeltaartje met een bakje koffie is altijd wel lekker. Ja. Ja, ik dacht dat luxe is, maar ik
0: doe het wel. Zeker. Ja, dat is op zich wel luxe, toch? Hey, en hoeveel appeltaart gaat er dan op jaarbasis doorheen bij jou?
1: Veel te veel.
0: Veel te veel?
1: Vandaar ook het fietsen, hè?
0: Ja, nee, dat moet inderdaad dan ook weer allemaal afgefietst worden.
1: Ja.
0: Hey, maar dan houdt het ook niet op bij dat ene taartje op het terras, hè? Tijdens het fietsen.
1: Wij doen meestal wel gewoon 2 bakjes koffie, appeltaartje. En zo heel af en toe dan nemen we nog een keer iets een afzakketje. Maar dat is eigenlijk hetzelfde. Maar die koffie met appeltaart, dat houden we erin.
0: Ja, en dan kom je thuis na een fietsrit van 50, 60 kilometer. Wat gebeurt er dan?
1: Ja, bij ons gebeurt het wel meer rond de 100. Want anders dan krijg ik het niet af.
0: Oké. Maar dan heb je 100 kilometer gefietst en dan kom je thuis en dan heeft je vrouw...
1: Ja, die heeft dan sowieso... die bakt dan ook nog wel eens graag. Dus dan... maar ik zeg, daar ga ik niet aan beginnen. Want anders dan kun je me straks rollen. Dat is niet goed.
0: Hey, maar even eerlijk. Gert, we zijn onder elkaar. Kun je dan echt die appeltaart van je vrouw weigeren?
1: Ja, ik niet altijd, maar zo af en toe dan moet ik hem wel weigeren, ja. Dan zeg ik, geef het maar gauw weg, want anders dan komt het niet goed.
0: Kijk, nou, dan kunnen andere mensen er blij gemaakt mee worden.
1: Ja.
0: Hey, dankjewel voor het delen van luxigheid in jouw leven, Gert. En dat is koffie met appeltaart.

0: Michael W. Smith en Surrounded Fight My Battles. Maakt dat 2:05. Hans van Vuren, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, we hebben het over luxigheden in het leven. De een die koopt een lekker dekje op de wekelijkse vrije middag. De ander koffie met appeltaart. Wat is jouw luxigheid in het leven?
1: Luxigheid in het leven? Ik hou heel erg van berenpinda. Dat is, maar dat vind ik geen luxigheid. Dat vind ik een noodzakelijkheid. We hebben onszelf dit jaar maar eens een airco aangeschaft.
0: Kijk.
1: De zomers worden er niet koeler op. En steeds denk ik, ja, we hebben hier 5, 6, 7 ventilatoren in huis staan. Wat nou als we gewoon een echte airco kopen?
0: Ja.
1: En dat kan luxigheid zijn en tegelijkertijd, als je door Zuid-Europa loopt, daar heeft iedereen zo'n ding. En is het heel gewoon.
0: Ja.
1: Ik denk over een paar jaar in Nederland ook.
0: Ja, ik denk het ook, ja. Inderdaad, de zomers die worden warmer. En is het goed bevallen afgelopen zomer?
1: Wij kregen hem uiteindelijk geïnstalleerd toen de hoogtijdagen wel een beetje voorbij waren. Maar vooralsnog zijn we erg content mee.
0: Kijk, ja. Nou, hartstikke mooi. Gefeliciteerd met je nieuwe airco.
1: Dank je.
0: Hey, en zometeen ook hier in een airco-gekoelde studio, backstage, zeker, met...
1: Met George Baldwin. Afgelopen donderdag was hij natuurlijk in het land. Stond hij op het podium samen met For King & Country. Spraken we hem onder meer over het nieuwe album dat over 6 weken gaat verschijnen. Dus daar nemen we alvast een voorproefje op.
0: Kijk, zometeen naar de klok van 2:00 in Backstage.

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
1: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
3: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: HGJB gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
5: Nog 309.000.
6: Oké, elektrisch en garantie?
7: 7 stuur.
6: Alcantara bekleden.
8: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
10: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Wil jij de hele Bijbel door en je geloof verdiepen? Volg de Bijbelcursus van het Evangelisch College op een van onze 50 leslocaties of online. Meld je aan voor een open dag in jouw buurt via evangelischcollege.nl/bijbelcursus.
13: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 2 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Op de A73 en A76 zijn eind van de ochtend verdachten opgepakt. Maar hoeveel, zegt de politie niet. Aanhoudingen hebben te maken met de dodelijke schietpartij vannacht in Overasselt. Daarbij viel een dode en raakte 2 agenten gewond. De dode is volgens Gelderse media een beveiliger van een huis waar vannacht zeker 20 keer is geschoten. Er is ook dit jaar gelekt uit de Prinsjesdagstukken. Volgens RTL Nieuws draait het kabinet de bezuiniging op uitkeringen flink terug. Ook trekt het kabinet 1,5 miljard euro uit voor koopkrachtreparatie en gaat de belasting voor hogere inkomens omhoog. Tot vlak voor de deadline gisteren overlegt het kabinet nog over de begroting. De man die is opgepakt in Amsterdam is inderdaad kickbokser Badr Hari. Dat zegt een advocaat, melden diverse media. Hij wordt verdacht van bedreiging en belediging. Meer details geven de advocaat en de politie niet. Het is niet voor het eerst dat Hari wordt aangehouden. Vorig jaar nog voor het mishandelen van zijn ex. Dan het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het droog en vanmiddag zijn er zonnige perioden, vooral aan zee. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook zoiets en dan bewolkt met af en toe een bui. En dat is over het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB.
18: Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door de controles 2 kilometer file, 5 minuten vertraging. 5 minuten ook op de A15 Gorinchem richting Nijmegen. Tussen afrit Leerdam en Knopendel 4 kilometer file. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Door een spoedreparatie op de A28 Assen richting Zwolle is de rechterrijstrook dicht bij afrit Westerbork. Er staat 3 kilometer file. Vanaf Assen-Zuid 10 minuten vertraging. A76 Geleen-Duitse grens 3 kilometer file door de grenscontroles. 20 minuten vertraging.
19: Vandaag een kennismaking met muziek van zangeres Joelle Versteeg. Een gesprek met George Baldwin en aandacht voor muziek van Phil Wickham en Brian Dorksen. Allereerst Jesus Culture en Kim Walker-Smit.
20: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
7: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
9: Nu halen, dus niet straks.
17: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
21: Meer dan 1 miljoen Nederlanders leven in armoede. Kinderen gaan zelfs zonder ontbijt naar school. Kerk in Actie staat op tegen armoede en heeft jouw hulp nodig. Word collectant. kerkinactie.nl/collectant.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
7: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokieschips per zak maar €1,39.
17: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
22: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
23: Waarom doe je wat je doet? Veel gedrag komt voort uit oude patronen. In de basic training van Groundwork leer je die herkennen en ontstaat ruimte voor herstel en groei. Groundwork.nl.
24: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
25: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
26: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
27: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met €1 per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
28: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
29: Groot Nieuws.
28: Backstage.
29: Met Hans van Vuren.
28: Het christelijke radiostation.
29: Groot.

0: Alive in You, dat was Jesus Culture met Kim Walker-Smith.
1: Hello, this is Lauren Daigle.
2: Can I see a great news radio? Is Joel and Luke here with Fakir and Country.
3: Hey, this is Andrew Ribb.
4: Hey friends, I'm Natalie Lane.
5: Met Hans van Vuren.
0: En vandaag ook met Josh Baldwin. Afgelopen donderdag was hij in Nederland. Een concert in Ahoy gaf aanleiding om even met hem in gesprek te gaan. Onder meer over zijn nieuwe album. Maar ook over hoe we dit concert moeten zien in zijn grote traject. Klinkt een beetje ingewikkeld, maar dat ga ik straks wel verder toelichten. We maken kennis met zangeres Joelle Versteeg. Het lied Stap in het Licht hoor je na deze van Phil Wickham.
6: Ik

0: Homesick for Heaven. Natuurlijk was dat muziek van Phil Wickham.
1: Nieuw uit Nederland.
0: We gaan luisteren naar nieuwe muziek van Joelle Versteeg. Haar lied heet Stap in het Licht. En op de socials deelde zij daarover dat ruim 2,5 jaar geleden dit lied op haar hart legde. In een periode waarin ik twijfelde aan wie ik was, wat ik moest doen met mijn leven. En God mij vroeg om te stoppen met worship leiden en mij volledig om hem te richten. Toen ontstond het lied. En dat klinkt misschien gek, maar dit lied voelt niet als iets wat ik zelf heb geschreven. Het voelt iets wat God mij gegeven heeft. Woorden die hij eerst tegen mij sprak en nu ook met anderen wil delen. Want soms herken ik de woorden van de tekst zelf niet eens, omdat het lied gewoon uit het niets leek te ontstaan. Een half jaar geleden sprak God duidelijk tegen me dat ik het lied moest uitbrengen. En geloof me, als hij roept, dan opent hij ook de deuren. En dwars door al mijn angsten, onzekerheden heen ben ik het avontuur aangegaan en nu is het hier. Na een pijnlijk, mooi, schurend en vooral bijzonder proces is het lied opgenomen en nu te beluisteren. Morgen ga ik over dit lied met Joelle in gesprek. Vandaag gaan we alvast kennis maken. Stap in het licht.

0: Hij is nog maar 23 jaar. Maar zijn muziek heeft een enorme impact.
1: Wij zitten eigenlijk veel te vast aan onze telefoon. En daar wijst dit liedje op.
2: Hi, this is Josiah Queen.
0: Josiah Queen. Begin het nieuwe seizoen goed en win deze week 2 kaarten voor Josiah Queen.
2: It's gonna be an amazing night. I'll see y'all there.
0: Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: My God, what the everlasting van Brian Dorksen. En daarvoor Stap in het licht, een lied van Joelle Versteeg. Krijg een reactie van Ellie, die zegt wat een lieve stem en wat een mooi liedje. En Peter Anne zegt wat een mooie productie, dit is absoluut kwaliteit. Nou, morgen dus Joelle in de uitzending, daar ga ik daarover met haar in gesprek. Morgen bellen we ook met Sarah Noah over haar nieuwe EP.
1: Backstage Classic.
0: Ja, en over nieuw gesproken, dat dit niet. Dit is wat ouder. Het is een lied van Albino Montisci, een Italiaanse singer-songwriter die in 1985 nog op de Eeuwjongerendag stond. Eind jaren 80 het album Voci di Libertà maakte. Ik ben duidelijk niet zo heel goed in het Italiaans. Gelukkig kan hij dat beter. En we gaan luisteren naar het lied Terra Io Sarò. Dat is een beetje hoe je dat moet uitspreken. Maar ik had natuurlijk weer geen idee waar dat lied over ging. Terwijl ik het best wel een aardig liedje vind. Zeker ook in de Albino Montisci luistersferen. En ik heb toch eens even aan internet gevraagd. Wat betekent dat? En vrij letterlijk betekent dat ik wil de aarde zijn. En als we dan daarop inzoomen. Ik wil de aarde zijn die ontvankelijk is voor het zaad van God. De gelijkenis van de zaaier. De zaaier die strooit het zaad uit. En soms valt het tussen de distels. Soms wordt het opgegeten door vogels. Maar Albino Montisci wil graag de aarde zijn waar het zaad van God ontkiemt. Wij gaan luisteren naar Terra Io Sarò van Albino Montisci.
1: Backstage Classic.

Veilig in uw armen. We hoorden Joke Buijs en daarvoor Albino Montesci met Terra Io Sero. En Joke Buijs die heeft nog even wat te melden. Dat wil ik even erbij halen. 15 jaar muziek, 8 albums, 1 bijzondere avond. Dat is het bericht dat ze eerder vandaag bekend maakte. Op zaterdag 31 oktober geef ik een eenmalig concert waarbij ik terugkijk op de afgelopen 15 jaar, waarin ik 8 albums vol muziek mocht uitbrengen. Het begon in 2011 met Sing Over Me en ik dacht dat het 1 CD was, eenmalig project, en dat sloot ik af met In Tenderness He Sought Me, Engelse originele versie van zijn liefde zocht mij teder. Ik had toen natuurlijk geen idee dat er nog 2 albums met Johannes de Heerliederen zouden komen en daarna nog alle eigen luisterliedjes. Wonderlijk hoe dat allemaal zo is gelopen. We gaan die avond herinneringen ophalen van elk album wat spelen en voorzichtig vooruitkijken naar wat er in 2027 op stapel staat. Het concert vindt plaats in Downtown in Veenendaal en is een van mijn favoriete plekken om muziek te maken. En het heet 1 avond, omdat dit het enige openbare concert is van dit jaar. Nou, dat is goed om te weten, zeker als je fan bent van Joke Buijs. 31 oktober, Downtown Veenendaal. Meer informatie op haar website. Ja, dan gaan we even terug naar vorige week, waar ik...

0: Josh Baldwin sprak. Hij was afgelopen donderdag in Ahoy met For King & Country. En ik sprak hem natuurlijk onder meer over het nieuwe album Worth Everything, dat half oktober gaat verschijnen. Maar voordat we daar komen, dat doen we in het volgende uur, gaan we dat beluisteren, was ik even benieuwd in welke fase van zijn leven hij nou eigenlijk zat. En dat klinkt een beetje filosofisch, maar enerzijds heb je daar de Made for More periode, dat bekende lied, dat wereldwijd echt door miljoenen mensen beluisterd is. Tegelijkertijd zit hij natuurlijk in zijn hoofd al een klein beetje in een nieuwe fase. Want er zit een nieuwe tour aan te komen, er zit een nieuw album aan te komen. Ja, hoe ziet hij dit concert dan? Is dat een afsluiting van een hele mooie periode van Made for More? Is het een soort toetje op een afgelopen hoofdstuk?
1: I think it's a little bit of both. It's always great to play songs that you've already released and that you know people are connecting with. And so it's great to do those and feel you can hear in the worship and in the voices that people have connected and it's meaning something and the Lord's been doing things. But then also it's great to like start a new chapter and have songs that I've been writing in this season that I've been in and start to release those out and step into that. It's a little scary because especially when you have a song and an album like Made for More that really connected and has done well and been all over the world. Yeah, it's a little nerd. You're like, okay, are you gonna like my new song? You know, are you gonna like these as much as you do this? But yeah, it's good. It's a good problem. It's a good thing to have to release things and the season of those songs, the new songs has been really good.
0: Yeah. Were you all over the world as well?
1: Have I been traveling all over the world? Not too crazy. No, I'm here. We're going to England next. I've been traveling all over the States, all over the United States, and some in Canada last year, but. Yeah, mostly all over the States, but yeah.
0: And that's logic. So being in Europe, yeah. Does that feel like a bit of a vacation as well?
1: Just different? I mean, just...
2: like a vacation.
1: Oh, a vacation. Yes. Honestly, it does somewhat. Yeah. Well, we have to get over here and we have to take so much time for the jet lag that we do get to, like, chill and just have a vacation for a little bit. But I was here... Yeah, I was here not last year... No, I was here last year. And then the year before, I was here with Bethel Music. Mm-hmm. We came through Netherlands, Belgium. And so, yeah, I have been in Europe a decent amount over the last couple of years. And it's always great being here. I love the Netherlands. I've been here probably as much as any other country, period, in the last 20 years. And definitely more than any other European nation. So
0: it's nice that you say that you love us, but can you expand on that? What is it?
1: Yeah. Well, I have a lot of history being here. 20 years ago, I came 3 years in a row. I came here with a ministry, and we would do like worship schools at a church in Drachten. Is that how you say it? Drachten. And then Ada. And so I did that for 3 years in a row and almost moved here one time for like, I was going to live here for a year, but I had just met my wife. She was my girlfriend at the time. So I didn't move because I was like, okay, I need to stay back and see if this works out. Yeah. And it did. It was a good move, or it was a good non-move, a good move to stay back. But I just have always felt connected with people here, and just there's a freedom here in worship that, I think it's just my favorite place to lead worship at here in Europe.
0: Josh Baldwin over het concert in Ahoy. Het is allebei een beetje. Dus een beetje het afsluiten van het vorige hoofdstuk, maar ook het voorbereiden op het nieuwe. Het is mooi om liederen te spelen die mensen al kennen en waarvan je weet dat mensen er een connectie mee hebben. Je kunt in de aanbidding horen of dat God iets met de mensen heeft gedaan met die liederen. En het is ook tof om een nieuw hoofdstuk te starten. En het is ook spannend, want je bent zeker als je zo'n album als Made for More hebt gemaakt, dat enorm is opgepikt en wereldwijd is omarmd. De liederen zijn die hele wereld overgegaan. En ondertussen vraag je af, gaan ze die nieuwe liedjes dan ook mooi vinden? Ik vroeg hem, ben jij zelf ook de hele wereld over geweest? Maar dat viel wel mee. Vooral de Verenigde Staten, hier en daar in Canada en af en toe in Europa. Vooral de Verenigde Staten. Dus voelt Europa een klein beetje als vakantie. Nou, eigenlijk een beetje wel. We hebben vaak tijd ingeruimd om de jetlag te overbruggen. Dus dat is relaxed. Ik ben vorig jaar natuurlijk nog wel geweest met Battle Music. Toen ook in België. Maar laten we eerlijk zijn, ik voel ook een enorme connectie met Nederland. Sowieso het land waar ik het vaakst ben geweest in de afgelopen 20 jaar. En ik heb hier veel geschiedenis. 20 jaar geleden ben ik drie jaar op rij naar Nederland gekomen om met een team onderwijs te geven in worship in Drachten en in Ede. Er was zelfs sprake van dat ik hier een jaar zou gaan wonen, maar ik had net mijn vriendin ontmoet, tegenwoordig mijn vrouw, dus ik besloot toch in de Verenigde Staten te blijven. En dat was dus absoluut een goede keus, wat relatie betreft. En laten we even benoemen, ik voel me echt verbonden met de mensen hier. In Nederland is een bijzondere vrijheid in aanbidding. Straks meer over het nieuwe album Word Everything, nu Made for More.

0: It's Gonna Be Good, dat was Thea. En daarvoor Made for More van Josh Baldwin. In de volgende uur nog meer gesprek met Josh Baldwin. Blikken we onder meer ook vooruit op het nieuwe album Worth Everything.
1: De dagtekst.
0: Nu de dagtekst uit Jacobus 5. We lezen vers 16. Beken elkaar uw zonde, bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Jacobus 5, vers 16. Beken elkaar uw zonde en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Nu een van mijn lievelingsliederen van de lagere school. Nou gaat het niet om mij, maar misschien hebben anderen dat ook. Wij moesten dit zingen in de klas. Klas 5 en 6 had je toen, tegenwoordig groep 7 en 8. Geest van hierboven, dit scheelt troost.

0: voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
1: Nu halen, dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie, omdat liefde het hoogste goed is.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Nog 309.000.
5: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
6: 7 stuurlen.
5: Oh, Alcantara bekleding.
7: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
8: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.

0: maximaal 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Wij zijn Lumen. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn Lumen.nl/join.
7: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor 50 euro en kruidvat knijpfruitjes 10 voor 7 euro.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes en kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
11: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 3 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Op de A73 en A76 zijn eind van de ochtend verdachten opgepakt. Maar hoeveel, zegt de politie niet. Aanhoudingen hebben te maken met de dodelijke schietpartij vannacht in Overasselt. Daarbij viel een dode en raakten 2 agenten gewond. De dode is volgens Gelderse media een beveiliger van een huis waar vannacht zeker 20 keer is geschoten. Er is ook dit jaar gelekt uit de Prinsjesdagstukken. Volgens RTL Nieuws draait het kabinet de bezuiniging op uitkeringen flink terug. Ook trekt het kabinet 1,5 miljard euro uit voor koopkrachtreparatie en gaat de belasting voor hogere inkomens omhoog. Tot vlak voor de deadline gisteren overlegde het kabinet nog over de begroting. De man die is opgepakt in Amsterdam is inderdaad kickbokser Badr Hari. Dat zegt een advocaat, melden diverse media. Hij wordt verdacht van bedreiging en belediging. Meer details geven de advocaat en de politie niet. Het is niet voor het eerst dat Hari wordt aangehouden. Vorig jaar nog voor het mishandelen van zijn ex. Dan het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het droog en vanmiddag zijn er zonnige perioden, vooral aan zee. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook zoiets en dan bewolkt met af en toe een bui. En dat is over het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB.
15: Op de A12 van Den Haag naar Utrecht heb je 5 minuten vertraging tussen Reewijk en Woerden. Dat komt door een ongeluk. En door een gekantelde vrachtwagen is de parallelbaan van de A15 van Rotterdam naar Europoort dicht bij Rotterdam Charloes. Op de hoofdrijbaan levert dat een half uur vertraging op. En dat gaat tot het eind van de middag duren voordat de weg weer helemaal vrij is.
16: Uiteraard hoor je in het komend uur het vervolg van het gesprek dat ik had met Josh Baldwin. Maar ook aandacht voor nieuwe muziek van zangeres Hadassah. Allereerst Rescuer van Rent Collective.
17: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
18: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Jongens, eten!
20: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
21: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
22: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
23: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor 9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
24: Ontvang jij de Grootnieuwsradio nieuwsbrief al? Dan maak je komende week kans op 4 kaarten voor de kindertour Avonturen in het Liedjesbos van Marcel en Lydia Ziemer.
25: Ga je mee op avontuur in het Liedjesbos?
24: Meld je uiterlijk deze donderdag aan voor de nieuwsbrief via grootnieuwsradio.nl/nieuwsbrief.
23: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar 9,95. Bestel op buffelkaas.com.
7: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor 50 euro... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor 7 euro.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
27: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
28: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
29: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
30: Groot Nieuws.
29: Backstage.
30: Met Hans van Vuren.
29: Het christelijke radiostation.
30: Groot Nieuws.

0: Rescuer, Good News, dat was Rent Collective.
1: Hey everybody, Steven Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Leg.
6: Hey, what's up, this is Jeremy Camp.
7: Backstage. Met Hans van Vuren.
0: Een van de oudste liederen uit het repertoire van Groot Nieuws Radio werd een aantal jaren, ander 100 jaar geleden geschreven. Het wordt zo dadelijk gezongen door Darlene Zeg. Ik heb het over Amazing Grace. Mercy Me heeft ook een rol in de komend kwartier, maar eerst de nieuwe muziek van Hadassah. Begin van deze zomer maakte zij haar EP compleet. Een jaar werkte ze daaraan. Wilde ze ook onderzoeken, hoe vind ik dit? Om min of meer fulltime met muziek bezig te zijn. De EP Onderweg naar de Horizon. En we gaan luisteren van dat album naar het lied Schets van mij.
7: Nieuw uit Nederland.

0: Amazing Grace. Darlene Tsech en daarvor een lied van Hadassah met de titel Schets van mij. Een samenwerking tussen Eline en Reijer horen we over een aantal minuten in Geen Afstand. This is Mercy Me, Make It Well.
1: Make it well.

nog steeds weer op uit, omdat ik daar niet over uitgesproken raak. Ik zie het steeds weer. God is trouw en God is goed op de bergtoppen en in de dalen. En hij is altijd zo aanwezig in mijn leven. George Baldwin en ik spraken ook over de vraag, is aanbidding wel eens een last? Of heb jij iets aan de grootheid van God dat we op dit moment nog niet beseffen, of dat jij op dit moment nog niet beseft, waar jij de komende tijd meer over zou willen leren? Het antwoord daarop, hou je van me te goed, dat bewaren we voor als het album wat eerder geworden is. Dus nog 6 weken geduld. Dit is Word Everything.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open. De open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu wie nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, okay, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?

0: dan is niet mijn eerste vraag waarom ben je hier. En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
1: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

name written down in glory. Ja, dan kun je wel vertellen, dit was een van de hoogtepunten van haar concert vorige week in Ahoy. Charity Gill hoorden we samen met David Gentile. En wij gaan zo dadelijk luisteren naar Keith en Kristen Getty. Come, people of the risen king. Eerst een uitvoering van het lied Breek de hemelen open. We horen Anne Michel in samenwerking met Insulvation. Straks nog een backstage classic van Joy Williams.

0: People of the Risen King, dat was een lied van Keith en Christine Getty. Ik heb een backstage classic vanuit 2005 van het album Genesis, het derde album van zangeres Joy Williams. En het lied Stay gaat over ergens blijven. Nou, dat zegt het natuurlijk al, stay, blijf. Ze schreef het in de tijd dat ze een beetje gefrustreerd was over God. En ze gaf vroeg, waarom duurt mijn weg eigenlijk zo lang? Het lied begint ook met het beeld van iemand die steeds wil vluchten zodra het moeilijk wordt. Mensen uit haar kerk hielpen haar door daar eens even bij stil te staan. En te zeggen, oké, als je antwoord wil op die vraag, misschien is het dan een goed idee om niet steeds overal weg te rennen of ergens achteraan te rennen. Blijf nou eens waar je bent. Kom tot rust en vertrouw op God. Wij gaan luisteren naar Stay. Aansluitend nog een lied van Sela. Morgen in de uitzending gesprekken met Joelle Versteeg en Sera Noah. En straks veel plezier bij de dag van vandaag.
1: Backstage Classic.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Zoek jij werk dat ertoe doet? Waarmee je verschil maakt voor de mensen die het hardst nodig hebben? Bij het Leger des Heils staan we onvoorwaardelijk klaar voor de mensen die nergens anders terecht kunnen. We geven nooit op. We doen wat we geloven. Doe jij mee? Kijk op legerdesheils.nl/werk.
7: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Mindshift. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1,299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 4 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Pro-leider Jesse Klaver is niet onder de indruk van de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Het kabinet heeft veel bezuinigingen doorgeschoven, maar er blijven nog steeds miljarden bezuinigingen staan, zegt Klaver. Bovendien krijgen de allerrijksten volgens hem nog meer geld en daar neemt hij geen genoegen mee. De politie heeft een inval gedaan in een huis in Neder-Asselt. Dat is vlakbij Over-Asselt, waar vannacht een dodelijke schietpartij was. Er is niemand opgepakt. Al de hele dag is er veel politie op de been in Over-Asselt, nadat vannacht tientallen mannen in het dorp waren opgedoken. Bij de schietpartij viel een dode en raakten 2 agenten gewond. Ook in hoger beroep eist het OM levenslang voor de dubbele moord in de Drentse Wijteveen. 2,5 jaar geleden doodde Richard K. een echtpaar na een jarenlange ruzie over een huis dat hij aan ze had verkocht. De vrouw filmde haar eigen dood met haar telefoon. Richard K. kreeg levenslang, maar ging in hoger beroep. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag zijn er stapelwolken en perioden met zon. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige westenwind. Vanavond is het droog en morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB. Er staat al 170 kilometer file. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Hoofddorp en Roelof-Arendsveen 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Ruim een half uur vertraging op de A15 naar Europoort. Tussen Rotterdam-IJsselmonde en Charloes. Door een gekantelde vrachtwagen is de parallelbaan daar al uren dicht. Na 20 naar Hoek van Holland tussen het Terbrechtseplein en Delfshaven doe je er 10 minuten langer over. Een ongeluk bij Utrecht op de A27 richting Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweert levert dat 6 kilometer file en 20 minuten vertraging op. De rechterrijstrook is dicht.
4: Goedemiddag, we mogen weer met een nieuwe middagshow op de radio. Vol met leuke dingen. Bijvoorbeeld gaan we tickets weggeven voor Josiah Queen zometeen. En hoor je Michael W. Smith met King of My Heart.
15: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
16: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
15: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
17: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
17: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
18: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
19: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
20: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
7: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
22: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 Jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep, alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
11: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen. De dag van vandaag.
24: Met Laurens van der Kraats.
11: Het christelijke radiostation.

0: Fijn begin van de middagshow met het vertrouwde geluid van Michael W. Smith. Je hoorde King of My Heart. En daarmee is het 4:10. En kan een nieuwe middagshow beginnen. De allereerste van september 2026. Welkom.
1: De dag van vandaag. Met Laurens van der Kraas.
0: Volle show weer vandaag. Er gaat van alles gebeuren. Lekker veel muziek zoals je gewend bent. De hoopvolle boost voor je avondspits. Met onder andere zometeen kans op kaarten voor Josiah Queen. Eind deze maand komt hij naar Rotterdam Ahoy. En deze hele week win je ook in de middagshow kaarten daarvoor. Je maakt er kans op. Gisteren won Cor. Hij vertelde dat hij binnenkort naar Rio de Janeiro gaat om daar te wonen en evangelisatiewerk te doen in de sloppenwijken daar. Een bijzonder verhaal. Ik vroeg hem waarom hij die kant op gaat. Ondanks dat het hier in Nederland je gezegend bent natuurlijk met alles wat er hier is. Maar die er toch voor kiest.
2: Gewoon zo mooi om te zien hoe God hier in heeft gewerkt. En hij ons duidelijk heeft laten zien dat we er niet alleen naartoe gaan. En dat het niet ons keuze is, maar dat het zijn wil is. En ja, daar willen we gewoon heel graag naar luisteren. En nu kunnen we ook niet meer omheen.
0: Nou, en hij was druk bezig met zijn vrouw om Portugees te leren, zodat ze helemaal voorbereid zijn. En samen met hun dochter van 6 maanden nog heel druk om alles nu voor te bereiden. Maar ook wel lekker om dat even uit te kunnen. Dus ze hebben wat quality time verdiend en 2 tickets dus voor Josiah Queen in de wacht gesleept gisteren. En ik ga zo opnieuw 2 tickets weggeven. Als jij ze wil winnen, ga naar grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Natalie Grant.
1: And I'm gonna praise you.
0: En Mary Mary.
1: Said I'm gonna praise you.
0: Yo, de Shekels.
2: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en win kaarten voor Josiah Queen.
0: Hoi, het zou toch lekker zijn om het nieuwe seizoen te beginnen met zo'n leuk uitje in het vooruitzicht. Top toch? Eind deze maand komt hij naar Ahoy Rotterdam, Josiah Queen. En kun je bijvoorbeeld het lied Dusty Bibles lekker met hem gaan meezingen. Nou, en dat mensen erop zitten te wachten, dat is wel duidelijk. Want het stroomt hier binnen met aanmeldingen van mensen die die kaarten wel zouden willen hebben. Gisteren Cor blij gemaakt in de middagshow. En vandaag degene waarbij nu de telefoon overgaat. Dus hou hem in de gaten op momenten dat je hebt meegedaan.
3: Met Johan Kroes.
0: Johan, goedemiddag met Laurens, Groot Nieuws Radio.
3: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag, hoe is je dag?
3: Heel goed. Lekker gewerkt. En op 1 september sta ik er altijd even bij stil dat mijn bedrijf jarig is.
0: Oh, wat voor bedrijf heb je?
3: Ik ben zelfstandig tekstschrijver. Dus ik schrijf teksten voor magazines, maar ook voor toespraken en et cetera.
0: Ja. Hoeveel jaar bestaat je bedrijf vandaag?
3: Dus 21 jaar.
0: Oh,
3: ja.
0: Nou, gefeliciteerd, dan poos je weer.
3: Dat ook makkelijk om te onthouden, want mijn oudste dochter is ook 21. Dus.
0: Oh, dus je bedrijf en je dochter werden op dezelfde dag geboren?
3: Ja, zij is iets eerder geboren, maar of je wel, nu zijn dezelfde tijd. Dus daarna ben ik met mijn bedrijf gestart. Ja. Ja.
0: Hey, wat is de meest bijzondere tekst die jij ooit hebt geschreven?
3: Iedere tekst heeft er wel wat. Maar ik heb zelf bijvoorbeeld een boek geschreven over de tramaanslag in Utrecht op 18 maart 2019. Dat heette De Stad werd stil. En daarvoor heb ik nabestaanden, ooggetuigen en hulpverleners geïnterviewd. Dat was eigenlijk een heel indrukwekkend project, zeg maar.
0: Ja.
3: Waarmee je ook echt een beetje een herinneringsmonumentje neerzet.
0: Ja, maar dat is wel meer dan bij tekstschrijven denk ik inderdaad wat meer aan kleine teksten, inderdaad artikelen, maar dit is gewoon een compleet boek gewoon geworden.
3: Ja, dat klopt. En dat, ik heb meerdere boeken geschreven ook. Twee boeken over vrouwen in de frontlinie heet dat. Dat gaat over vrouwelijke militairen bij Defensie van 1944 tot nu, zeg maar.
0: Oh ja. Interessante onderwerpen. Nou, we kunnen er zo een podcast aan wijden, hoor ik al. Maar ik wil je nu natuurlijk voor de Josiah Queen tickets waar je voor meegedaan. Die zou je graag willen winnen. En je wil graag met je lieve vrouw gaan, schrijf je, Suzanne. En daar heb jij een bijzondere reden bij, hè? Want waarom zouden jullie samen willen gaan?
3: Nou ja, ik zat even te zoeken en ik zag dat Josiah Queen, die is 23 jaar oud. En hij treedt natuurlijk op 20 september. En 19 september is onze trouwdag. Dat is ook 23 jaar geleden. Dus in 2003 is hij geboren en zijn wij getrouwd, zeg maar. Dus,
0: je houdt wel van getallen, geloof ik, of niet, Johan?
3: Zeker. Ja.
0: Ja, leuk. Maar dat is een mooie bijkomstigheid. En ik lees hier iets over de muziek op jullie trouwdienst. Ik wil jou best die kaarten geven, maar dan wil ik wel even dat verhaal horen over jullie trouwdienst.
3: Ja, precies. Ja, er werd natuurlijk geen Josiah Queen gedraaid, want die was er toen nog maar net. Dus we hadden degelijke opwekkingsliederen gekozen. Maar wat er aan de hand was, dat we zijn getrouwd in de Bevrijdingskerk in Wageningen.
0: Ja.
3: En ik zat daar natuurlijk al en mijn vrouw die moest buiten wachten met mijn schoonvader.
0: Ja.
3: En de dienstleider die start met het eerste lied, dus die zingen we samen. En vervolgens start hij met het tweede lied. En die gaan we ook samen zingen, maar ik word toch een beetje onrustig. En ook de zaal van, hey, waar is de bruid?
0: De bruid stond nog buiten.
3: Ja, de dienstleider was helemaal vergeten om de bruid binnen te vragen. Dus...
0: Nee! Oh, wat ongemakkelijk. Ja, ja. En wat spannend. Wat ging er door jou heen op dat moment? Ja, je denkt, het gaat helemaal mis. Ga je zelf ingrijpen? Of wat heb je gedaan?
3: Nou, gelukkig was er een attente ceremoniemeester die even een hand opstak en zei van, volgens mij vergeten we iemand.
0: Oh, dus, dat meen je.
3: Ja, vervolgens kwam de bruid al binnen en weet je, het was een beetje een hilarisch momentje, dus gelijk is alle spanning er ook af.
0: Dat
3: dus
0: is eigenlijk... wel, het ijs is dan wel gebroken, hè?
3: Ja, precies, ja.
0: Oei, het scheelde dus niet veel of je was helemaal niet getrouwd geweest. De dienst was gewoon afgespeeld, je vrouw stond nog buiten. En aan het eind van de dag, ach. Hé, maar Johan, het is allemaal goed gekomen, gelukkig. En ik ga jou blij maken, denk ik. Want jij mag samen met Suzanne naar Josiah Queen!
3: Yay!
0: Lekker!
3: Hartstikke leuk.
0: De tickets gaan we naar je toe sturen. Heel veel plezier en laat me even weten hoe het was, oké?
3: Is goed, zal ik
0: afgesproken,
3: doen.
0: Top.
3: Hey, bedankt hè.
0: Nou, en deze track die past volgens mij wel heel goed op jouw situatie op dit moment. Want gezegend, dat ben je en dat zijn we natuurlijk allemaal. I'm

0: instellen.
1: Oké, dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Os.
1: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: Overigens ook nog hoopvol nieuws. Zometeen meer daarover in het woord van vandaag. Eerst het groot nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Lekker zonnig en droog middagje. Morgen iets minder zon en er kan wel af en toe een buitje vallen. Het wordt net als vandaag zo'n 21 graden. Goed op de weg is, hoor je van de ANWB.
1: Op de A15 vanuit Gorinchem naar Rotterdam heb je een uur vertraging. Tussen Gorinchem en Sliedrecht-West staat 10 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Ruim een half uur vertraging op de A15 verderop richting Europoort. Tussen Rotterdam-IJsselmonde en Charloes. Door een gekantelde vrachtwagen is de parallelbaan daar nog steeds dicht. Op de A20 naar Hoek van Holland tussen Terbrechtseplein en Delfshaven doe je er een kwartier langer over. En dat geldt ook voor de A27 bij Utrecht in de richting van Gorinchem tussen Bilthoven en Nieuwegein. De weg is weer vrij na een ongeluk. Dan in Friesland is er een ongeluk gebeurd op de A32 van Leeuwarden naar Meppel. Tussen Heerenveen en Ter Itzart doe je er 20 minuten langer over.
0: Dankjewel.
2: Laurens van der Kraat.
0: Mijn woord van vandaag is roots. Ja, waarom? Hoor je zo. Eerst muziek van Rebecca St. James en Breathe.
3: De dag van vandaag.
2: Het christelijke radiostation.

0: Rebecca St. James en Breathe.
1: Mijn woord van vandaag is zonnig.
2: Binnenliggen.
3: Jarig.
2: Frustratie.
4: Woord van vandaag.
0: Welke woorden typeren deze dinsdag 1 september 2026? Misschien staat ook wel het woord breathe, omdat je even op adem moet komen weer na een drukke dag. Misschien heeft het wel te maken met wat er in Overasselt is gebeurd vannacht. Je hoorde het net ook in het nieuws dat iedereen daar binnen moet blijven, omdat vannacht de plaats is opgeschrikt door een extreem gewelddadige schietpartij, waarbij ook een dode viel en twee agenten gewond raakten. De politie die roept inmiddels dus op om zoveel mogelijk binnen te blijven daar, vanwege het mogelijk gevaar ook in het gebied. Super heftig. Maar gelukkig is er ook hoopvol nieuws vandaag. Het kabinet heeft namelijk 5 nieuwe locaties aangewezen waar tot en met 2035 versneld 30.000 woningen moeten worden gebouwd. In Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert die zijn daarvoor aangewezen. Volgens de woonminister Boekholt kunnen daar snelle vergunningen worden afgegeven, zodat de bouw daar eerder van start gaat. Opvallend is dat deze locaties zijn gekozen omdat er geen extra investeringen nodig zijn voor bijvoorbeeld wegen, spoor of andere infrastructuur. Maar ik heb bij dat soort berichten wel altijd zoiets van, ik moet het toch maar even zien, want er zijn natuurlijk al veel beloftes gedaan. Maar goed, het is hoopvol dat er in ieder geval wat gebeurt. En ook ander goed nieuws, en dat gaat over de strijd tegen kinderkanker. Ik las dat inmiddels 5 op de 6 kinderen die kanker krijgen 10 jaar later nog in leven zijn. Dankzij deze nieuwe inzichten en gerichtere behandelingen is de overlevingskans in 20 jaar tijd gestegen van 77 naar ruim 83%. Tegelijkertijd zijn sommige vormen van kinderkanker nog altijd niet te genezen, waardoor onderzoek en internationale samenwerking nog steeds wel hard nodig blijven. Maar ik moet wel zeggen, dit is natuurlijk wel een mooi nieuws dat die ontwikkeling zo de goede kant op gaat. En voor mij persoonlijk, ik vind dat soort nieuws sowieso altijd bijzonder om te lezen. Mijn tweelingzus Danielle, die heeft als kind 2 keer kanker gehad op haar 9e en 10e. En daarom altijd extra blij met elk bericht dat laat zien dat de kansen voor kinderen dus groter zijn dan vroeger. Wat is jouw woord van deze dinsdag? Daar ben ik heel benieuwd naar. Laat het van je horen. Dat kan door het nu te appen naar de studio van Groot Nieuws Radio. En wie weet kan ik het dan zo weer meenemen in de uitzending. Dus woorden van vandaag zijn van harte welkom. App het door en deel het met de studio.

0: Frankie Bent met Gesina van den Bos. Zing voor de Heer op Groot Nieuws Radio. Het is 4:15 geweest. En dat vinden wij nou bij Groot Nieuws Radio een mooi moment om een beetje terug te blikken op de dag tot dusver. En misschien ook wel een beetje vooruit te blikken als er nog iets staat te gebeuren wat jouw dag echt typeert. Dat kan natuurlijk ook. Maar over het algemeen kijken we een beetje terug. En dat doen we met de woorden van vandaag. Voor Ralf is dat vandaag het woord nieuw. Want hij ging vandaag voor het eerst naar de middelbare school. Nou, dat is toch een mijlpaal, Ralf. Fijn dat het gebeurd is. En Albert, die zegt mijn woord van vandaag is spierpijn. Ik heb gisteren 32 kilometer hard gelopen om te trainen voor een marathon in oktober. Een beetje spierpijn vandaag, maar ik mag zeker niet klagen. Nou, inderdaad, nee, niet klagen, Albert. Ik bedoel, 32 kilometer hardlopen. Mijn woord van vandaag zou dan een knock-out zijn, denk ik. En Monique, die stuurt druiven door. En niet alleen het woord, maar ik krijg er ook een foto bij. En dit zijn er niet een paar, dit is niet één tros. Ik zie echt wel, nou, ik denk wel 40 trossen hier op de foto. Dat is een goede oogst. En ik denk dat jullie gewoon wel een wijnbedrijf kunnen gaan starten. In witte en rode wijn. Lekker bezig. Ik hoor het wel als het zover is. En Donna, die is lekker aan het schilderen. Onze oudste dochter gaat de deur uit samen met haar vriend. En zijn nu bezig om hun huisje klaar te maken. Er moet wel het een en ander geschilderd en behangen worden. Nou, heel veel succes daar met alle werkzaamheden. En ik heb denk ik wel iets voor jullie om daar het klussen allemaal net even wat relaxer te maken. Fijne nieuwe muziek namelijk, want mijn woord van vandaag is roots. Over 2 maanden gaat namelijk het nieuwe seizoen verschijnen van The Chosen, de serie over het leven van Jezus. En hoewel we nog wel even moeten wachten, wordt er nu al wel enthousiast geteased met allemaal beelden ook van achter de schermen. Ik moet toch zeggen dat ik behoorlijk nieuwsgierig ben geworden al ondertussen. En dat komt ook wel voornamelijk door mijn vrouw, denk ik hoor. Want volgens mij is zij toch wel de grootste The Chosen fan van Nederland. Ze heeft echt alle seizoenen die er zijn ondertussen al wel 2 keer gezien. En dan ook na iedere aflevering nog eens een keer de podcast van die aflevering met de makers. Maar ik snap het wel, want het is natuurlijk niet zomaar een serie. Het is een verhaal wat natuurlijk al generaties lang voor miljarden mensen richting en betekenis geeft. En dan ineens zie je dat voor je ogen tot leven komen. En stel je dan eens voor dat jij degene bent die dat verhaal moet verfilmen. Dat je de regisseur bent. Nou, dat is de rol van Dallas Jenkins. En er gaan op dit moment beelden rond van Jenkins die het regisseren aan het doen is van de kruisigingsscènes van Jezus dus. Die dat dus aan het verfilmen zijn. En op een gegeven moment wordt het hem allemaal te veel. En ik vond het zo'n indrukwekkend beeld dat hij op een gegeven moment van de set wegloopt. Dat hij zichtbaar echt geëmotioneerd is. Dat het hem te veel is. Dat tranen in zijn ogen zijn. Nou, later vertelt hij ook even wat er op dat moment door hem heen ging.
1: Seeing this, the crosses and I'm seeing the sky and I'm talking to God and I'm crying and I'm shaking and I'm trying to get myself together. And I'm surrendered again. And I go, okay, God, this is for you. And this is, I'm trying to capture this moment that you went through for real.
0: Ja, ik vind het zo mooi om te zien met hoeveel passie en oprechtheid zij die serie maken. Nog wel even geduld voor seizoen 6, maar dit is al wel vast een voorproefje, want er is muziek uitgebracht voor seizoen 6. Jamie McDonald, de zangeres, die heeft het lied Roots uitgebracht. En ze liet zich inspireren door Psalm 1 en Jeremia 17 onder andere. Wat gaat over bomen die diep geworteld zijn. Boven die bomen die blijven staan als de storm komt. Niet omdat het weer meezit, maar omdat hun wortels diep verbonden zijn met de bron. Dat is het idee. Dus niet volg Jezus en je hebt nooit meer stormen in je leven, maar zorg dat die wortels diep genoeg zitten om de stormen te kunnen doorstaan. Ik ga het laten horen vandaag voor het eerst op Groot Nieuws Radio voor de serie The Chosen. Jamie McDonald, dit is

Wat vind je ervan? Nieuwe muziek op Groot Nieuws Radio. Voor het eerst hier te horen voor de serie The Chosen gemaakt. Jamie McDonald met haar nieuwste single Roots op Groot Nieuws. Dit is de middagshow met Megan Woods, I Believe You. I

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
3: Kozijnshop. Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
3: Kozijnshop.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
8: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
9: Hé, wat doe jij nou?
8: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
10: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Wil jij de hele Bijbel door en je geloof verdiepen? Volg de Bijbelcursus van het Evangelisch College op een van onze 50 leslocaties of online. Meld je aan voor een open dag in jouw buurt via evangelischcollege.nl/bijbelcursus.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 5 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Na de schietpartij van afgelopen nacht in Overasselt kan het nog steeds gevaarlijk zijn, denkt de politie. En daarom wordt iedereen die er woont opgeroepen niet naar buiten te gaan. Bij Overasselt en Nederasselt is de politie nog steeds bezig met een klopjacht. Vannacht werd bij een huis iemand doodgeschoten en raakten 2 agenten gewond. Die aanslag heeft mogelijk te maken met een hele grote partij cocaïne die afgelopen weekend werd onderschept bij de Frans-Spaanse grens, schrijft het Parool. Een groep mannen ging vannacht verhaal halen bij iemand die actief zou zijn in de drugswereld en trok gewapend over Asselt in. Na het schietincident zijn ze gevlucht. Oppositiepartijen zijn niet blij met de uitgelekte plannen voor Prinsjesdag. Daar staan minder bezuinigingen in dan verwacht, maar pro-leider Klaver vindt het allemaal niet ver genoeg gaan. Ook Joost Eertmans van Ja 21 wordt er niet blij van. Hij ziet weinig terug van de ideeën die hij met het kabinet besproken heeft. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. En morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. Het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB.
15: Er staat ruim 400 kilometer file op de A15 van Gorinchem naar Rotterdam. Tussen Gorinchem en Sliedrecht-West 3 kwartier extra over 12 kilometer. Een ongeluk is de rechterreis ook dicht. Ruim een half uur vertraging op diezelfde A15, maar dan verderop richting Europoort. Tussen IJsselmonde en Sjaarloos. Door een gekantelde vrachtwagen is de parallelbaan daar nog steeds dicht. En op de A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein heb je een kwartier vertraging. En dat komt door een auto met pech. Er zijn 2 rijstroken afgesloten. A32 Leeuwarden-Meppel tussen Heerenveen en Wolvenga 10 minuten vertraging door een ongeval. En op de A50 van Eindhoven naar Os 3 kwartier extra tussen Eckersweij en Sint-Oederode. Dat komt door een ongeluk. In het zuiden van Limburg viel op de A76 van Aken naar Geleen tussen Heerlen-Noord en Geleen 20 minuten extra door een vrachtwagen met pech.
16: Goedemiddag, je luistert naar de middagshow. Een hoopvol geluid om daarmee richting de dinsdagavond te gaan alweer. Zometeen onder andere Reni en Elisa en Katie Nicol.
0: vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
9: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
17: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Bereid jouw bedrijf voor op de toekomst. Ondernemen begint bij Credit.
18: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
19: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
21: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen. Grootnieuws. De dag van vandaag.
22: Met Laurens van der Kraats.
21: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: Katie Nicole, When I Fall.
1: De dag van vandaag.
0: 5:08 op de dinsdagmiddag van Groot Nieuws Radio. Met heel veel hoopvolle muziek. Bijvoorbeeld Lauren Dekel zo meteen, Elevation Worship. En jouw verzoekplaat in de muzikale grabbelton. Sinds gisteren is hij weer terug van weg geweest. En dat betekent elke dag een nieuw balletje uit de ton. En een nieuwe categorie waar het lied aan mag voldoen wat jij mag aanvragen die dag. Nou, zometeen gaan we dus weer een balletje grabbelen. Maar is iets anders zo, want als je in de buurt van Rotterdam woont, dan heb je het misschien wel gezien de afgelopen week. Een Ark-replica van 70 meter, die voerde afgelopen week richting Krimpen aan de IJssel. Binnenkort te bezoeken in Rotterdam. Het is een initiatief van ondernemer Wim Beelen. En ik spreek hem er zometeen over.

0: Soms komt een lied op het juiste moment. Dat is voor Louise zo. Ze appt naar de studio. Dit is het lied wat ik op dit moment nodig had. Lauren Daigle en You Say. Daarvoor Reni en Elisa en ik breng je wel bij Jezus. Ja, het is op dit moment misschien ook wel iets waar jij tegenaan bent gelopen. Afgelopen week tenminste, als je toen door Rotterdam liep, stond je misschien toch even gek te kijken, want daarvoor ineens een ark door de haven. Geen decorstuk voor een film, maar een replica van de ark van Noach van zo'n 70 meter lang. Het is het kleinere broertje van de bekende 120 meter lange ark van Johan Huibers, die al jaren in Krimpen aan de IJssel ligt. Nou, ook dit schip is door Huibers gebouwd. Het deed tot voor kort dienst als arkmuseum in het Friese Franeker en krijgt nu een nieuwe plek bij Zuidyard in de Maashaven, waar ook familiepark Spelen bij Belen onderdeel van is. Achter dat plan zit ondernemer Wim Belen, die zelf ook christen is. Wim, goedemiddag.
1: Dag, goedemiddag.
0: Mensen kunnen dit terrein denk ik ook kennen als Rivoli, het pretparkproject van Henny van der Most. Kwam nooit helemaal van de grond, hè, want hij raakte in financiële problemen en het park werd uiteindelijk ook geveld. Toen dacht jij, dat wil ik wel kopen, want ik wil daar een mooie plek gaan maken waar mensen de Ark-replica kunnen gaan bezoeken. Wat fascineert jou zo aan de Ark?
1: Ik ben gelovig opgevoed en ik heb ook wel eens het geloof minder meegedaan. Mm-hmm. En uiteindelijk doe je er weer eens meer over mee en dan lees je de Bijbels op een andere manier. En toen dacht ik, wow, wat heb ik eigenlijk met mijn kinderen met weinig geloof opgevoed? Mm. En ik ben inmiddels ook opa, die weet helemaal niet meer wat het is.
0: Ja.
1: En daar schrok ik eigenlijk zo van dat ik heel vaak ging bidden, of eigenlijk elke dag. En toen kwam die ark in mijn leven varen en toen dacht ik, dit is bijzonder. Nou kan ik straks met mijn kleinkinderen over die ark heen lopen. En dan mogen mijn kleinkinderen zelf in hun leven nog meenemen van wat is nou voor hun geloof? Wat is de wereld? Wat hoort er in de wereld? Wat is er zo verkeerd in de wereld? Hoe zou je kunnen leven? En toen ik dat eigenlijk dacht en heel dankbaar was dat die ark op mijn pad was gekomen, dacht ik ook direct eigenlijk wat egoïstisch. Want als ik dan mijn kleinkinderen gun, dat gun ik toch eigenlijk gewoon iedereen. Dus waarom ga ik dat niet dan op die manier doen? Ik heb al heel veel geluk in mijn leven gehad. Ik heb heel veel gaven gekregen. Ik heb ook geld mogen verdienen. En dan kun je dus iets doen. Niet alleen voor mijn kinderen of kleinkinderen, maar ook voor iedereen.
0: Maar zou je dan kunnen zeggen, want je bent christen, dat je dan het geloof ook mee wil geven aan mensen die dan op het park komen en die ark bezoeken? Of dat niet per se?
1: Nou, kijk, ik gun iedereen zijn eigen geloof. De ark vind ik ook het mooiste symbool die ik ken, maar zoveel ken ik niet van het geloof, van het geloof. Omdat die in elk geloof gelijk is, hetzelfde is. Mm-hmm. Voor mij staat de ark voor verbinding, voor 2-on-2, voor wat is er in de wereld nu aan de hand. Hè? Hij is in de Bijbel voor mij gekomen toen het niet zo goed ging. Als ik nu naar buiten ga kijk, dan zie ik ook heel veel dingen. Dus ja, het is heel bijzonder. En ik vind het nog bijzonder dat ik zeg maar nu in Rotterdam-Zuid de ark mag neerleggen, kan neerleggen, dat ik er een plek voor heb. En met die heel veel culturen die hier leven en die in heel Nederland leven, de ark als symbool van gelijkzelfde en verbindend en niet... Ja. Niet zoals heel veel in het geloof gewoon veroordelend is, zeg maar.
0: Nee, maar het maakt jou dan niet uit als mensen die bijvoorbeeld door zo'n bezoek aan de ark in de islam duiken of het christendom. Dat maakt je dan niet uit?
1: Ik heb de Bijbel gelezen en de Bijbel veroordeelt God niemand. Ik heb ook heel lang, zeg maar, in allerlei geloofsdingen verdiept en meegewezen. En daar zie ik alleen maar mensen veroordelen en mensen uitsluiten. En ik weet niet dat het is niet aan mij om tegen mensen te zeggen wat nou klopt en wat niet klopt. Het is aan de mensen zelf om daar namelijk een afweging in te maken. En ik denk ik ben heel erg blij verrast dat de afgelopen weken ik ook heel veel berichten heb gekregen van allerlei andere geloven. Mm-hmm. Die ook heel erg blij zijn dat de ark komt, omdat die voor hun hetzelfde is. En,
0: ja.
1: Ieder moet dat echt voor zichzelf weten. Wij hebben een pretpark. Ja. Ik ben christen. Dat vertel ik ook. Daar ben ik ook gewoon eerlijk in. Voor mij is het God. Voor mij is het God liefhebben boven alles. En je naaste als jezelf. En dat betekent, wat moet je allemaal nog aan jezelf doen om van je naaste te houden? Mm-hmm. En soms moet je die naaste dan heel veel pijn doen om mezelf te leren daarmee om te gaan. Want uiteindelijk er komt alles op je pad om iets te leren. Ook een gevecht met de overheid die de ark tegen wil houden. Want wat zegt dat over jezelf? Of wat is dat dan precies? Hmm. Dus ik ben daar hartstikke blij mee. En ik ben ook heel erg blij dat dat dit allemaal zeg maar op deze manier op mijn pad komt. En nog blijer dat ik het geloof mee opgevoed ben en dat vandaag over na mag denken.
0: En dat je ook iets kan meegeven.
1: Weer mag doen. Ja. En dat ik dan in ieder geval een platform kan meegeven dat mensen dat in verbinding met zichzelf kunnen doen op wat goed is voor hunzelf.
0: En dat zelf kunnen ontdekken.
1: Ja.
0: Ja, ja. Vanaf wanneer kunnen mensen de Ark bezoeken?
1: Vanaf volgende week kunnen mensen op de website bij ons tickets boeken voor de Ark. Die gaan €2 per ticket kosten. En daar krijgen mensen een consumptie voor terug. Dit hebben wij zo gedaan. Wij vinden dat geloof voor niks toegankelijk is voor iedereen. Alleen we hebben ook ervaring opgedaan de afgelopen maanden dat je voor niks wat weggeeft, dat er dan ook heel veel gereserveerd wordt zonder opkomen te dagen. En we hebben maar een gelimiteerd aantal bezoekers per dag die kunnen komen. Dus om dat zeg maar op die manier te doen, vragen we kleine bijdragen waar ze dan wat voor terugkrijgen om de mensen die echt komen ook te laten komen. En niet dat die niet kunnen reserveren en dat mensen die wel gereserveerd hebben niet komen.
0: Ja, ja, duidelijk. Wim Beelen over de komst van de 70 meter lange Ark replica naar Zuidyard in Rotterdam. Dankjewel en heel veel succes met alle ondernemende plannen.
1: Dankjewel, jij ook.
0: Hoi.
1: Tot ziens.

0: my life gracefully broken.
1: Matt Redman, Tesha Cobbs Leonard, Gracefully Broken. Dat maakt het 17:30. We gaan naar de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Sinds het dodelijke schietincident vannacht in Overasselt heeft de politie 34 mensen opgepakt. En dat gebeurde niet alleen in Overasselt, maar ook op twee snelwegen en bij het station in Nijmegen. De mensen die nu vastzitten zijn niet alleen Nederlanders, er zitten ook Fransen en Belgen bij. Het was een internationale groep, zegt het OM. Waarom een groep gewapende mannen vannacht naar Overasselt ging, kan het OM niet zeggen. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia gaan volgende week woensdag naar de uitvaart van koning Harald van Noorwegen. Oranjes hebben nauwe banden met de Noorse koninklijke familie.
1: Dan het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Ja, een zonnige dag vandaag en droog. Morgen iets minder zonnig. Er kan af en toe een buitje gaan vallen. En het wordt wel net als vandaag zo'n 21 graden. Goed op de weg is, hoor je van de ANBB.
3: Vooral veel vertraging op de A16 bij Rotterdam. Vanuit Breda naar Rotterdam heb je voor het Terbrechtseplein 3 kwartier vertraging door een auto met pech. En in Limburg op de A76 van Aken naar Geleen bij Spouwbeek 30 minuten extra. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij.
1: Dankjewel.
4: Laurens van de Kraat.
1: Zo direct de muzikale grabbelton. Ik ga een balletje grabbelen en dan weten we zo meteen wat voor soort lied we mogen aanvragen. Nou, Marcel en Lydia Zimmer, wat een liefde. Ho, ho, ho, even rustig.
5: Dag van vandaag.
4: Het christelijke radiostation.

0: Marcel en Liette Zimmer. Wat een liefde. En dan nu...
1: De muzikale grabbelton.
0: Gisteren hebben we hem weer geïntroduceerd op de radio. De muzikale grabbelton. Het is de opvolger van de Rode Draadplaat. Hoewel die natuurlijk al wel bekend was, denk ik, bij heel veel mensen. Want we hebben natuurlijk een hele tijd lang de muzikale grabbelton in de lunch gehad. In Lauwens Lunchroom heb ik hem ooit geïntroduceerd. En hij is dus gewoon nu weer terug. En dat is leuk, want er komen weer heel veel mooie reacties binnen. En mooie verhalen ook. Gisteren bijvoorbeeld hebben we iemand aan de telefoon gehad die een bijzondere getuigenis deelde naar aanleiding van een bekering en twee preken die hij had gehoord over Jona. En een mooi lied, Nineveh van Brooke Littlewood, wat we hebben kunnen draaien. Maar het is nu tijd voor een nieuwe categorie. Niet een lied naar aanleiding van een preek die je in de kerk hebt gehoord. Maar, grabbelen maar. Balletje uit de ton gehaald. Ik ga hem nu open proberen te krijgen. Dat valt nog niet mee. Even kijken. Ja, hij is open. Even kijken hoor. Zo, vandaag zien we hier... Oh, dit is een hele concrete situatie. Welk lied past erbij als je per ongeluk iets hebt laten aanbranden in je pan? Ah, dus je bent nu bijvoorbeeld iets aan het braden en dan ineens vlam in de pan of het gaat helemaal mis. Dus ja, eigenlijk is het eten gewoon mislukt. Ja, wat is het dan voor nummer wat dan toch troost biedt of toch een hoopvol geluid biedt? Of welk lied past gewoon qua thematiek? Hè, iets in de tekst, gewoon in de lyrics wat gewoon heel mooi aansluit op die situatie. Laat het weten. Misschien heb jij wel een geniale vondst. Dan kunnen we die misschien zo meteen op de radio draaien. Dus welk lied past er heel goed bij als je iets hebt laten aanbranden bij het avondeten? Nou, kom op. Titelartiest mag je nu insturen door te appen naar de studio. Dit is Elevation Worship. Halleluja.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
0: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Dit kan toch niet? Zoveel goede opties. Delirious. En de happy song in de middagshow. Ja, er komen hier zoveel berichten binnen. Maar het is toch wel een serieuze situatie. Het is toch vervelend. Je hebt bijvoorbeeld vlam in de pan. Eten is helemaal aangebrand. Je kunt het gewoon niet meer opeten. Maar dan ineens hoor je een lied op de radio.
1: De muzikale...
0: Het was de categorie van vandaag in de muzikale grabbelton. De vraag was, welk lied moet je toch echt horen wanneer je avondeten in de pan is aangebrand? Nou, er komen heel veel reacties binnen. En we hebben met pijn en moeite de 3 uitgeselecteerd. En ja, omdat het nog steeds zo lastig is, mag je vandaag gaan stemmen op 1, 2 of 3. 1, Janneke, die zegt, doe maar deze van de Rotterdam Waste Band. Laat de vlam weer branden. Ja, goed gevonden. En Corrie, die zegt, als mijn eten aangebrand is in de pan, dan zou ik deze doen.
2: Als er nog vuur in je zit, laat het branden, laat het branden.
0: Ja, ook goed hoor, Corrie.
2: Nog heilig vuur.
0: En Annemieke, die is heel genadig vandaag. Die komt met deze van Herman Boon.

0: voor Ronduit Praise Band, Laat de Vlam weer branden. 2 voor Vuur van Martijn Buwalda. En 3, Je mag er zijn van Herman Boon. Je mag nu appen naar de studio welke je helemaal wil horen. En degene met de meeste stemmen, die gaan we draaien in de muzikale grabbaton. Dan wachten wij ondertussen gewoon even. Ja, ik heb nog even wat mailtjes weg te werken. Ja. Luc, hoe gaat het met de stemmen op dit moment?
1: Ja, we zitten even druk in de gaten te houden. Maar de stemmen die stromen langzamerhand binnen. Er zijn een paar stemmen op 3, een paar op 1. Maar we hebben wel een duidelijke winnaar.
0: Ja, zijn we er al klaar voor?
1: Ik denk dat we er
0: Heeft
1: al klaar voor zijn.
0: Heeft iedereen gestemd? Ja?
1: Ja, ze druppelen nog binnen, maar de tijd begint ook wel langzaam op te lopen.
0: Ga ik hem
1: De winnaar is... nummer 2.
0: Martijn Buwalda met een muzikale grabbaton. Dit is Vuur.

0: Helene en Abba hoorde je. Zometeen gaan we de dinsdagavond in met muziek van Brooke Littlewood. This is my prayer in my hunger and need. En hoor je een prangende vraag in Pastoradio.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werkenbijhelix.nl.
3: Ontvang jij de Grootnieuwsradio nieuwsbrief al? Dan maak je komende week kans op 4 kaarten voor de kindertour Avonturen in het Liedjesbos. Van Marcel en Lydia Ziemer. Meld je uiterlijk deze donderdag aan voor de nieuwsbrief via grootnieuwsradio.nl/nieuwsbrief.
2: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
4: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
6: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welkoop, weet wat te doen.
8: Meer dan 1 miljoen Nederlanders leven in armoede. Kinderen gaan zelfs zonder ontbijt naar school. Kerk in Actie staat op tegen armoede en heeft jouw hulp nodig. Word collectant. kerkinactie.nl/collectant.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Grootnieuwsradio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 6 uur.
13: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De politie maakt al de hele dag jacht op de mannen die vannacht gewapend over Asselt introkken. En tot nu toe zijn er 34 opgepakt. Dat gebeurde niet alleen in Over Asselt, maar ook op twee snelwegen en bij station van Nijmegen. Dat maakte het OM net bekend. Ook zijn meerdere wapens en auto's in beslag genomen. De mannen die Over Asselt introkken hoorden bij een internationale groep, want naast Nederlanders zaten er ook Fransen, Belgen en Algerijnen tussen. Mensen in Over Asselt en omgeving worden opgeroepen binnen te blijven. Dat heeft volgens de politie te maken met wapens die nog her en der kunnen rondzwerven. De publieke omroepen willen dat de minister de vergunning van Ongehoord Nederland intrekt, staat in een brief die ze vorige week hebben gestuurd. Er is volgens hen een grens bereikt na een fragment waarin positief werd gepraat over Hitler. Daarmee zet de omroep zich volgens de anderen buiten het publieke bestel. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. En het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam heb je bijna een half uur vertraging tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. A12 naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden doe je er ook een half uur langer over. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en de Rottermeerentunnel een uur vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook dicht. A59 Den Bosch richting Zierikzee tussen Maden en knooppunt Zonzeel een kwartier extra. Door een ongeluk is de rechterrijstrook afgesloten.
15: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
16: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
15: Oh, en nu niet?
16: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
15: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
18: nu
17: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
18: Nu halen, dus niet straks.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
21: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
22: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koutabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
23: Waarom doe je wat je doet? Veel gedrag komt voort uit oude patronen. In de basic training van Groundwork leer die herkennen en ontstaat ruimte voor herstel en groei. Groundwork.nl.
24: Nou ja, ze komen hun afspraken gewoon niet na. Waar kan ik terecht voor juridische hulp?
25: Wolleswinkel Hofman, oplossingsgerichte advocaten. Ga naar wolleswinkelhofman.nl. Recht toe, recht aan.
26: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
27: Wow,
26: kost je maar 3 minuten.
27: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
26: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
28: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
29: Coco.
28: Tululu.
29: Gek.
28: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
30: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met €1 per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
31: Dames en heren, de daluren beginnen.
15: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een NS-Flex dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
32: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen. De dag van vandaag.
33: Met Laurens van der Kraats.
32: Het christelijke radiostation.

0: show.
1: Berkeley doet, je hoort de Desert Song.
2: De dag van vandaag.
1: Het is de dinsdagavond die begonnen is bij Groot Nieuws Radio. En dat betekent altijd de vertrouwde stem van Bram Hofland, CGK-predikant. Hij geeft altijd antwoord op een prangende vraag die is gesteld via grootnieuwsradio.nl/anoniem. En misschien herken je dit wel, de vraag van vandaag. Je kinderen zijn opgegroeid met het geloof, maar maken inmiddels hun eigen keuzes. En dan komt er een kleinkind. En je bent er misschien wel dol op dat kleine mensje, maar tegelijkertijd vind je het misschien ook wel lastig om dat te verhalen over God, het gebed voor het eten, de Bijbel op het nachtkastje, dat allemaal niet meer helemaal vanzelfsprekend is. Bij hen thuis. Nou, hoe ga je er dan mee om? He, dat is de vraag van vandaag. Iemand die heeft gezegd, mijn dochter voedt haar kindje niet gelovig op. En dat doet me best wel verdriet. Hoe kan ik als grootouder op een liefdevolle manier toch iets van Jezus meegeven zonder de grenzen van mijn dochter te overschrijden? Nou, zo direct hoor je er meer over.

0: Michael W. Smith, Sky Spills Over.
1: Pastor Radio.
0: Voor Irma Dee met Gebed om Kalmte. Vandaag gaan we luisteren naar Bram Hofland, de CGK-predikant, met een antwoord op de volgende vraag. Mijn dochter voedt haar kindje niet gelovig op en dat doet me veel verdriet. Hoe kan ik als grootouder op een liefdevolle manier toch iets van Jezus meegeven zonder de grenzen van mijn dochter te overschrijden?
2: Er zijn wel eens momenten dat je als predikant je een beetje onbekwaam voelt. En dat heb ik eigenlijk ook wel een beetje met deze vraag. Mijn eigen kleintjes zijn nog klein en daar ben ik blij mee, want ik kan ze nog wat sturen. Als grootouder kun je natuurlijk niet meer het leven van je zoon of je dochter bepalen. En nou ja, ergens is het ook maar goed natuurlijk, hè? Want dat zou je andersom ook niet gewild hebben. Je hebt het evangelie voorgeleefd. Je hebt laten zien wat het betekent om Jezus te volgen. En dan, nou ja, ja dan maken ze eigen keuzes en gaan hun eigen weg. Wat staat ons nog te doen? Nou, ik denk een paar dingen. Allereerst net als Job. Dat is dus bidden. Voor je kinderen, kleinkinderen, voor hun welzijn. Hun namen noemen voor de troon van de Allerhoogste God. Ze kunnen hem vergeten, maar hij is jouw kinderen niet vergeten. Daarom bid voor ze. Ik zou ook bidden voor meer arbeiders. Voor mensen die op een pad mogen komen, die ze hernieuwd op Jezus kunnen wijzen. Ik merk het hier ook in de gemeente, soms via een partner of een collega. Toch ook weer geraakt door het goede nieuws. En ook weer zoekende naar, ja, is er meer? En de laatste, en dat is de belangrijkste die ik je wil meegeven, is leef het zelf ook voor. Kijk er elke keer weer over beginnen, dan druk je het dood, hè, en dan willen ze straks niet meer met je erover spreken. Hou nou toch op, mam. Dat heb je al 100 keer gezegd. Maar als je het zelf laat zien wat het betekent, en ook waar jij je hoop in vindt, je vreugde uitput, wat, nou ja, wat geloven in werking zet in jouw omgeving, en hoe je het goede nieuws deelt met de mensen om je heen in woord en daad, ja, dat is het grootste dat je kunt doen. Kijk, je merkt het ook wel, wij kunnen mensen niet christelijk maken. Het vraagt overgave en ook openheid. En daar onderweg ontstaat geloof. Als je zelf op zoek gaat naar je hemelse vader. En dan had ik altijd maar vast aan Jacobus, de broer van Jezus, die er ook geen snars van geloofde en toch later kerkleider was in Jeruzalem. Daar was dus een ommekeer gekomen. En wellicht dat je kleinzoon of je kleindochter door hoe jij bent en wie je bent en hoe je leeft iets ziet van de God die jij volgt. Zegen daarbij.
0: Heb jij een vraag aan Bram? Je kan hem stellen, hè? Het kan echt alles zijn. Het kan gaan over je relatie, over thuis, over in de kerk. Kom maar door, hoor. Grootnieuwsradio.nl/anoniem. Daar is je vraag van harte welkom.

0: Barrett, Corey Ezra, Jordan, Build My Life. Dat maakt dit 6:58. We gaan de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Na het schietincident vannacht in Overasselt in Gelderland heeft de politie 34 verdachten uit verschillende landen opgepakt. Ze komen niet alleen uit Nederland, maar ook uit België, Frankrijk en Algerije. Toen agenten vannacht bij het huis aankwamen, waar de groep mannen naartoe was gegaan, werden ze gelijk onder vuur genomen, is net bekendgemaakt. 2 agenten raakten gewond, een man uit Wijchen.

0: kilometer file op de A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein een kwartier vertraging. En de N35 is in beide richtingen dicht tussen Nijverdal en Wierde. Dat komt door een ongeluk. In beide richtingen rij je om via Apeldoorn over de A50 en de A1.
1: Dankjewel.
2: Laurens van der Kraat.
1: Ja, er komt hier een berichtje binnen van kun je niet wat vaker Dien draaien, Laurens? Nou, dat gaan we zeker regelen. Zometeen hoor je armen naar omhoog. En ook de doorgeefwapen komt eraan naar Brian en Jen Johnson.
3: De dag van vandaag.
2: Het Christelijke Radio

0: Brian en Jen Johnson. Je hoorde For the One.
1: De Doorgeefbijbel.
0: In de Gelderse Vallei, dat is waar de Doorgeefbijbel sinds gisteren is. Scherpenzeel, om precies te zijn. En volgens mij zijn we daar nog steeds. We gaan bellen. Want de Doorgeefbijbel is, als het goed is, doorgegeven van Jannie naar...
2: Goedenavond, ik spreek met Maria van der Lucht.
0: Goedenavond Maria, met Laurens, Groot Nieuwsradio.
2: Hi.
0: Hi, goedenavond. Hoe was je dag?
2: Ja, prima. Ik heb me voorbereid op een workshop die ik morgen ga geven.
0: Oh, wat voor workshops geef je?

0: Nou, deze keer is het een workshop over een methodiek voor coaching en intervisie.
1: Oh, dus jij coacht coaches? Zie ik dat goed?
0: Ja, morgen toevallig even wel. Maar voor de rest ben ik vooral coach.
1: Ja. En wat voor coach ben je? Want je hebt nogal wat categorieën volgens mij.
0: Ja, dat heb je goed. Ik heb eigenlijk een beetje twee takken. Ik heb een tak voor vrouwen die hoogsensitief zijn. En willen ontdekken hoe je ook krachtig in je sensitiviteit kan staan.
1: Mm-hmm.
0: En de andere tak is leerkrachtcoaching. Dus dan coach ik starters of zij-instromers in het basisonderwijs.
1: Oh, dat lijken me hele twee verschillende dingen.
0: Nou, de doelgroep is misschien wat verschillend, maar er zit heel veel overlap in. En ik kan heel veel dingen die ik met de ene doelgroep doe ook bieden aan de andere doelgroep. Maar bij leerkrachten gaat het natuurlijk ook wel echt over hoe geef je goed onderwijs.
1: Ja. En hoe is dit bij jou begonnen, dat je dit bent gaan doen?
0: Ik ben eigenlijk eerst gewoon gestart zelf voor de klas. Ik heb heel lang gewoon les gegeven in het basisonderwijs en ook in het speciaal basisonderwijs. En dat vond ik heel leuk. Maar ik ben ook andere dingen gaan verkennen, waaronder het coachen.
1: Mm-hmm.
0: En toen ben ik uiteindelijk als coach verder gegaan.
1: Ja. En waarom die richting van hoogsensitiviteit? Is dat iets waar je zelf op een gegeven moment iets in ontdekte of...
0: Ja, zeker. In de hoogsensitiviteit herken ik zeker ook bij mezelf. En ik heb ook wel gezocht van hoe ga je daar goed mee om. En ontdekt dat vooral het voor mij in ieder geval iets is wat me ook heel veel brengt. En als je goed doseert en je energie verdeelt, dan kun je daar hele mooie dingen mee. En dat gun ik anderen ook.
1: Ja. Is hoogsensitiviteit eigenlijk ondertussen iets wat ook wetenschappelijk wat basis heeft? Of is het vooral iets waar heel veel mensen zich ondertussen wel in herkennen? Vooral?
0: Ja, nou, dat is best een goede vraag. Er wordt steeds meer onderzoek naar gedaan. En Elin Aaron in Amerika, die weet er vooral heel veel van en heeft er ook al heel wat onderzoek naar gedaan. Ik weet niet of je keihard kan zeggen het is wetenschappelijk bewezen. Maar in de praktijk zijn wel heel veel mensen inderdaad die zich erin herkennen. Dat zeg je goed.
1: Ja, hoe zou jij het definiëren?
0: Als je hoogsensitief bent?
1: Mm-hmm.
0: Dan zijn er een heleboel dingen waar je enorm van kan genieten. En als je daar aandacht voor hebt, dan is het ook echt fijn. Als je daar wat onbewust van bent, kan het je ook soms overweldigen of overspoelen. En dat is niet altijd leuk. Maar daar zijn best handvatten voor.
1: Ja. En wat zijn van die handvatten die jij regelmatig meegeeft? Misschien de grootste tip?
0: De grootste tip is ontdekken, denk ik, wat bij jou dan zo sensitief of gevoelig is. En daarvan ontdekken hoe kan je dan goed rust nemen, hoe kan je ook ontspannen en hoe kan je daar ook echt van genieten. Want anders dan gaan we alleen maar denken in het is vervelend en ik denk juist dat het iets heel moois is.
1: Ja, ook een kracht.
0: Absoluut.
1: Ja. Denk je dat een hoogsensitief persoon het geloof anders beleeft dan een niet hoogsensitief persoon?
0: Dat is natuurlijk vanuit mijn perspectief beantwoord. Ik denk het wel. Maar ik kan natuurlijk niet in iemands hoofd kijken die zich niet sensitief voelt.
1: Nou, laten we het even concreet maken. Bijvoorbeeld als je het hebt over bijbellezen.
0: Mm-hmm.
1: Denk je dat je dan als hoogsensitief persoon anders de verhalen leest dan iemand die dat niet heeft?
0: Ik ben denk ik zelf, als ik even het heel concreet maak, heel sensitief voor sfeer en voor dynamieken tussen mensen. En in heel veel bijbelverhalen gebeuren er natuurlijk dingen tussen mensen. En ik kan me wel heel goed inleven in hoe dat voor die mensen zou zijn geweest. En dat kan mij wel bezighouden als ik in een verhaal gedoken ben.
1: Dat je echt vast kan grijpen en dat je misschien wat intenser beleeft.
0: Ja, dat denk ik wel. Dat hoor ik niet zo snel van andere mensen terug. Tenminste, dat ze daarmee bezig zijn.
1: Nee.
0: En dat heb ik wel.
1: Ja. Nou, dan ben ik ook heel benieuwd naar jouw ervaring verder. Want je mag ook een tekst gaan delen. Wat heb je uitgekozen voor vanavond?
0: Ja, ik heb Nehemia 8 uitgekozen. En dat is misschien niet een boek wat veel mensen vaak lezen. Maar dat is wel een boek waar heel mooi in zichtbaar wordt wat God geeft ondanks de gebrokenheid, of misschien juist wel midden in de gebrokenheid.
1: Ben benieuwd.
0: vanaf vers 8 lees ik hem. De levieten lazen het boek met de wet van God duidelijk voor en gaven er uitleg bij. Zo verschaften ze zich inzicht in het gelezene. Nehemia, hij was de landvoogd, Ezra, de priester en schrijver, en de levieten die het volk uitleg gaven, zeiden tegen iedereen: deze dag is gewijd aan de Heer uw God. Rouw dus niet en huil niet. Het hele volk was namelijk in tranen uitgebarsten toen het de woorden van de wet hoorde. Ezra zei tegen hen: maak een feestmaal klaar met lekker eten en drinken. En deel ervan uit aan wie niets heeft, want deze dag is gewijd aan onze Heer. Wees niet bedroefd, want de vreugde die de Heer u geeft is uw kracht.
1: Ja. Waarom is dit een tekst die belangrijk voor jou is, Maria?
0: Vooral dat laatste gedeelte, dat ze de opdracht krijgen om niet bedroefd te zijn, terwijl ze zo onder de indruk zijn van de wet van God en zich beseffen hoe belangrijk dat is en wat daardoor aan hun gegeven wordt. En dat ze dan toch niet bij die rouw en bij dat verdriet moeten blijven zitten. Maar de vreugde die de Heer geeft als hun kracht mogen ervaren.
1: Interessante opdracht ook voor een hoogsensitief persoon.
0: Zeker weten, ja. Dat klopt. En dat is denk ik ook waarom ik juist graag met die mensen aan de slag ben. Om te ontdekken dat die kracht niet zozeer uit jezelf hoeft te komen, maar dat we die gewoon mogen ontvangen van de Heere God.
1: Ja. Wat is jouw boodschap vanavond aan mensen die iets van die hooggevoeligheid herkennen met deze tekst in het achterhoofd?
0: Dat als je soms misschien moe bent van alles waar je sensitief voor bent, dat je altijd bij God nieuwe kracht ontvangen kunt.
1: Nehemia 8, vers 8 tot en met 10. Vandaag gearcheerd in de Dorge Bijbel door Maria. Vanuit welke plaats?
0: Scherpenzeel.
1: Scherpenzeel nog steeds, ja. Mooi, dankjewel Maria. En we horen morgen aan wie jij met doorgegeven. Fijne avond.
0: Oké, jullie ook.
1: Hoi. Dit is Dien. Armen naar omhoog.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open. De open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: He, zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu wie nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, okay, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Brian Dirksen en Halleluja hoorde je.
1: De Luisterwijzer.
0: Zometeen na zevenen gaat het hier allemaal door met allemaal verschillende programma's. Bijvoorbeeld op 7FM zometeen Sayel te horen. Terug van weg geweest na de vakantie met de Vic Lucas. Op Groot Nieuws Radio non-stop kun je genieten van For King and Country en Unsung Hero. Op ons hoofdkanaal hoor je zo meteen Tim Hendricks met het programma Wens en het christelijk gemeentekoor Glorify. Dit was hem, de middagshow voor deze 1e van september 2026. Morgen vanaf 4 uur een nieuwe editie. Dit is Ellie Holkamp. Hope's Gonna Find You.

0: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet-voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Ontvang jij de Grootnieuwsradio nieuwsbrief al? Dan maak je komende week kans op 4 kaarten voor de kindertour Avonturen in het Liedjesbos. Van Marcel en Lydia Ziemer.
6: Ga je mee op avontuur in het Liedjesbos?
5: Meld je uiterlijk deze donderdag aan voor de nieuwsbrief via grootnieuwsradio.nl/nieuwsbrief.
7: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP nieuws van 7 uur.
12: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Nog een besmetting met het West-Nijl-virus. Dit keer in Amstelveen, meldt de regionale omroep. Een vrouw van 39 heeft daardoor een hersenvliesontsteking opgelopen. Het is de 4e besmetting van het West-Nijl-virus dit jaar. 2 mensen zijn eraan overleden. De kans dat je het virus krijgt in Nederland is heel klein. Tot nu toe heeft de politie 34 mensen opgepakt na het schietincident in Overasselt. Ze komen niet alleen uit ons land, maar ook uit België, Frankrijk en Algerije. Ze werden opgepakt in Overasselt, op 2 snelwegen en bij het station van Nijmegen. De groep wordt verdacht van betrokkenheid bij moord en het voorbereiden van een ontvoering. Begin vorige maand zijn drones ontdekt op het vliegveld van Leipzig en Duitsland zegt nu dat de Russen daarachter zitten, blijkt naar onderzoek. NAVO-baas Rutte zegt dat het bewijs duidelijk is. De Russische ambassadeur moet de uitleg komen geven bij de regering in Berlijn. Moskou heeft altijd ontkend. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui en het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB. Het aantal files neemt af. Er staat nog ruim 100 kilometer file op de A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein een kwartier vertraging. En de N35 is in beide richtingen dicht tussen Nijverdal en Wierde. Dat komt door een ongeluk. In beide richtingen rijden om via Apeldoorn over de A50 en de A1.
11: Zometeen
3: Wens. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
14: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus en Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
15: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Nog 309.000.
17: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
18: 7 sturen.
17: Alcantara bekleding. En,
19: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
16: Kijk eens, gevonden.
19: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
20: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
21: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
22: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie. Omdat liefde het hoogste goed is.
23: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Bereid jouw bedrijf voor op de toekomst. Ondernemen begint bij Credits.
24: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
27: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
28: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen. Elke avond vanaf 7 uur.
29: De mooiste kerk- en koormuziek.
28: Het christelijke radiostation.

Het lied zegt, even in mijn woorden, ik kan het niet, maar Christus houdt mij vast. Zelfs als ik vrees dat mijn geloof bezwijkt. He will hold me fast. Zo'n christelijk gemeentekoor, Glorify Meppel. En ik moet denken aan 1 Johannes hoofdstuk 4 vers 19, waar staat, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Ja, hiermee van harte welkom in een nieuwe wens. Het is de 1e van september 2026. Goedenavond allemaal en ontzettend leuk dat jij ook luistert, want zonder jou zijn we niet compleet natuurlijk. En je mag hier elk moment aan de bel trekken, hè? Dat weet je. Je mag ten alle tijde muziek aan de uitzending toevoegen. Maar dan moeten we wel weten op welk specifiek lied jij zit te wachten. Dus als je wilt, ja, dan pakken we jouw verzoekplaat ook feestelijk in, als het bijvoorbeeld een cadeautje is. Maar ook muzikale bemoedigingen kunnen via dit programma worden doorgegeven. Laat ons namens jou een persoonlijke wens uitspreken. Schakel ons in via grootnieuwsradio.nl/wens. Daar kun je dus aan die bel trekken en je wensen aan ons kenbaar maken. grootnieuwsradio.nl/wens. Ja, we pakken het mailtje van Henrike erbij. Henrike zegt, ik wil graag een plaat aanvragen voor mijn lieve schoonzus en zwager. En dat zijn jullie, Joost en Liesbeth van Vorst. Jullie zijn vandaag 28 jaar getrouwd en verdienen het om eens in het zonnetje gezet te worden, zegt Henrike. Jullie zijn onwijs creatief. Jullie staan altijd voor iedereen klaar. En geen vraag is te groot of te gek. De deur staat voor iedereen open en jullie denken graag mee wanneer er ergens een oplossing voor moet komen. Ik wil jullie van harte feliciteren, zegt Henrike, met deze bijzondere dag. En ik wens jullie, ook namens de rest van het gezin, van harte God zegen toe voor de toekomst. En namens Henrike dit muzikale cadeau voor jullie. Psalm 105 in deze uitvoering van het Urker Mannenkoor. Halleluja.

van harte gefeliciteerd Joost en Liesbeth met jullie 28ste trouwdag. En daarom voor jullie deze uitvoering van Psalm 105 hier met het Urker Mannenkoor Halleluja. Hier nog onder leiding van Bert Mol. Want er is nieuws, mensen. Nieuws rond de Urker Mannenkoor Halleluja. Bert Mol had al aangegeven in januari 2027 te zullen stoppen als koordirigent na 50 jaar. Dus dat is een hele mooie tijd. 50 jaar als koordirigent. Respect daarvoor in het 130-jarig bestaan van de Mannenkoor Halleluja. De nieuwe dirigent, dat willen we natuurlijk weten, dat is Jaap Kramer is onlangs bekendgemaakt. Dus Jaap Kramer zal het stokje overnemen januari 2027, als ik het goed heb. En natuurlijk komt er nog een heel mooi afscheid voor Bert Mol. 23 januari, een afscheidsconcert. 23 januari 2027 in de Ichterskerk. En tot die tijd heeft het koor nog druk. Een druk najaarsprogramma met concerten in Zaltbommel, Dordrecht, Leerdam, Utrecht en Groningen. Nou, ben je weer helemaal bijgepraat. En gefeliciteerd, mannen, dus met een nieuwe dirigent, Jaap Kramer. Yes, we gaan door naar Terneuzen om daar ook iemand te feliciteren. Dat is Jannie van Schaik. Jannie, hier is Piet. Piet Oostdijk zegt, ik wil graag een hoopvol lied aanvragen voor mijn lieve vrouw Jannie. Jannie, van harte gefeliciteerd met je 81ste verjaardag vandaag. En daarom het lied Ik zal er zijn van Selah.

0: dagtekst.
1: Naast het laatste koornieuws en de actuele verjaardagen, trouwdagen, live events, krijg je van ons ook een actuele bijbeltekst. Actueler kan bijna niet, Jacobus 5 vers 16. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. De tekst voor vandaag, voor deze 1 september, Jacobus 5 vers 16. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.

De woorden van Psalm 21 die terugkomen in dit lied Witter dan sneeuw, gezongen door Jigdal Jahu vanavond. En op verzoek van Marie Breun is vanavond ook Psalm 121 en met name vers 4 voor Corrie van 't Woud uit Elburg uitgekozen. Vers 4 dat zegt: de Heer zal jou steeds gadeslaan. Ja, Corrie, zegt Marie, een fijne tijd in Elburg wens ik je toe en onze Vader gaat altijd met jou mee. Hij beschermt je. Je bent een geliefd kind van God.

0: Corrie, met jou in gedachten vanavond Psalm 121 hier te horen. De versen 1, 2 en wat Marie betreft ook vers 4 hier dus vanavond. De Heer zal u steeds gadeslaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaar. De Heer, zij ge in of uit moogt gaan, en waar ge u heen moogt spoeden, zal eeuwig u behoeden.
1: Ook een plaat aanvragen?
2: Geef jouw wens door via grootnieuwsradio.nl/wens.

samen bij stilgestaan. We zijn de Heere God dankbaar dat we je al zoveel jaren in ons midden mogen hebben. En de weg is niet altijd gemakkelijk geweest. Maar de Heere was er altijd bij. Hij heeft je gedragen. We wensen je voor de tijd die nog voor je ligt Gods zegen en zijn nabijheid toe. Liefs van de hele familie. Met het lied Het Nieuw Jeruzalem, lichtstad met uw palen poorten.

Bedankt, Immanuel Katwijk, Blijde Klanken, Koor van de Week. Bedankt voor jullie feestelijke bijdrage hier met het lied Vreugde, Vreugde, Louter Vreugde. Ja, en als je blij bent, dankbaar bent, iets te vieren hebt, dan ja, nodig ik je uit om een mooi feestlied, danklied te laten klinken hier in dit programma. Zeker ook als het feestje dat je te vieren hebt ja, best wel een landelijke aanpak verdient. Het is mooi om de vreugde met elkaar te delen. Maar ook bemoedigingen mag je doorgeven met de muziek die je aanvraagt hier in Wens. De route grootnieuwsradio.nl/wens. Daar kun je je wens aan ons bekendmaken. Ja, en zo kregen wij het verzoek van meerdere kanten om voor Piet en Jenneke Hemel uit Drachten vanavond ook muziek te laten klinken. En dat is precies wat we gaan doen. Goedenavond Piet en Jenneke, zeggen Jan en Marga Tiersma. We willen jullie graag een muzikale felicitatie meegeven, nog voor jullie beide verjaardagen. Want Piet, jij was 28 augustus jarig, Jenneke afgelopen weekend. En ja, we wensen jullie Gods onmisbare zegen toe voor het nieuwe jaar met het lied Machtig God, Sterke Rot, speciaal voor jullie gezongen. Ja, dat lied zal zeker klinken. Johan en Joukje Bits voegen daar nog een mooi nummer aan toe, want ook zij willen jullie graag feliciteren en zeggen: lieve Piet en Jenneke, van harte met jullie beide verjaardagen, Gods rijke zegen voor het nieuwe levensjaar, waarin hij trouw zal blijven, ook voor jullie. En daarom klinkt zo meteen het lied God van trouw, u verandert nooit. Met de hartelijke groeten van Johan en Joukje. Maar nu eerst muziek namens Jan en Marga.

Het lied als boodschap voor Piet en Jenneke. Maar natuurlijk is dit ook een boodschap voor de rest van het land. En overal waar dit radiosignaal vanavond te horen is, het lied God van Trouw, U verandert nooit. Het is de boodschap die mag klinken met deze Nederlands zingtopname. Je hoorde zangeres Elise Manna. En dan geven wij het podium aan zangeres Tenira Sturm. Zij zal voor ons zingen naar Psalm 34 van haar nieuwste cd, het lied Te alle tijden loven. En Gerdien Molenaar, het is jouw verzoek, speciaal voor jouw zus, Margreet Maurik uit Krimpen aan de IJssel. En Gerdien zegt tegen je, lieve zus, ik wil je met deze muzikale wens bemoedigen en jouw zoon voorspoedig herstel toewensen. Heel veel liefs van je zus, Gerdien.

0: Zingt een nieuw gezang den Heren. Psalm 98, je hoorde de versen 1 en 4... door projectkoor geloofwaardig ten gehore gebracht. En wat zal er binnenkort te horen zijn? Morgen misschien, overmorgen, volgende week? Dat is aan jou. Je kan meebepalen hoe de muziek hier klinkt. Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens en vraag jouw plaat aan. Jouw lied met een persoonlijke boodschap, een wens die we namens jou mogen uitspreken. En zo mogen we met de muziek en met die persoonlijke noot van jou mogen we elkaar tot zegen zijn. En ik hoop dat dat vanavond ook weer gebeurd is, dat je dat hebt mogen ervaren. Ik wil je in ieder geval bedanken voor alle platen die zijn binnengekomen, voor je aanwezigheid. Misschien heb je lekker meegezongen. En ik wil je uitnodigen voor morgen iets over 7. Dan gaan wij hier gewoon weer de deuren van Wens voor je open doen. En genieten van de mooiste muziek op jouw verzoek. Tot morgen, een hele fijne avond nog. Bedankt voor het luisteren.
1: Grootnieuws Radio Blijde Klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek volgeluid.

0: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.
1: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
5: Kozijnshop.
6: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Nog 309.000.
13: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
14: 7 sturen.
13: Oh, Alcantara bekleding.
15: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
16: Kijk eens, gevonden.
15: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
17: Wil jij de hele Bijbel door en je geloof verdiepen? Volg de Bijbelcursus van het Evangelisch College op een van onze 50 leslocaties of online. Meld je aan voor een open dag in jouw buurt via evangelischcollege.nl/bijbelcursus.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
19: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
20: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met €1 per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
0: Grootnieuws Radio.
21: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
22: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Ouders met kinderen op de opvang krijgen volgend jaar minder toeslag dan waarop ze hadden gerekend. Het kabinet wil de toeslag namelijk minder laten stijgen. Maatregel moet 350 miljoen opleveren. Dat betekent niet dat ouders meer kwijt zijn voor de opvang. De verhoging is alleen minder groot. Ook al heeft het veel geregend de laatste tijd, de maatregelen tegen de droogte zijn nog niet voorbij. Zo heeft de Rijn nog altijd veel minder water dan normaal rond deze tijd. Ook op hoge zandgronden zijn nog steeds beken die droog staan. En het kan nog maanden duren voor de landbouw en natuur weer helemaal hersteld zijn. Franse gevangenissen zitten nog altijd overvol en er is nu zelfs sprake van een nieuw record. Er zitten bijna 90.000 mensen vast, terwijl er maar plek is voor zo'n 63.000. Dat betekent dat veel gevangenen op matrassen op de grond moeten slapen. De Franse regering werkt al jaren aan extra plekken, maar dat gaat niet snel genoeg. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui en het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
16: Het aantal files neemt af. Er staat nog ruim 100 kilometer file op de A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein een kwartier vertraging. En de N35 is in beide richtingen dicht. Tussen Nijverdal en Wierde, dat komt door een ongeluk. In beide richtingen rijden om via Apeldoorn over de A50 en de A1.
23: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
24: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
23: HGJB Gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
25: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
26: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
25: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
27: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
28: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
29: Voor wie zijn we het van weer?
28: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
30: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
31: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
32: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
33: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
34: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
35: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
36: Grootnieuws. Grootnieuws Radio Muziekavond.
35: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: U moet uw wekker nog instellen.
1: Oké, dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou,
3: wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Os.
1: De Nieuwe Zaterdag.
4: Groot Nieuws.
3: Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Groot Nieuws Radio.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
9: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP nieuws van 9 uur.
12: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Een van de twee agenten die vannacht werden neergeschoten in Overasselt is aan de dood ontsnapt. Politiebaas Jannie Knol zei bij Eva dat door snel ingrijpen van een collega is voorkomen dat de agent is overleden. Beide agenten zijn nu buiten levensgevaar. Ze werden meteen beschoten toen ze afkwamen op een inbraakalarm. In Terneuzen kon vandaag voor het eerst vuurwerk worden ingeleverd, maar veel mensen zijn er volgens Omroep Zeeland niet geweest. Het waren er amper 10 en die hadden alleen legaal vuurwerk bij zich. Illegaal vuurwerk kun je ook anoniem inleveren. Kan nog een paar weken op meerdere plekken in het land. Sinds een tijdje moet je extra betalen voor een pakketje uit China. En dat merken ze goed bij de douane. In de afgelopen 2 maanden komt nog maar de helft binnen vergeleken met daarvoor. Wie iets in China bestelt dat niet te duur is, betaalt 3 euro aan heffingen. Het idee is dat Europese bedrijven dan beter kunnen concurreren. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. En het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB.
14: Het aantal files neemt af. Er staat nog ruim 100 kilometer file op de A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein een kwartier vertraging. En de N35 is in beide richtingen dicht. Tussen Nijverdal en Wierden, dat komt door een ongeluk. In beide richtingen rijden om via Apeldoorn over de A50 en de A1.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
4: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorrepen en houdbare sportvoeding. 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa di Mama. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
16: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
17: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
18: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
17: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
19: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
20: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
21: Zoek jij werk dat ertoe doet? Waarmee je verschil maakt voor de mensen die het hardst nodig hebben? Bij het Leger des Heils staan we onvoorwaardelijk klaar voor de mensen die nergens anders terecht kunnen. We geven nooit op. We doen wat we geloven. Doe jij mee? Kijk op legerdesheils.nl/werk.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
24: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
23: Het christelijke radiostation. Groot.

0: Start je dag met een hoopvol geluid. Met elke werkdag tussen 6 en 9, de Nieuwe Morgen. Waarin we de dag beginnen met een Bijbelse overdenking.
1: Inspirerende gesprekken en fijne muziek.
0: Vanaf 9 uur Blessings.
2: Waarin jij met het aanvragen van jouw favoriete muziek anderen kunt bemoedigen, inspireren en in de spotlights kunt zetten.
0: Start je dag samen met Groot Nieuws Radio.

0: actie voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor €9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
5: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar €9,95. Bestel op buffelkaas.com.
6: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
8: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
11: Coco.
12: De Lulu.
11: Gek.
10: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
9: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 10 uur.
15: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Bij de woningen over Asselt, waar een schietpartij was, staan zwaar bewapende agenten. Ze bewaken daar de boel, zegt een woordvoerder. Het onderzoek naar wat er is gebeurd gaat nog de hele nacht door. Bussen van de technische recherche rijden af en aan. De op- en afrit van de A73 bij Overasselt worden ook in de gaten gehouden. In het Zeeuwse Tholen is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum, meldt een regionale krant. Een paar honderd mensen waren naar het gemeentehuis gekomen voor een ingelaste raadsvergadering. Het is de bedoeling dat er 150 asielzoekers komen in een noodopvang naast een woonwagenkamp. De Noorse koningin Mette-Marit is in het ziekenhuis in Oslo opgenomen. Ze werd gebracht door koning Haakon. Mette-Marit heeft een longtransplantatie gehad en is nog aan het herstellen. Soms zijn er complicaties en daarom was ze er vanmiddag niet bij toen Haakon de eed aflegde als nieuwe koning. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui en het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Zometeen
17: levenswoorden.
18: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
19: Smin.
20: Valt je iets op aan mij?
19: Nieuwe jas?
20: Nee.
19: Nieuwe schoenen?
20: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
12: Boost yourself.
17: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
19: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
19: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
20: Vodafone. Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
21: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
22: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
21: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
23: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
24: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
25: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Open Doors. Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen. Grootnieuws. Levenswoorden.
26: Met Daan Olthoff.
27: Een hele goede avond. Heb jij vandaag op het punt gestaan om het op te geven? Zou zomaar kunnen. Dat je denkt, nou, ik weet het niet meer voor vandaag. Ik vind het mooi geweest. Ik hou het voor gezien. In de meeste gevallen kan dat ook vrij onschuldig. Maar wat gebeurt er als je het opgeeft en er heel veel van afhangt? Bijvoorbeeld als het gaat om gelovigen in de vervolgde kerk. Zometeen horen we daar meer over in de overdenking van Bart van Nes van Open Doors. Eerst lezen we de dagtekst van vandaag, Jacobus 5, vers 16. Daar staat: beken elkaar uw zonde en bid voor elkaar. Dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.

0: Music Worship, Kees Krijnoord en Wieke Bokma. Je hoorde Onze Schuilplaats is God. We hebben allemaal wel eens zo'n moment in het leven gehad dat we de handdoek in de ring willen gooien. Dat we het willen opgeven. Sterker nog, misschien heb je elke dag wel zo'n moment. Als je die grote stapel met was ziet bijvoorbeeld, en dat je denkt, nou, dat kan morgen ook nog wel. Of dat je de vaatwasser moet uitruimen, en dat je denkt, nee, dat laat ik nog even staan. Kan ook morgen nog wel. Dat zijn nog relatief onschuldige momenten. Maar hoe zit dat als je het opgeeft en dat grote gevolgen heeft? Wat gebeurt er dan? Ga luisteren naar een overdenking van Bart van Nes van Open Doors.
1: Vorig jaar, tijdens de nacht van gebed voor de vervolgde kerk, werd er gebeden voor Nigeria. Op het scherm kregen we een video te zien van pastor Barnabas. Hij geeft leiding aan een kerk die bestaat uit vluchtelingen, wonend in tenten en verdreven vanuit hun huis en landbouwgrond door militante Fulani-herders. Het maakte diepe indruk op me. En in een aantal preken refereerde ik aan zijn verhaal. Nog meer indruk maakte het toen pastor Barnabas vorige maand opeens naast me zat. Met een groep voorgangers bezochten we met Open Doors de vervolgde kerk in Nigeria. 3 dagen van deze reis waren we te gast in het traumacentrum. En onder andere pastor Barnabas vertelde zijn verhaal. Zijn dorp werd aangevallen en zijn broer en schoonzus werden met machetes vermoord. Hij zelf ontkwam ternauwernood en vluchtte met een arm vol open wonden. Zijn dorp, zijn gemeente, zijn leven, alles uiteengeslagen. Na een lange vlucht zat hij op een rots en vroeg zich af, waar doe ik dit allemaal nog voor? Hij wilde het liefst stoppen, maar hoorde een stem in zijn hoofd die zei, als ik stop, wat gebeurt er dan met mijn gemeenteleden? Hij kwam in een vluchtelingenkamp waar velen al meer dan 5 jaar in een tent wonen en ontving een nieuwe roeping om juist daar, midden in de ellende en uitzichtloosheid, volhard te zijn. Er is altijd te weinig eten, het is er onveilig en niets te doen. En elke ochtend om 6 uur leidt pastor Barnabas een kerkdienst. En elke vrijdag vormen ze een koor om te zingen, God lives, and as surely as he lives, he will see us through. Te midden van dood en uitzichtloosheid bouwt Jezus zijn kerk. Als Nederlandse voorgangers luisterden we ademloos naar zijn verhaal. Hij sprak luid en gepassioneerd, met autoriteit en vuur. Ik merk dat ik sinds de reis, wanneer ik moeilijke dingen tegenkom in mijn voorgangerschap, vaak moet denken aan mijn collega's in Nigeria, die onder veel zwaardere omstandigheden hun werk moeten doen. Het is juist op die donkere plekken dat het licht van het evangelie het helderst schijnt.

0: Brian Dirks en Mission House, je hoorde Refiner's Fire. Daarvoor hoorde je het eerste gedeelte van de overdenking van Bart van Nes van Open Doors. Een tijdje geleden ging hij samen met een aantal andere predikanten uit Nederland naar Nigeria. We gaan luisteren naar het tweede gedeelte van zijn overdenking.
1: Midden in het evangelie van Matthäus, in Matthäus 16 vers 13, lezen we dat Jezus zijn leerlingen meeneemt naar Caesarea Philippi. Caesarea Philippi was een Romeinse stad aan de voet van het Hermongebergte. En in Jezus' tijd was dit een religieus en politiek bolwerk. Er stond een beeld van de Griekse god Pan, de god van het dierlijk instinct die vereerd werd met seksfeesten. Er was een grot met daarin een diepe spleet in de aarde die uitliep op een van de vijf bronnen van de Jordaan. De Grieken en later de Romeinen zagen dit als de spleet naar de onderwereld, waar de demonen leefden. De rivier was de transportweg waar de demonen heen en weer kwamen in en uit. Er wordt zelfs gesproken over kindoffers die daar gebracht werden en in de spleet werden geworpen. Een zeer spirituele plek waar rituelen werden uitgevoerd, offers werden gebracht en allerlei mensen naartoe kwamen om in contact te komen met hogere machten. Ze noemden deze spleet daarom ook wel de poort van de hel. En naast al deze heidense praktijken en rituelen stond er ook nog een tempel ter ere van de keizer. Voor de Joden een van de dagelijkse reminders aan de macht en majesteit van Rome. Kortom, de religieuze, politieke en demonische macht allemaal geconcentreerd op één plek. Bovendien was het ook een angstaanjagende plek. Want niet alleen Caesarea Philippi, de stad, maar ook de berg Hermon zelf was omgeven door mysterie en legende. Volgens het boek Henoch, een Joods geschrift uit de tijd voor Jezus, was dit de plek waar de gevallen engelen uit de hemel op aarde waren geland. Dit was de plek waar het kwaad op aarde was neergedaald, de zetel van de duisternis. En heel bewust neemt Jezus zijn leerlingen hier naartoe. En dan vraagt hij: wie zeggen de mensen dat ik ben? Hoe pas ik in dit plaatje? Voel je het gewicht van die vraag op die plek? En daar is Petrus, die zegt: u bent de Messias, de Zoon van de levende God. U bent meer dan dat ik hier zie. Terwijl ik de realiteit voel van deze plek, u bent Heer. U bent de Messias, de Christus. De Christus betekent de gezalfde van God, aangesteld door de Vader om een eind te maken aan de heerschappij van de duisternis. Juist op de plekken van confrontatie, daar waar de duisternis zijn grimmige gelaat vertoont, schijnt het licht van het evangelie het helderst. En geeft Jezus ons een nieuwe en diepe openbaring over wie hij is. En het is op die plekken dat hij zijn kerk bouwt en zegt: de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Dat geldt voor ons en voor de vervolgde kerk. Bid je mee vandaag voor onze vervolgde broeders en zusters? Download de gebedskalender via de website van Open Doors.

Martijn Bivalda, je hoorde Zo wil ik leven. Daarvoor Michael W. Smith, Your Love is a Flood. Zometeen lezen we samen met Ben Ketting uit de Bijbel. Ook hoor je nog Hillsong Worship en Chapel Worship. Naar Maverick City Music en Upper Room. Dit is I Thank God.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Open Doors. Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: U moet uw wekker nog instellen.
1: Oké, dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Os.
1: De Nieuwe Zaterdag.
2: Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Groot Nieuws Radio.

0: Goed Nieuws Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Filippenzen 2, vers 1 tot 13 uit de Basisbijbel. Jezus als voorbeeld voor de gelovigen. Als jullie je inderdaad laten bemoedigen door Christus, en als jullie liefde voor elkaar hebben, en als jullie je door de geest laten leiden, en als jullie met elkaar meeleven, maak mij dan helemaal blij door samen één te zijn. Houd van elkaar. Heb allemaal hetzelfde verlangen en hetzelfde doel. Doe niets om er zelf beter van te worden of om erover te kunnen opscheppen. Maar wees bescheiden en vind andere mensen belangrijker dan jezelf. Let niet alleen op wat goed is voor jezelf. Let ook op wat goed is voor een ander. Wees net zo bescheiden als Jezus Christus was. Hij was God. Maar hij vond dat niet zo belangrijk dat hij het niet los kon laten. Nee, hij heeft zelfs al zijn goddelijkheid opgegeven. Hij kwam naar de aarde om een dienaar te worden en hij werd helemaal mens. En als mens heeft hij zichzelf vernederd door God gehoorzaam te zijn tot de dood. Ja, zelfs tot de dood aan een kruis. Daarom heeft God hem ook de hoogste eer en de allerhoogste macht gegeven. Hij heeft hem belangrijker en machtiger gemaakt dan wie dan ook. Want God wil dat iedereen in de hemel, op de aarde en onder de aarde de knieën zal buigen voor Jezus. Hij wil dat iedereen hardop zal toegeven dat Jezus de Heer is, want dat eert God de Vader. Leef als voorbeeld voor de wereld. Lieve broeders en zusters, toen ik bij jullie was, gehoorzaamden jullie mij in alles wat ik zei. Nu ik niet meer bij jullie ben, wil ik dat jullie dat nog veel meer doen. Blijf ook nu met diep ontzag voor God je best doen om zo te leven als past bij mensen die bij God horen. God zal ervoor zorgen dat jullie willen doen wat zijn plan voor jullie is. En dat niet alleen. Hij zal er ook voor zorgen dat jullie dat ook kunnen.
0: Lees met Groot Nieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
0: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Bereid jouw bedrijf voor op de toekomst. Ondernemen begint bij Credits.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet...
9: Tululu. Gek.
8: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 11 uur.
12: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De politie is nog de hele nacht bezig met het onderzoek naar de schietpartij in Overasselt. Er werden afgelopen nacht 2 politieagenten en een bodyguard neergeschoten. Die laatste overleefde het niet. De politie is vooral op zoek naar forensisch bewijs. En ook wordt de A73 in de buurt van Overasselt in de gaten gehouden. Raadsleden en andere mensen mogen het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen niet uit. Voor de ingang is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum aan de gang en volgens de politie is het te onveilig. Er zijn volgens de krant PZC ongeveer 300 mensen op het protest afgekomen. De Noorse koningin Mette Marit is weer uit het ziekenhuis. Eerder vandaag werd ze daar opgenomen met complicaties van een longtransplantatie. Daardoor miste ze de beëdiging van haar man Håkon. Hij kwam haar wel weer ophalen uit het ziekenhuis. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond droog, de minima komen uit tussen 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
15: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
16: Vlieg door je tijdlijn. Altijd dichtbij met Vodafone.
17: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
18: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
17: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
19: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
20: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
21: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
22: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
23: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
24: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
25: Groot nieuws, Radio Muziekavond.
24: Het christelijke radiostation. Groot.

0: Hij is nog maar 23 jaar. Maar zijn muziek heeft een enorme impact.
1: Wij zitten eigenlijk heel vast aan onze telefoon en er wijst dit liedje op.
2: Hi, this is Josiah Queen.
0: Josiah Queen. Begin het nieuwe seizoen goed en win deze week 2 kaarten voor Josiah Queen.
2: It's gonna be an amazing night. I'll see y'all there.
0: Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Bereid jouw bedrijf voor op de toekomst. Ondernemen begint bij Credit.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend online leren.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno! Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Grootnieuws Radio,
12: het christelijke radiostation.
11: Het ANP nieuws van 12 uur.
13: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Mensen uit Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie denkt dat er geen verdachten meer in de dorpen zijn. Het onderzoek gaat morgen verder. Vannacht houdt de politie extra toezicht. Een politiechef zei bij Pauw en de Wit dat er veel wapens zijn gevonden. In een maïsveld, maar bijvoorbeeld ook langs de snelweg. Er komen misschien wel 1300 bouwprojecten stil te liggen. Een bedrijf dat veel bouwprojecten controleert is geschorst. Als dat gebeurt, moet de gemeente meteen stoppen met bouwen tot er een nieuwe controleur is gevonden. Waarom het bedrijf is geschorst is niet bekend. Er komt over een paar maanden misschien een top met de Russische president Poetin, zijn Chinese collega Xi en president Trump. Het is een idee van het Kremlin, maar het Witte Huis heeft er nog niet op gereageerd. De top zou in november zijn in China. Trump was daar in mei voor het laatst. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
14: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: kan niet anders. Het moet eigenlijk wel zo zijn dat de zon opkomt, dat het morgen wordt, dat je hier nog bent, een bewijs van God.
1: Oké, dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer?
3: Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anna van Os.
1: De Nieuwe Zaterdag. Grootnieuws.
2: Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: rest.
1: Groot Nieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de schietpartij in Overasselt zijn ook twee paarden gewond geraakt, meldt Omroep Gelderland. Een buurtbewoner vertelt dat haar Mary, die 's nachts in de wei stond, een schotwond in haar been heeft. Net buiten Overasselt is ook nog een ander paard met een schotwond gevonden. In het westen van Turkije is een Nederlander opgepakt die twee medewerkers van een wegrestaurant probeerde aan te rijden. Ze raakten zwaar gewond. De aanleiding was een ruzie. De man ging er na zijn actie meteen vandoor, maar kon bij de grens met Bulgarije worden aangehouden. Het Turkse OM verdenkt hem van poging tot doodslag. De Russische president Poetin zegt dat Duitsland een grote fout heeft gemaakt door het land te beschuldigen van de drone met explosieven op het vliegveld van Leipzig. Hij zegt dat er geen bewijs voor is en het bewijs dat de Duitsers aanvoeren vervalst is. Volgens Poetin zijn het verkiezingspraatjes van bondskanselier Merz. En dan nu het weer van Weer Online? Het is vannacht bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
2: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.

0: Hij is nog maar 23 jaar. Maar zijn muziek heeft een enorme impact.
1: Wij zitten eigenlijk veel te vast aan onze telefoon en er wijst dit liedje op.
2: Hi, this is Josiah Queen.
0: Josiah Queen. Begin het nieuwe seizoen goed en win deze week 2 kaarten voor Josiah Queen.
2: It's gonna be an amazing night. I'll see y'all there.
0: Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij het onderzoek naar de schietpartij in Overasselt zijn veel wapens gevonden, zegt een politiechef bij Pauw en de Wit. Alleen al in een maïsveld zijn 8 vuurwapens gevonden, maar ze lagen ook langs de snelweg en bij het station van Nijmegen. Het onderzoek gaat overdag weer verder. Mensen in Overasselt mogen inmiddels weer naar buiten. Hackers hebben hun slag geslagen bij online bestandendienst Dropbox. Er zijn zeker 5000 accounts gehackt. Bij ongeveer een derde van hen zijn ook bestanden ingezien. Dropbox heeft de getroffen gebruikers inmiddels geïnformeerd. Het is niet duidelijk of er ook Nederlanders gehackt zijn. De Europese prijs voor gas is op het hoogste niveau in 3 jaar. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten, waar het er voorlopig niet op lijkt dat de straat van Hormuz snel opengaat. De verwachting is dat ook de benzineprijs vandaag een nieuw record breekt. En dan nu het weer van Weer Online? Het is vannacht bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
3: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.